0: De stijging komt vooral door het corona-herstelfonds, steun aan Oekraïne en extra geld voor defensie. Door de hogere schuld nemen ook de kosten voor rente en aflossing toe. Dat betekent dat er minder geld over is voor andere uitgaven of dat lidstaten mogelijk meer moeten bijdragen. En het weer, op veel plekken regen, in het zuidoosten mogelijk met onweer. Vannacht koelt het nog af tot een graad of 12. In de ochtend wisselen wolken en zon elkaar af en wordt het ongeveer 15 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 3 uur, Irma de Vries met het NOS-journaal. De Europese Rekenkamer maakt zich zorgen over de oplopende schuld van de EU. Die schuld is de afgelopen jaren verdrievoudigd en loopt naar verwachting volgend jaar op tot 1 biljoen. De stijging komt vooral door het corona-herstelfonds, door steun aan Oekraïne en extra geld voor defensie. De Rekenkamer heeft ook kritiek op de manier waarop Brussel het geld wil verdelen. Die aanpak lijkt op die van het corona-herstelfonds, waarbij landen vooraf geld krijgen als ze hun plannen indienen. Volgens de Rekenkamer is dat systeem te vaag en moeilijk te controleren. Populaties van wilde dieren zijn sinds 1970 gemiddeld met bijna 3/4 afgenomen. Dat blijkt uit een rapport van het Wereld Natuurfonds. Hoewel sommige populaties juist toenemen, daalde het gemiddelde sterk omdat andere populaties veel harder achteruit gaan. Toch zijn er ook voorbeelden die laten zien dat natuurherstel mogelijk is. Zo waren otters in Nederland uitgestorven, maar zijn ze dankzij schoner water, verbonden leefgebieden en herintroductie weer teruggekeerd. De Franse regering komt nog voor het eind van deze maand met verbeteringen voor het onderwijs. Dat beloofde de Franse premier gisteravond in een tv-toespraak. Hij zei de zorgen van scholieren serieus te nemen. Die demonstreren al weken omdat ze willen dat de regering meer geld uittrekt voor het onderwijs. Door gesjoemel met hypotheken zijn de laatste jaren in Nederland 6.000 tot 11.000 huizen gekocht. Dat staat in een rapport dat bij het ministerie van Justitie ligt. Bij hypotheekfraude kopen criminelen huizen met vervalste documenten. De panden worden gebruikt voor witwassen en drugscriminaliteit. En het weer, op veel plekken regen, met in het zuidoosten mogelijk ook onweer. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. En het wordt vandaag ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 4 uur, Irma de Vries met het NOS-journaal. De Europese Rekenkamer maakt zich zorgen over de oplopende schuld van de Europese Unie. Die schuld is de afgelopen jaren verdrievoudigd en loopt naar verwachting in 2027 op tot 1 biljoen. De stijging komt vooral door het corona-herstelfonds, steun aan Oekraïne en extra geld voor defensie. De Rekenkamer heeft ook kritiek op de manier waarop het Brussel geld wil verdelen. Die aanpak lijkt op die van het corona-herstelfonds, waarbij landen vooraf geld krijgen als ze hun plannen indienen. Volgens de Rekenkamer is dat systeem te vaag en moeilijk te controleren. Margaret Hamilton, een van de grootste pioniers uit de geschiedenis van de ruimtevaart en informatica, is overleden. Door haar baanbrekende werk op het gebied van softwareontwikkeling waren de Amerikanen in de jaren 60 in staat om met de Apollo naar de maan te vliegen en daar te landen. Ze legde de basis voor moderne software engineering, een term die ze zelf bedacht. Hamilton overleed op 30 september op 90-jarige leeftijd. De Franse regering komt nog voor het eind van deze maand met verbeteringen voor het onderwijs. Dat beloofde de Franse premier gisteravond in een tv-toespraak. Hij zei de zorgen van scholieren serieus te nemen. Die demonstreren al weken omdat ze willen dat de regering meer geld uittrekt voor het onderwijs. Door gesjoemel met hypotheken zijn de laatste jaren in Nederland 6.000 tot 11.000 huizen gekocht. Dat staat in een rapport dat bij het ministerie van Justitie ligt. Bij hypotheekfraude kopen criminelen huizen met vervalste documenten. De panden worden gebruikt voor witwassen en drugscriminaliteit. Kamerleden, banken en notarissen waarschuwen daar al langer voor. En het weer. De ochtend begint met regen, vooral in het zuidoosten. De rest van de dag is het wisselvallig, met een afwisseling van zon, wolken en buien. Het wordt zo'n 14 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

It sure is. Everyone's trying to get out of the rain.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 5 uur Irma de Vries met het NOS-journaal. De Europese Rekenkamer maakt zich zorgen over de oplopende schuld van de Europese Unie. Die schuld is de afgelopen jaren verdrievoudigd en loopt naar verwachting volgend jaar op tot 1 biljoen. De stijging komt vooral door het corona-herstelfonds, steun aan Oekraïne en extra geld voor defensie. De Rekenkamer heeft ook kritiek op de manier waarop Brussel geld wil verdelen. Die aanpak lijkt op die van het corona-herstelfonds, waarbij landen vooraf geld krijgen als ze hun plannen indienen. Volgens de Rekenkamer is dat systeem te vaag en moeilijk te controleren. Margaret Hamilton, een van de grootste pioniers uit de geschiedenis van de ruimtevaart en informatica, is overleden. Door haar baanbrekende werk op het gebied van softwareontwikkeling waren de Amerikanen in de jaren 60 in staat om met de Apollo op de maan te landen. Ze legde de basis voor moderne software engineering, een term die ze zelf bedacht. Hamilton overleed op 30 september op 90-jarige leeftijd. Populaties van wilde dieren zijn sinds 1970 gemiddeld met bijna 3/4 afgenomen. Dat blijkt uit een rapport van het Wereld Natuurfonds. Hoewel sommige populaties juist toenemen, daalt het gemiddelde sterk, omdat andere populaties veel harder achteruit gaan. Toch zijn er ook voorbeelden die laten zien dat natuurherstel mogelijk is. Zo waren otters in Nederland uitgestorven, maar zijn ze dankzij schoner water, verbonden leefgebieden en herintroductie weer teruggekeerd. De Franse regering komt nog voor het eind van deze maand met verbeteringen voor het onderwijs. Dat beloofde de Franse premier gisteravond in een tv-toespraak. Hij zei de zorgen van scholieren serieus te nemen. Die demonstreren al weken omdat ze willen dat de regering meer geld uittrekt voor het onderwijs. En het weer. De ochtend begint met wat regen, vooral in het zuidoosten. De rest van de dag is het wisselvallig met een afwisseling van zon, wolken en buien. Het wordt zo'n 14 tot 16 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: Live met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 6 uur, Irma de Vries met het NOS-journaal. De Europese Rekenkamer maakt zich zorgen over de oplopende schuld van de Europese Unie. Die schuld is de afgelopen jaren verdrievoudigd en loopt naar verwachting volgend jaar op tot 1 biljoen euro. De stijging komt vooral door het coronaherstelfonds, de steun aan Oekraïne en extra geld voor defensie. De Rekenkamer heeft ook kritiek op de manier waarop Brussel geld wil verdelen. Die aanpak lijkt op die van het coronaherstelfonds, waarbij landen vooraf geld krijgen als ze hun plannen indienen. Volgens de Rekenkamer is dat systeem te vaag en moeilijk te controleren. Margaret Hamilton, een van de grootste pioniers uit de geschiedenis van de ruimtevaart en informatica, is overleden. Door haar baanbrekende werk op het gebied van softwareontwikkeling waren de Amerikanen in de jaren 60 in staat om met de Apollo op de maan te landen. Ze legde de basis voor de moderne software engineering, een term die ze zelf bedacht. Hamilton overleed op 30 september op 90-jarige leeftijd. Populaties van wilde dieren zijn sinds 1970 gemiddeld met bijna 3/4 afgenomen. Dat blijkt uit een rapport van het Wereld Natuurfonds. Hoewel sommige populaties juist toenemen, daalt het gemiddelde sterk, omdat andere populaties veel harder achteruit gaan. Toch zijn er ook voorbeelden die laten zien dat natuurherstel mogelijk is. Zo waren otters in Nederland uitgestorven, maar zijn ze dankzij schoner water, verbonden leefgebieden en herintroductie weer teruggekeerd. De Franse politie heeft 6 verdachten opgepakt na de schilderijenroof uit het Renoir Museum in Zuid-Frankrijk. Daar werden vorige maand 4 werken van de bekende impressionist gestolen. 2 daarvan bleven achter in de tuin van het museum. Of de andere 2 inmiddels terecht zijn, is niet duidelijk. En het weer, de ochtend begint met regen, vooral in het zuidoosten. De rest van de dag is het wisselvallig, met een afwisseling van zon, wolken en buien. Het wordt zo'n 14 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: staat. Het is altijd even wennen, hè?
1: Ja, ik heb het gevoel dat ineens alles voorbij is. Dat je ineens inderdaad een dikke jas moet pakken. Zonde. Ik werd weer koud vanmorgen. Ik had er kachel weer aan in de auto. Ik denk, oh ja, het begint weer inderdaad november te worden. December komt eraan. Heerlijk.
2: Maar ik vind het wel heerlijk. Ja? Ik vind het wel fijn. Ja, we gaan weer een beetje, we kruipen weer allemaal een beetje naar binnen. We doen weer een beetje de deken om het lijf. We doen de kaarsjes aan. Gisteravond merkte ik ook dat het weer gewoon vroeg donker is. En dan denk ik, oh heerlijk, met een kopje thee op de bank. Ja, klinkt misschien nu een beetje ouderwets, maar het is gewoon heerlijk.
0: Jij raakte ook opgewonden in de supermarkt toen je langs de aanbiedingen liep. Want de boerenkool bijvoorbeeld is dan ook meteen weer in het zicht, in de aanbieding van mensen. Ga weer lekker rookworst eten.
2: Ja, prominent in de schappen, hutspot ook. En daar ben ik gevoelig voor, inderdaad. Ja. Want vanavond eet ik boerenkool met worst. Wat wel mooi is, staat ook in het AD vandaag. Boerenkoolboer Art Ruiter uit Noord-Brabant. Die zegt, ja, mooi dat we boerenkool weer gaan eten. Maar wat net even wat lekkerder is als de vorst
3: overheen. Ik wou net zeggen, daar moet eerst een nachtje vorst overheen.
0: Moet eerst een nachtje vorst overheen.
2: En dan is hij wat zoeter.
0: Okay. Dus, nou ja, goed, we hebben veel Wilhelmus al gehad. Dus wat dat betreft is het wel koninklijk begin. jij ziet er trouwens uit meteen als een soort herfstplaatje, Caroline.
3: Als een herfstplaatje, ja. Ja, inderdaad. Dat dacht is herfst.
0: Ja. Maar het is niet echt warm. Wat is het, een soort poelie?
3: Weet ik veel hoe dat heet. Het is gewoon een top.
2: Ja. Ik vind het mooi.
0: Ja,
2: dankjewel.
0: Ja. Nou ja, even over kleding gesproken. Gisteravond was jij natuurlijk bij een belangrijke première, Stefan. Bij Anne Juliet in het Beatrix Theater in Utrecht. Gisteren vertelde je er al vol passie over. En hoe was het?
1: Het was waanzinnig. Het was echt onwijs leuk. Alleen, het was niet de allerbeste musical van Stage Entertainment. En ik ga er zo meteen nog wat meer over vertellen.
0: Oké, hartstikke goed. Vandaag ook een dag vol glitter en glamour. Want vanavond wordt natuurlijk de Gouden Televisiering uitgereikt. 3 genomineerden zijn nog over. Bondgenoten, Woeste Grond en Kassa. Even een klein polletje op. Maar wat denk je, wat gaat winnen?
1: De Bondgenoten, absoluut.
0: Ja. En jij dan, Carmen?
2: Kassa. Ja. Ik ga voor Kassa.
0: Ik denk ook Kassa. Ik denk Kassa.
3: Nee. Omdat het programma gaat verdwijnen en iedereen nog denkt van dit moet een oeuvreprijs worden voor dat programma.
2: Ja, ik denk dat ze een steunstem eigenlijk
0: dat
2: krijgen
0: denk ik ook.
2: Daarin.
0: Een proteststem zelfs.
2: Ja, juist een proteststem, dat bedoelde ik. Ja.
0: En jij, Caroline?
3: Ik hoop voor Kassa dat ze hem krijgen. Dat is wel verdiend, toch, na al die jaren.
0: Dan rekenen ze af met alles en iedereen die dit bedacht heeft.
2: Heel goed.
0: Eens even kijken, wat zit er verder in het nieuws vandaag, Caroline?
3: Nou, dat bouwbedrijven volop worden gebeld door mensen die scheuren hebben ontdekt in hun woning. En dat komt eigenlijk door de droogte. Het begon al na de zomervakantie. En mensen in Tilburg die zagen gisteren iets geks.
4: Er komen mensen onder de grond vandaan. Ik zeg, later kwam er nog een helikopter. Die stort er ook naar beneden.
3: Zometeen leg ik je uit. Blijf vooral luisteren.
0: Hier ben ik heel nieuwsgierig naar. Hier heel nieuwsgierig naar. Maar goed, allereerst zijn we natuurlijk nieuwsgierig naar de letter waarmee we vandaag weer een lied uit bed gaan halen. Met welke letter gaan we dat doen?
2: De G van goud.
0: Geef maar door. Via de NPO luisterapp. Liedjes beginnen met de letter G.

0: Dag Anja, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Mooi. Het is lang geleden dat ik jouw stem gehoord heb.
0: Oh, luister je nooit meer?
1: Nou, ik dacht wel af en toe zo, dus ik ga stoppen ermee dat ik je stem niet meer hoorde.
0: Oh, het is lang geleden dat we elkaar gespraken
1: hier. Ja, heel lang. Eigenlijk niet meer moet ik zeggen dat ik je toen gezien heb.
0: Wanneer?
1: Anderhalf jaar terug.
0: Oh, dat was natuurlijk bij de Evergreen Top 1000 op televisie. Ja.
1: Ja.
2: Oh, ja, dat is alweer bijna een jaar geleden.
0: Dat is wel een tijdje
1: jammer,
0: geleden.
1: Want vorig jaar ben ik er niet geweest. Het jaar daarvoor.
0: Oh, dat jaar daarvoor. En volgende maand, ja, dan is het weer zover. Heb je weer een ticket bemachtigd? Want dat, ja, echt waar, ik voelde me net Bruno Mars. Het was echt uitverkocht in een vloek en een zucht.
3: Dus, binnen een minuut.
0: Ja, onvoorstelbaar. Ik heb nog nagedacht over nog een extra voorstelling. Maar het zat er allemaal niet in, Anja.
3: Je wilde gewoon naar de arena toe.
0: Ja, klopt.
3: Every 1000 arena in concert. Ja, hoor.
0: Volgend jaar
3: gewoon Bert Hadrikman als presentator.
0: Maar ben je er dit jaar bij? Anja, of niet?
1: Dat weet ik niet. Ik wil zeggen, als ik geluk heb, dus, en vooral het is dat ik toen gelukkig met mijn beste vriendin en haar man, die had een kaartje, hij had een kaartje gekocht en ik had twee kaartjes gewonnen. Dus dat we daar naartoe konden, want het is heel was nog een stuk naar de studio van hier in het zuiden naartoe te gaan.
0: Ja, want je woont in het diepe zuiden.
1: Ja.
0: Hoe is het wonen daar? Waar woon je precies in Limburg?
1: In Sittard.
0: Aha. En wat maakt Sittard zo mooi? Ik ken het station waar ik wel eens langs ben gereden. Ja, en dan rijd ik weer door.
1: Op weg naar Maastricht natuurlijk.
0: Ja, klopt. Klopt.
1: Nou, Sittard heeft veel leuke dingen. Waaronder dus inderdaad de Rosa Kermis hier, die pas geweest is. En in het voorjaar hebben ze dus een Duke Markt, de allereerste grote jaarmarkt in Nederland.
0: Oké. En
1: hoe Albert Wils te vinden is.
0: En wat doe je zelf in het dagelijks leven, Anja?
1: Ik doe mijn werk gewoon bij het kan. Dus zodat mensen veilig kunnen werken met veilige schoenen en kleren die veilig zijn te werken.
0: Juist, oké.
1: Okay. Dat is een ondersteunende taak en dat bevalt prima.
0: Oké.
3: Okay. Heerlijk. We zijn lekker bezig.
1: Ik heel erg te zitten. Ja. Dan kan ik er op de grond lopen, dus de dingen brengen, de dingen halen.
0: Zo is het, ja. Zo is het. Goed, zeg, we hadden het net al over de herfst. Is de herfst ook ingetreden al bij jou in Sittard?
1: Het heeft inderdaad hier geregend vanochtend al, dus, en ja, nu zo meteen ook. Dus, en het is een beetje frisser, maar koud vind ik het nog lang niet.
0: Nee, dat valt wel mee, hè. Zeg, zullen we eens even een lied uit bed halen?
1: Ja.
0: Alfabet. Ik vond dat dan ook wel weer ontroerend, beste Anja, wat jij schreef in de app die je stuurde via de NPO Luister-app. Ik pak hem er even bij, hoor. Daar ben ik dan toch gevoelig voor. Goedemorgen, Bert. Ik zou het zo leuk vinden om na zo'n lange tijd weer eens een mooi lied aan te kondigen. Je hebt het echt gemist, hè?
1: Ja.
0: Tja, nou, het is bijna zover. Ik neem nog even een paar andere inzendingen met je door, als je het goed vindt.
1: Zeker.
0: Eens even kijken. Go Now van Moody Blues zie ik hier. Die komt binnen via Dirk. Gaia van Valencia. Ook een hele mooie keuze. Komt binnen via Maurice. Good Tradition van de Tanita Tikram. Gisteren toevallig nog gedraaid. Give Me Some Loving van de Spencer Davis Group. Komt binnen via Anagien. Capkies voor Golden Years van David Bowie. Ton van Heugden. Geef mij je angst. In de uitvoering van Guus Meeuwis. Give Me Shelter. Rolling Stones. Hanny Kruijer. Good Night Saigon van Billy Joel. Gerardus. Filipine van de Eerde. Komt ook met allerlei suggesties. Good Times van Chic via Ton. Goud van Suzanne en Freek via Martijn. Guus van Alexander Curly via David. Gold van Spando Bailey. Hoe kan dat ook anders? Via Judith. Ghostbusters van Ray Parker Jr. Maruska. Goodbye van Mary Hopkin via Albert. Grijs van Jaap Reesema via Anna. Ga maar weg van Jannes via Bert. Maar het podium is voor jou. Dus ik geef de zender nu ook even helemaal aan jou. Ik trek me terug. Ik ga koffie halen. En dan ben ik benieuwd hoe je dit aankondigt.
1: Bij deze kondig ik dan aan een prachtig nummer uit de gouden oude tijd. Go Your Own Way van de Bellamy Brothers.
0: Moet ik toch weer terugkomen. Het is natuurlijk niet van de Bellamy Brothers, maar van Fleetwood Mac.
1: Dat is ook waar, sorry.

0: heerlijk liedje, deze van Taylor Swift. I knew it, I knew you. 6:30 geweest, dus tijd voor het NOS Journaal. Goedemorgen, Carolijn.
1: Goedemorgen, Bert. Bouwbedrijven worden volop gebeld door mensen die scheuren hebben ontdekt in hun woning. Dat begon meteen na de zomervakantie al. Ook deze man heeft vragen over zijn fundering.
2: Toen we vorig jaar terugkwamen van vakantie, toen was die lijn in één keer tot bovenaan de hoek doorgetrokken. Je weet niet hoe snel zich dat ontwikkelt. Je weet ook niet precies wat je eraan moet doen. Hè? Welke techniek voor dit probleem, voor dit huis, de juiste oplossing is. En je weet niet of je het kunt betalen.
1: Ja, dat heeft waarschijnlijk te maken met de droogte van afgelopen zomer. Er wordt gedacht dat zo'n 425.000 woningen schade aan hun fundering hebben. Vooral in gebieden waar huizen op houten palen staan of die op klei zijn gebouwd. De Europese Rekenkamer maakt zich zorgen over de snel oplopende schuld van de Europese Unie. Naar verwachting bedraagt die volgend jaar 1 biljoen euro. Ook heeft de Rekenkamer kritiek op de manier waarop Brussel het geld uit de EU-meerjarenbegroting wil verdelen. Landen kunnen daarbij vooraf geld krijgen als ze hun plannen indienen. En volgens de Rekenkamer is dat systeem te vaag en ook moeilijk te controleren. De 87-jarige Mari Carmen is overleden. De Spaanse vrouw die na 70 jaar haar huis uit werd gezet omdat ze de huur niet meer kon betalen. Ze werd het boegbeeld van de woonprotesten in Spanje. In Madrid zijn veel mensen vannacht de straat opgegaan toen ze hoorden dat ze niet meer leeft. Afgelopen zaterdag demonstreerden nog tienduizenden mensen in Madrid om betaalbare woningen te eisen. In de Amerikaanse staat Texas is een man geëxecuteerd met een dodelijke injectie. Hij was ter dood veroordeeld na de moord op een winkelbediende in 2000. Het is de eerste executie in de staat na de mislukte executie op Christa Pike. Zij overleefde 2 toegediende dodelijke injecties en ligt nog in het ziekenhuis. En mensen in Tilburg wisten gisteren eventjes niet wat ze nou precies zagen.
3: Er is een klein vliegtuig naar beneden gestort. Er komen mensen onder de grond vandaan. Ik zeg, en later kwam er nog een helikopter. Die stort er ook naar beneden.
1: Maar geen zorgen, het was allemaal niet echt. Het ging om een rampenoefening. Daarbij werken verschillende soorten hulpdiensten samen. En ze oefenden met het bevrijden van mensen die onder het puin terechtgekomen zijn. En je zou denken, daarvoor gebruiken ze poppen. Maar nee.
4: Nee, er liggen daadwerkelijk levende mensen onder de puinberg. En het doel is om ze te vinden en uiteindelijk te redden.
1: En dat is ook gelukt.
5: Nou, wat mooi. Doen vaak mensen mee die volgens mij heel graag acteur of actrice willen zijn in het leven. Ik ben wel eens bij zo'n rampenoefening geweest.
1: Ja, en wie zijn die mensen?
5: Ja, dat vraag ik me af. Ja, dat is wel apart. Een apart soort volk. Apart slag. Kun je gewoon zeggen hier. Het weer dan voor vandaag.
1: Vanochtend buien, vanmiddag af en toe zon, maar ook nog regen. En het waait, herfst weer dus. Het wordt ongeveer 16 graden.

0: allereerste kleine hit voor In Excess in 1984. Hoor je niet meer zo vaak, daarom extra lekker om weer eens te horen. Als vroeg vergeten hitte dit The Original Sin. Het is exact 7:15. Ik neem je even mee terug naar onze verjaardagskalender van een maand terug. Toen feliciteerden wij Albert van der Helm uit Heren Hugo Waard. Hij werd toen 77. Maar taart, bitterballen en andere gezelligheid bleven opvallend genoeg achterwege. En daar was een goede reden voor. Vanwege het feit dat je iets te veel gewicht in de schaal legt.
1: Inderdaad, dat klopt.
0: Ja, wat betekent dat voor jouw persoonlijk leven? Heb je daar last van?
1: Ik heb moeite, eerlijk zeggen, met traplopen. Ik ga morgen mijn tweede prikje krijgen. En dan hoop ik dat die echt gaat helpen.
0: Ja. Oké, en wat voor prik is dat dan?
1: Ozempic.
0: Maar weet je wat, ik vind het wel interessant om dit even te volgen, Albert, hoe het werkt. Zal ik je over een maand even terugbellen om te vragen hoeveel kilo je bent kwijtgeraakt dankzij het gebruik van dat Ozempic?
1: Dat is goed.
0: Ja, en nu zijn we een maandje verder. Dag, Albert. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Nou, vertel, hoe is het gegaan?
1: Heel erg goed. Ik heb alleen zelf een foutje gemaakt met prikken.
0: Oh nee, verkeerde ader.
1: Ik prik me in mijn been en ik heb het te dicht bij mijn knie geprikt.
0: Met alle gevolgen van dien?
1: En toen had ik last van een stijve knie en ik ben bij de doktersassistent geweest. En die heeft uitgelegd hoe ik moet prikken. Maar vandaag gaat mijn echtgenote de tweede prik geven van de tweede cyclus. Oftewel de 0,50 milligram.
0: Oké. Maar hoe staat het met het afvallen? Merk je al effect van het gebruik van Ozempic?
1: Luister, ik zou je heel eerlijk vertellen. Ik eet normaal vrij veel, maar ik laat tegenwoordig eten staan.
0: Oh, omdat je gewoon simpelweg geen trek meer hebt.
1: Ik heb geen trek.
2: Maar hoe werkt dat dan? Je zet een prik en dan heb je meteen geen honger meer?
1: Nou, dat weet ik niet, maar ik moet eerlijk zeggen, de eerste week dat ik ging beginnen, kijk, je neemt een prikje en dat is dan, ja. En dan merk je nog niks, maar dan ga je meer prikken en op een gegeven moment dan, ja, ik laat gewoon echt eten staan en zeggen, ik heb geen trek meer.
0: Gezellig voor je vrouw aan tafel. Die staat lekker te kokkerellen voor jou en alsjeblieft, ik heb geen trek.
1: Ik ga je wat anders vertellen. Ik heb hem net wakker gemaakt, want ze wilde erbij zijn wat ik allemaal te vertellen had.
0: Oké. Nou ja, vertel wat je wilt vertellen, Albert. Want ik denk dat dit ook een voorbeeld is voor heel veel mensen die ook kampen met overgewicht en daar graag iets aan willen doen. Raad je het aan?
1: Ik moet één ding wel zeggen. Het is niet specifiek voor overgewicht. Het is eigenlijk voor diabetes 2. En dat is eigenlijk Ozempic. Alleen iedereen denkt dat je ervan afvalt. Maar je moet het toch ook zelf doen.
0: Ja, natuurlijk. Maar een gevolg is toch dat als je het gebruikt dat je minder eetlust hebt. Waardoor je als vanzelf afvalt natuurlijk. En dat mocht ook wel bij jou. Want jij woog 140 kilo en nu zit je op
1: 136.
0: Nou, dan ga je de goede kant op.
1: Jawel.
0: Ja. Maar heb je dan ook diabetes of is het alleen overgewicht?
1: Nou nee, ik heb diabetes, dat heb ik al heel jaren. Maar ik ben op een gegeven moment ik heb al jaren overgewicht. Dus ik heb echt morbide obesitas.
0: Ah ja.
1: Alleen het bijwerkingseffect van Ozempic is dat je minder gaat eten. En ja, je trek gaat weg.
0: Ja, en het is vol te houden, dat hoor ik wel aan je, hè?
1: Nou ja, kijk, als je die prik op de juiste manier zet en ja, mijn echtgenoot zit naast me, ik weet zeker dat ze het vandaag goed gaat doen.
0: Ja. Mag ik je echtgenoot even aan de telefoon? Want ik ben nu wel toch wel benieuwd naar haar priktalent.
1: Ze loopt even naar de keuken, want ze gaat toch ook een kopje koffie halen.
0: Oh, oké, nou, dan hoeft het niet. Wat is je voornaamste reden om dit te doen, Albert?
1: Mijn gezondheid.
0: Ja, dat zou wel. En merk je dat je ook lekkerder in je vel zit nu inmiddels?
1: Nou, ik moet eerlijk zeggen, de trap op en de trap af gaat makkelijker.
0: Ja, kijk, we doen het in stapjes, in fases. Hè?
1: Ja, je zou wel moeten.
0: Ja.
2: En hoe lang ben je van plan hiermee door te gaan, Albert?
1: Ik wil in ieder geval zeker richting 100 kilo.
2: Dan moet je nog wel flink wat prikken zetten, denk ik.
1: Nou, laat ik het zo zeggen, mijn dochter heeft een vriendin. En die is ook bezig met af te vallen en die is ruim 20 kilo kwijt.
0: Nou, kijk, dat is een mooi voorbeeld dan ook van jou, hè? Nou, zullen we je dan... wanneer spreken wij weer af? Even, want het is toch een soort spreekuur dat ik met je heb, Albert. En...
1: Oh, Bert, ik wou je wat vertellen.
0: Wat vertel, oké.
1: Bedankt voor je kaart.
0: Oh, natuurlijk. Ja, want...
1: ja, echt fantastisch, werkelijk waar. Ik kijk, en voor de magneten uiteraard, het komt niet vaak voor dat je een handgeschreven kaart krijgt.
0: Nee, dat doet niemand. Hè? Dat wordt al wel beloofd in Hilversum, ik krijg mooie dingen en zo. Maar oh, dat zijn allemaal zieloze dingen uit het internet getrokken. Maar ik hou ervan om dat nog echt vanuit mijn ziel te doen. Ja, dus handgeschreven.
1: Ja, echt waar, fantastisch. En ik moet eerlijk zeggen, de koelkastmagneet prijkt op de koelkast.
0: Nou, wees er zuinig op. En niet te veel eten uit die koelkast, hè?
3: Nee, ik hou hem in de gaten.
0: Ja. Oh. Ja.
3: Kijk. Hallo, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Ja,
0: goedemorgen.
3: Ik ben Lieve.
0: Ja, zorg je wel dat je die prik goed zet?
3: Ja, zal ik zeker doen, ja. Omdat hij deed verkeerd.
0: Ja, precies.
3: En hij deed vlak bij zijn knie. En zijn knie deed zo zeer. Mm-hmm. Hij kon niet lopen. Zo, we waren naar de dokter. En toen... heeft ze uitgelegd hoe je moet dat doen. Zo, dat ga ik voor hem doen.
0: Oké, nou, heel mooi. Ik wens jullie alle geluk. En als er weer vorderingen zijn, dan meld je je maar, Albert. Dan is er plek voor jou.
1: Is goed.
0: Fijne dag.
1: Jullie ook. Dankjewel.

om 7:07. En het verhaal van Albert van der Helm uit Heer Hugo Waard. Ja, wij delen samen met jou lief en leed met elkaar. Zeker op deze dag, want het is lief en leeddag vandaag. Nou, daar gaan we het zo meteen in het komende uur ook nog even uitgebreider over. Gene Pitney nu, It Hurts to Be in Love.

0: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
1: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
3: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei. Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
4: Vergeet je niet in te smeren.
3: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
5: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
3: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
6: Kleurrijke portretten van de kinderen in zijn leven. Maak kennis met een persoonlijke en verrassende kant van Jan Sluiters. Nu in het Noord-Brabants Museum.
7: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
6: De kinderen van Sluiters. Nu in het Noord-Brabants Museum.
7: Bloesem. Met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
8: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
9: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen corona, griep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
10: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op prestonpalace.nl.
11: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
12: Meer van minder. Simpel.
13: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
14: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
13: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
15: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
16: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
15: Beren goed. Thanks, Bo.
16: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
15: En actie Olifant.
17: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
18: Volido.
16: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.

0: weten.
1: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18 plus.
2: NPO Radio 5. Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
3: 7 uur, het NOS-journaal met Carolijn Bani.
4: Alle techbedrijven moeten worden verplicht om het delen van online seksueel misbruik te stoppen. Dat eisen 4 kinderrechtenorganisaties die een campagne zijn begonnen. Elke dag worden enorm veel misbruikbeelden online gedeeld, bekeken en verspreid. Bijvoorbeeld via sociale media en internetfora. De kinderrechtenorganisaties willen dat de minister in actie komt en de platforms verplicht om op te treden.
5: Er wordt nu al 4 jaar lang onderhandeld in Europa over wetgeving die heel specifiek gaat over het bestrijden van online seksueel kindermisbruik. Minister Van Wil zit aan de onderhandelingstafel in Europa en wij roepen hem dan ook echt op om zich maximaal in te zetten dat deze wetgeving er komt.
4: De afspraak was dat beschadigde woningen in het aardbevingsgebied in Groningen uiterlijk in 2032 versterkt zouden moeten zijn. Maar afgelopen zomer bleek dat er fouten zitten in duizenden versterkingsrapporten. Die moeten opnieuw beoordeeld worden. En daarom tempert minister Heerema tegenover RTV Noord de verwachtingen over die einddatum.
6: Ik kan daar nu ook eigenlijk niet verder over speculeren. Maar ik wilde wel eerlijk zijn over de wens vanuit de Kamer en dat ik dat niet realistisch vond. Versterkingsrapporten die ook zijn, worden nu doorgelicht. En in alle gevallen waarin er aanleiding is om te zeggen, is een huis ten onrechte op norm verplaatst, wordt er proactief met mensen contact opgenomen. Zij hoeven dus zich geen zorgen te maken. Als er aanleiding voor is, naar aanleiding van het ACG-rapport, wordt er proactief contact met een opgenomen en dan wordt er opnieuw naar gekeken.
4: Het aantal wilde dieren is sinds 1970 met gemiddeld bijna 75% afgenomen. Dat blijkt uit een rapport van het Wereld Natuurfonds. Zo gaat het niet goed met bijvoorbeeld haaien en roggen die in visnetten eindigen, of rivierdolfijnen die klem zitten in vervuilde gebieden. Met wilde tijgers gaat het wel beter. En er zijn ook voorbeelden die laten zien dat natuurbescherming helpt. Zo waren otters in Nederland uitgestorven, maar dankzij schoner water, verbonden leefgebieden en herintroductie zijn ze weer terug. En een leuke actie van de oudste en de op één na oudste man van de wereld. Ze waren allebei deze week jarig en stuurden elkaar een kaartje. De oudste is 114 en woont in Brazilië. De ander is een jaar jonger en woont in Australië. En zijn kaart werd voorgelezen door zijn kleindochter.
7: He's wishing you a happy 113th birthday.
8: Happy birthday, Jan.
4: Nou, overigens is de Britse Ethel Catherham de oudste persoon ter wereld. Zij is 117.
9: Och, nog één keer die stem van die man. Kunnen we dat even horen?
4: Ja, natuurlijk.
9: Dat vind ik fascinerend.
7: He's wishing you a happy 113th birthday.
8: Happy birthday, Jan.
4: Ja. Mooi, hè?
9: Als je toch zo oud kunt worden, dan prima.
4: Ja, ja.
9: Ik weet niet of ik dan nog hier op de radio ben. Maar dat terzijde. Het weer voor vandaag.
4: Ja, de ochtend begint met regen, vooral in het zuidoosten. En de rest van de dag is het wisselvallig met zon, wolken en buien. Het wordt zo'n 16 graden.
2: Goeiedag, Hendrikman. Bert Hendrikman.

kostuum voor Paulien Cornelissen. Zij staat met 7 van haar boeken in de bestseller 60. Dat is de wekelijkse hitlijst voor boeken. Zoveel noteringen van 1 en dezelfde schrijver in die lijst. Dat is uniek, nooit eerder gebeurd. En boven alles natuurlijk een prachtig eerbetoon aan Paulien Cornelissen. En een koninklijke dag op Paleis Noordeinde in Den Haag. Daar reikt koningin Maxima vanmiddag de appeltjes van Oranje uit. Die prijzen gaan naar bijzondere projecten die mensen helpen om mee te doen. En erbij te horen, het thema van dit jaar is samen armoede doorbreken. En dat gebeurt allemaal notabene op Lief en Leeddag. Hoe mooi kan het zijn? Gaan we het zo meteen over hebben. Nu eerst David Bowie. Rebel, rebel.

0: een bloemetje voor die overbuurvrouw die ziekig is, of een kaartje voor de buurman die iets te vieren heeft. Dat doe jij volgens mij ook. Volgens mij ben jij iemand die heel schappelijk is, Carmen. Altijd bezig is met de buren. Soms zichzelf nog iets te veel wegcijfert ten gunste van die buur.
1: Ja, ja. We hebben het vaak hier over burenruzies en ellende. En nou ja, er zijn natuurlijk ook ontzettend veel lieve buren inderdaad. En wat mooi is, is om... van de week trouwens nog, toen stuurde mijn buurvrouw in de buren-app. Ja, mijn koffiebonen zijn op en ik heb vanavond nachtdienst. En is er iemand die nog een paar bonen
0: nou,
1: over heeft?
0: Wie stak meteen de straat over, dames en heren?
2: Ik voel hem aankomen. Ja,
1: er waren heel veel buren. Gelukkig met extra bonen, maar zo komen we allemaal een beetje voor elkaar op en helpen we elkaar.
0: Nou, ik vraag dit natuurlijk niet voor niks, want in ruim 3000 zogeheten lief- en leedstraten kijken buren op die manier naar elkaar om. Vandaag is het landelijke lief- en leeddag en iemand die er alles van weet is Irene van der Lem, nou betrokken bij dit project. Dag Irene, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Hoe is jouw band met je buren? Is dat vergelijkbaar met zoals Carmen daarmee omgaat?
3: Ja, ik ken ook wel naar de overkant met koffiebonen. Nee, ik woon ook in een hele leuke burenstraat. Ja,
0: ja, dat moet ook wel, hè, als je hier zo nauw bij betrokken bent bij Lief en Leeddag. Want wat moeten we ons hierbij voorstellen?
3: Ja, in Lief en Leedstraat worden bewoners een beetje gestimuleerd om wat extra naar elkaar om te zien. En om je buren beter te leren kennen, om elkaar te steunen, nieuwe buren welkom te heten. Bij verdrietige dingen even langs gaan met een bloemetje. En dat gebeurt door kleine, noemen we kleine zetjes. Een lief- en leedpotje hebben die straten. Zodat het makkelijk is om een attentie te financieren. Als er iemand nieuw is in de straat of een ander feit te vieren is bijvoorbeeld. Of gewoon om een praatje te maken bij iemand die veel alleen is. Dus het zijn straten waar mensen gestimuleerd en geenthousiasmeerd worden om goede buren van elkaar te zijn.
0: En hoe hebben jullie dat allemaal uitgezocht aan al die lief- en leedstraten? Of konden de bewoners zichzelf aanmelden hiervoor?
3: Nee, het is in Rotterdam bedacht, al heel lang geleden, meer dan 10 jaar geleden. En dat is ooit begonnen met een lief- en leedweek, van een week uitgeschreven in de stad aan alle bewoners. Doe in die week iets liefs voor je buren. En dat ging, dat werd zo'n succes dat ze in Rotterdam dachten, weet je, we gaan dat mensen aanbieden om het hele jaar met elkaar te doen.
0: Ja.
3: En dat gebeurde in Rotterdam. En toen namen andere gemeenten het over. Die zeiden, wat een mooi concept. Het is eigenlijk super eenvoudig. En het levert hartstikke mooie dingen op. Dus zo is het eigenlijk begonnen en gegaan.
0: Uitgewaaid over heel Nederland. En je zegt, het levert mooie dingen op. Heb je daar een treffend voorbeeld van?
3: Ja, er zijn zoveel voorbeelden. Maar één is wel... dat is me wel bijgebleven. Dat was een mevrouw. Die kreeg een nieuwe buur en die ging die nieuwe buur verwelkomen. En dat was ook een mevrouw en die vertelde dat ze heel lang dakloos was geweest. En ze had dus nu een woning toegewezen gekregen. En daar was ze hartstikke blij mee. En ze had ook jaren geen bosje bloemen gehad. En ze was daar heel ontroerd door. En die buurvrouw die bloemen gaf, was dat ook. En die zei, maak van elke dag een betere dan gisteren. En hartelijk welkom in de straat. Ja, dat soort dingen zijn mooi. En die blijft me ook wel bij als ik dat hoor.
0: Ja, maak van de vandaag nog een mooiere dag dan gisteren.
3: Ja.
0: Mooi kun je het ook eigenlijk niet zeggen, hè? Want zijn er nog veel straten dan waar veel gezeik is? Buurruzies, is het een groot probleem in ons land?
3: Nou, ik weet niet. Ik denk dat als mensen heel dicht op elkaar wonen, heb je natuurlijk wel eens overlast van elkaar. Maar er gaat ook een heleboel goed. En ik vind juist, als je naar die lief- en leedstraten kijkt, en ik heb zelf ook een appgroep met mensen in het werkgebied waar ik werk, die actief zijn in lief- en leedstraten. En dan krijg ik allemaal mooie berichtjes langs en foto's. En dan denk ik wel eens, als je dan al het akelige nieuws ziet in de kranten en de koppen tegenwoordig, die allemaal een beetje bij je blijven en soms een rotgevoel veroorzaken, denk ik, maar deze hele lieve beweging en al die mensen die aardige dingen voor elkaar doen, die zijn er ook. Maar die zijn vaak wat stiller en daar lees je niet zoveel over. Daarom vind ik zo'n lachend lieve leedag een heel mooi initiatief om te laten zien dat zo'n warme beweging bestaat in Nederland.
0: Duizenden straten doen dus mee. Daar wappert vandaag ook de vlag.
3: Dat is wel een goed idee trouwens, Mille. Er is volgens mij nog geen landelijke lieve leeddagvlag. Maar dat is dat zou een mooie zijn, dan is het nog zichtbaarder,
0: Nou, dan stel ik voor dat we volgend jaar de vlag laten

0: papperen op lief en leeddag.
1: Ja,
0: en,
1: ja.
0: En het allerliefst zou ik dan ook mijn straatnaam willen omturnen tot lief en leedstraat gewoon, hè? Dus,
1: ja, ik weet niet welke straat je wel misschien.
0: Nou ja, het is lijkt me nu niet heel handig om die te noemen hier. Maar gewoon, in plaats van hoofdstraat had je dan de... Ik woon in de lief en leedstraat. Dat is toch heerlijk?
1: Ja. Hè? Ja, dat klinkt warm.
0: Oké,
1: okay,
0: nou dat idee nemen we dan ook mee naar volgend jaar. En dan bel ik je volgend jaar terug, Irene, om te kijken wat voor plannen allemaal jullie uitgevoerd hebben die uit mijn koker kwamen.
1: En hoe die vlag eruit is komen te zien. Ja, dat lijkt me mooi. Ja, en mensen die dus informatie willen of die gewoon eens met ons erover willen kletsen, kunnen terecht op de website www.liefenleedstraat.nl.
0: Ja, precies. Nou, die weg weten we allemaal te vinden. Liefenleedstraat.nl. Irene van der Lem, dankjewel voor je lieve verhaal.
1: Graag gedaan.

0: verschijnt het eerste deel van een dubbel LP. Het eerste deel dat vandaag dus verschijnt heet De Een. En volgend jaar verschijnt deel 2. Dan mag jij raden hoe deel 2 gaat heten.
1: Ik gok De Ander.
0: 10 punten. En daarvan is dit de eerste single van dat eerste deel, dus hè, niets doen. Het nieuws nu van 7:30.
1: Het is peperduur geworden om een olietanker te huren. Die kost per dag €500.000. Nooit eerder waren de vrachtprijzen voor ruwe olietankers zo hoog, blijkt uit cijfers van ING. Het komt volgens deze econoom vooral door de oorlog in het Midden-Oosten, waardoor tankers flink moeten omvaren.
2: Bijvoorbeeld vanuit de Verenigde Staten in plaats van vanuit het Midden-Oosten naar Europa. Dus die olie wordt vanuit verschillende andere locaties nu vervoerd die vaak veel verder weg liggen. En tegelijkertijd begint er nu ook vraag op gang te komen vanuit het Midden-Oosten. Ja, er is een corridor opgezet door de Verenigde Staten, waar eigenlijk tankers onder begeleiding door kunnen varen. Dat tezamen brengt een enorme vraag naar die tankercapaciteit op gang.
1: Defensie doet onderzoek naar mogelijke corruptie. Het gaat om 5 ambtenaren van de inkoopafdeling en een oud-officier van het Korps Mariniers. Zij kochten wapens in voor Oekraïne, zegt deze verslaggever van het FD.
3: We hebben begrepen dat het gaat om snelle boten, patrouilleboten die ingezet kunnen worden op de rivieren. Alles bij elkaar gaat het om enkele honderden miljoenen euro's in die projecten. En daar is gedoe ontstaan. Dus gedoe tussen ondernemers. Er zijn meldingen gedaan over ambtenaren die zouden zijn gefeteerd. Die zouden informatie hebben gelekt aan de markt om andere concurrerende ondernemers te beschadigen.
1: Defensie steekt miljarden in nieuw materieel en daardoor groeit het risico op corruptie. Eerder waarschuwde de Rekenkamer al dat Defensie geen beleid heeft om dat te voorkomen. Kerstbomen zijn dit jaar een stuk duurder. Wie bijvoorbeeld een Noordman in huis haalt, betaalt zo'n 10% meer dan vorig jaar. De meeste van deze bomen komen uit Denemarken en daar was de oogst mager. Ook spelen de hogere brandstofkosten mee. De Telegraaf heeft uitgerekend dat een flinke Noordman zo'n €70 zal kosten.
0: Nou, dat zijn flink wat pieken. jij bent helemaal gek, hè, van kerst.
4: Ja, ik heb het liefste dat ik hem morgen al op kan zetten, zeker.
0: Ja, is dat dan ook iets waar jij je zorgen over maakt, dat je zoveel geld moet uitgeven voor een kerstboom?
4: Ik neem altijd een echte kerstboom, want een neppe kerstboom vind ik geen kerstboom.
0: Ja, dat is duidelijk.
4: Ik snap dat mensen het in huis nemen, het scheelt naald. En gedoe, maar die geur, de manier waarop je mijn huis haalt, het snijden van die knoest, oh, ja. Meteen kerstvibes, ja.
0: En niet de geur uit een spuitbus.
4: Nee. Die heel heftig.
0: Nog meer nieuws.
1: Ja, ik wilde nog even terugkomen op Piet uit Deurne, de 80-jarige man die met een overvaller worstelde achter zijn voordeur. Nou, hij is nu ook een held online. Omroep Brabant ging bij hem langs om dat te vertellen en liet een TikTok-filmpje zien.
5: Ja, dat ben ik. Goddamme. Zo, nou echt een knappe vent, dat kan ik niet zeggen. Maar
6: Ongeveer 900.000 keer is deze video bekeken.
5: Hoeveel?
6: 900.000 keer.
5: Het zal er wel zijn. Toch, 2 minuten bij ons in de gang en dat is onbegrijpelijk, weet je dat?
7: Kom een bloemetje brengen.
5: Oh, dat vind ik heel mooi.
1: Ja, weer bloemen van een buurvrouw. Piet heeft inmiddels wel een kettingslot op de deur hangen. En de seniorenvereniging geeft nog de tip om ook een voordeurcamera te installeren. Ja,
0: of een bordje met Piet krediet woont hier niet. Dan weten ze meteen dat er geen geld te halen valt.
1: Piet, overval je niet.
0: Ja, precies. Dat kan ook.
1: Nou, Piet stond paf in ieder geval. Buiten is het wisselend bewolkt, verspreid over het land buien. Het waait, ook wat zon. En het wordt een graad of 16.

0: Gasselt de Nijveen, 83. Bob de Heus uit Haarlem, 66. Net als Jan de Ridder uit Noordwijk. En Marga Kouwenberg uit Oudenbos, ook jarig, wordt 70. We gaan even bellen met Jacqueline Goris uit Brunsum. Zij wordt vandaag 64.
1: Met Jacqueline.
0: Dag Jacqueline, met Bert. Goedemorgen, welkom in de ochtendshow op NPO Radio 5.
1: Oh, goedemorgen. Goedemorgen. Wat leuk.
0: Van harte gefeliciteerd, 64 jaar jong.
1: Ja, dank je. Maar ik zet de radio even uit.
0: Ja, dat is goed. Anders gaat Ron zingen natuurlijk, weten we allemaal. En we zouden het liefst voor jou willen zingen natuurlijk. Happy Birthday to You. Of When I'm 64 van de Beatles. Want daar moet ik altijd aan denken als ik dat cijfer voor me zie. Heb jij dat ook?
1: Nou, nee.
0: Oh, okay.
1: Ja, ik moet er aan wennen nu aan dat cijfer.
0: Ja, dat zal wel. Dat zal wel. Ja. Maar het wordt een mooi Limburgs feestje met fly en alles erop en eraan.
1: Ja, zeker, zeker. Ja. Als ik dadelijk zover ben, tegen 9 uur, kan ik de fly in de taart gaan halen.
0: En waar hoop je op, wat hoop je te krijgen? Wat staat op je verlanglijstje?
1: Nou ja, de meesten weten dat ik van olifanten hou. Dus... Ja, dat is eigenlijk makkelijk dan, hè? Een olifantje of zo.
0: Oh ja, dus er wordt een olifant verscheept naar Brunsum vandaag.
1: Ja, nou weet ik niet, maar dat is wel iets wat de meesten weten. Maar ja, ik wacht het af, ik zie het wel.
0: Maar vertel eens even, je bent helemaal gek van olifanten. Wat moet ik me daarbij voorstellen?
1: Ja, ik vind het echt een heel mooi dier van kinds af aan. Ik heb daar een binding mee op de een of andere manier.
2: En heb je ze ooit in het echt gezien? Ja, je kan ze in de dierentuin bekijken natuurlijk, maar je kan ook, ja. Hoe zit dat?
1: Nou ja, ik heb ze toevallig dit jaar in Emmen, in Wildlands, gezien, op afstand.
0: Ja.
1: Maar waren er eigenlijk niet.
0: En dan kom je daar in Wildlands en ja, dat moet een bijzondere belevenis zijn, denk ik.
1: Dat was het ook.
0: Ja, vertel eens, heb je met ze gesproken of... Heb je ze eten gegeven misschien?
1: Nee, want je komt helemaal niet echt erbij. Ja, ze staan op een afstand. Je kunt wel nog met een bootje over het water... waar ze dan ook weer aan bij het zijde staan.
0: Ja.
1: Maar ja, ze komen niet echt voorbij. Maar het is gewoon heel mooi om te zien.
0: En heb je er ooit op gezeten wellicht?
1: Nee, zou ik ook niet willen.
0: Nee?
1: Nee, want het is een wild dier en het moet niet afgericht worden.
0: Nee. En als ik bij jou thuis kom, hoe merk ik dan dat je helemaal gek bent van olifanten?
1: Nou ja, het begint al bij de voordeur. Met schilderijen, met olifanten. En ja, en verder. Ja, ik weet niet hoeveel, maar er staan er heel veel binnen.
0: Ja.
1: En hangen er binnen. En, nou ja.
0: Nou, dan zul je dat wel krijgen op je verjaardag. En is er dan ook nog een olifant-element waarvan je denkt, nou, dat mist nog in mijn verzameling?
1: Nou, niet zo dat ik direct kan opnoemen.
0: Oh,
1: nee.
0: Je hebt geen olifantengeheugen, begrijp ik.
1: Nee, dat begint langzaam af te laten. Nou,
0: ja, precies. Zo gaat dat natuurlijk, hè, als je oude boy. Zeg, we gaan even een mooie slinger geven van het Evergreen Top 1000 rap. Zou mooi zijn natuurlijk als die Elephant Song van Kamaal eruit voortkomt.
1: Die van Kamaal, daar heb ik echt vanmorgen nog aan gedacht. Die wil ik horen.
0: Ja, dat zou mooi zijn.
3: Nou, we komen uit op 978. I want her everywhere.
0: Het zijn ook leuke beestjes hoor, Beatles.
1: Ja, okay,
0: maar wel wat kleiner natuurlijk. Nog een slinger begrijp ik.
1: Huh? Ja, ja.
0: Here, There and Everywhere gaat weg. En wat is dit dan?
3: 636.
0: Toch een soort van fly, hè?
1: Ja.
0: Maar dan
1: een beetje
0: vrolijk
1: ook.
0: Dan de Amerikaanse versie. American Pie van Don McLean. Nou, dan wordt dat hem. Ik hoop dat je heel veel beeldjes, schilderijen en allerlei prularia van olifantjes krijgt toebedeeld vandaag. En er komt nog een mooie kaart naar je toe.
1: Oké, nou heel erg bedankt voor het bellen. En succes verder met de zending. En tot een volgende keer. Long

0: De band van Joost Stempel. Joost was dan natuurlijk weer, dat weten we allemaal, zoon van Mies Bouwman. Mies Bouwman heeft volgens mij ooit wel de televisiering gewonnen, toch?
1: Alvast wel.
0: Ja,
2: dat zeker wel.
0: Dan gaan we even opzoeken, want we gaan het zo meteen in het komend uur over hebben.
3: Je vrolijke vriend in de morgen.
0: Het is nu 8:08.
3: Goeiedag, Hendrik Man.
0: Vanavond is de jaarlijkse uitreiking van de Gouden Televisiering. Nog altijd de belangrijkste publieksprijs voor het populairste televisieprogramma. Gewonnen, ja. Mies Bouwman, televisiering ooit gewonnen.
2: Ze heeft een oeuvrering gekregen in 2009.
0: En nooit een televisiering gewoon voor een programma? Kan me niet voorstellen. Nou, gaan we nog even uitzoeken. Drie genomineerden natuurlijk vanavond. Woeste Grond, Bondgenoten en Kassa. Nog even een klein polletje. Wie gaat er winnen volgens jou?
1: Ik ga voor Kassa.
0: En jij?
2: Ik ga voor Bondgenoten.
0: Ja, ik denk ook Kassa. Maar Woeste Grond zou ik ook mooi vinden. Bondgenoten heb ik niks mee. Hoe het ook zij, gaan we zo meteen... Oh, laat ons even... Dan gaan wij alvast even een polletje doen. Dan kunnen wij
2: dat
0: kijken hoe het,
2: ja.

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen.
2: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
1: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
3: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
4: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
5: Ja.
4: En nu?
5: Domeinnamen kopen.
4: Voor je bedrijf?
5: Ja.
4: Welk bedrijf?
5: Ja, dat weet ik nog niet.
4: Welke domeinen dan?
5: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
4: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
5: Ja, €7.000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
6: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
3: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
7: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
8: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
9: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen hou je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
8: Bloesem. Met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
9: Nu bij Dirk, Unox soep in blik, 800 milliliter, €2,49.
10: Zonnepanelen op je dak? Dat kost je vanaf 1 januari extra. Je hebt nog maar 3 maanden om over te stappen. Frank Energie, verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
11: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel, om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de Kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
12: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
13: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
14: Het is 8:00, het NOS Journaal. Goedemorgen, Carolijn.
15: Goedemorgen, Bert. Ongeveer 425.000 huizen hebben schade aan hun fundering door de droogte van afgelopen zomer. Ze hebben bijvoorbeeld flinke scheuren in de muren en bouwbedrijven krijgen daar veel telefoontjes over. Vooral uit gebieden waar huizen op klei zijn gebouwd of op houten palen staan, zegt deze onderzoeker.
16: Gebieden waar houten paalfunderingen zijn, kan het ervoor zorgen dat de grondwaterstand onder de palen komt te staan. Tenminste, onder de bovenkant van de palen, waar het hout dan kan gaan rotten. En in kleigebieden zorgt het ervoor dat de grond wordt gewoon algemeen droger. En klei kan dan gaan krimpen, waardoor ondiep gefundeerde huizen een beetje wegzakken, zeg maar. En ook daardoor schades kunnen ontstaan aan de huizen.
15: Hoe dat moet worden opgelost is de vraag. Dit soort schades laten maken is namelijk erg duur. Veel mensen gingen vannacht in Madrid de straat op omdat Mari Carmen is overleden. Ze zingen Mari Carmen leeft, de strijd gaat door. De 87-jarige vrouw was het boegbeeld van de wooncrisis in Spanje. Ze werd na 70 jaar uit haar huis gezet omdat ze een flinke huurverhoging niet kon betalen. En daarmee werd zij de aanleiding van massale protesten. Of alle stress een rol heeft gespeeld bij haar overlijden is niet bekend. Volgens het Wereld Natuurfonds is het aantal wilde dieren sinds 1970 gemiddeld met bijna 3/4 afgenomen. Zo gaat het niet goed met haaien en roggen. Maar natuurbescherming leidt bij andere dieren weer tot positief nieuws. Want dankzij schoner water en verbonden leefgebieden zijn bijvoorbeeld in Nederland de otters weer terug. En de NASA wil met Groningse camera's een nog onontdekt stuk van het heelal gaan ontdekken. De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie heeft de Rijksuniversiteit Groningen en een onderzoeksinstituut een speciale ruimtetelescoop laten bouwen. Die heeft de naam Prima gekregen. Het is een soort reuzenverrekijker die diep in het heelal kan zien hoe sterrenstelsels ontstaan.
17: De grote vraag is, zijn wij alleen in het heelal? We weten dat er heel veel andere planeten zijn, ook dat die atmosferen hebben. Maar hoe worden die planeten geboren? En dat mysterie van de geboorte van nieuwe planeten is een puzzelstukje wat ontbreekt. En met deze gevoeligheid en deze technologie verwacht ik dat er ook onverwachte ontdekkingen naar voren komen.
15: Ja, dan gaat jouw hart harder kloppen, Bert.
14: Ja, het mooiste is... Dat blijkt nu wel, het Gronings onderzoek. Er gaat dus toch iets boven Groningen.
15: Ja, en die onderzoekers zeggen tegen RTV Noord dat ze met Prima miljoenen sterrenstelsels in kaart willen gaan brengen.
14: Dat bedoel ik.
15: Ja, in de lucht afwisselend wolken, buien en wat zon. Twaait ook, herfst weer dus, het wordt zo'n 16 graden.
18: Goeiedag, Hendrikman. Bert Hendrikman.

opent Prinses Margriet het nieuwe bezoekerscentrum Militaire Erevelden Brabantse Wal. En in dat centrum wordt het verhaal verteld van de bevrijding van West-Brabant tijdens de Tweede Wereldoorlog. En Toet Bekend Nederland maakt zich op voor het televisiegala van het jaar. Want vanavond worden in Theater Carré in Amsterdam de jaarlijkse televisierringprijzen uitgereikt. Met als belangrijkste prijs natuurlijk de gouden televisierring voor het populairste televisieprogramma. We hadden het er net al over, 3 genomineerden. Bondgenoten, Kassa en Woeste Grond. Ja, zometeen gaan we het er uitgebreid over hebben. Maar wij vinden het wel leuk om even te peilen wat bij jullie, bij jou als luisteraar, nou het populairste programma is. Je kunt even reageren via de NPO Luister-app. Daar hebben we een polletje aan gemaakt. Hoef je er maar aan te klikken waar je voor kiest. Woeste Grond, Bondgenoten of Kassa. En dan maken we zometeen.

0: uit begin jaren 80, A Little Bit Further Away. Ja, het is bijna zover. Vanavond in Koninklijk Theater Carré. Een wereld vol goud, glitter en glamour die daar ontstaat. Want ja, dan komt toet bekend Nederland naar dat theater toe. Om getuige te zijn van de uitreiking van de gouden televisiering. En wij zitten gewoon natuurlijk thuis voor de buis. Dat is wel iets waar jij ook op verheugt, denk ik, Carmen.
1: Uiteraard, ja, ja, ja. Ik heb zin om te zien wat ze allemaal aan hebben, hoe ze er allemaal bij lopen en ja, wie er gaat winnen natuurlijk.
0: Ja, en of alle grapjes die vandaag dan 25 keer worden geoefend nog echt even aanslaan op het moment waar het om gaat, hè?
1: Ja, ja.
0: Dat is altijd wel spannend, hè?
2: Jan Smit en Peter Pannenkoek gaan dat doen. En ik ben blij dat Peter Pannenkoek weer terug is. Want vorig jaar was het even tranen trekken met Chantal Jans, hoor, toen daarnaast.
0: Oh ja?
2: Ja, dat vond ik niet zo goed.
0: Nee.
2: Dus ik hoop dat hij er weer een beetje jus in brengt.
0: Okay. Ja. Het is altijd een absolute tv-hit. Vaak het best bekeken programma van de avond. Het zal dit jaar niet anders zijn, denk ik. En iemand die zeker op de eerste rij zal zitten voor de buis dan... is Eline de Ruig, onze eigen showbiz-expert. Dag Eline, goedemorgen.
3: Goedemorgen. Nou, jaar... applaus zelfs, wat heerlijk.
0: Ja, heerlijk. Ja. Maar ja, dit jaar vanwege de zwangerschap ben je er even niet live bij. Hè?
3: Nee, ik ben er niet live bij. Ik ben de afgelopen 3 jaar eigenlijk niet live bij. Want ja, ze willen gewoon heel graag dat ik bij Shownieuws mijn mening geef over de avond. Dus ja, en dan red je het net niet om vanuit Carré rechtstreeks door te gaan naar de studio. Dus op die manier zit ik ook een soort van op de bank, maar dan in de studio. En dan vervolgens lekker napraten.
0: Oké, nou, Shownieuws is voor mij veel te laat. Dus vertel maar eens even, wat ga je daar vanavond vertellen?
3: Nou ja, het is natuurlijk ook voor mij afwachten, hè, wie er gaat winnen. En ik moet zeggen, ik vind Stefan best zuur, hoor, over Chantal Jans vorig jaar. Ik vond haar echt hartstikke goed. Zij is geen Peter Pannenkoek, laten we wel wezen. Maar ik denk dat dat ook niet de bedoeling was geweest van vorig jaar. Nee, maar goed, het is wel heel erg leuk dat Peter Pannenkoek nu terug is natuurlijk. En ik verheug me er vooral op dat hij natuurlijk wat BN'ers uit die zaal te grazen neemt. Ik denk dat RTL toen het wel te voortduren krijgt. Dus een Humberto Tambo, Bovenerven Dorens, Rensen. Ja. Als die allemaal aanwezig zijn, dan wordt de camera wel op hun gericht en zal er wel een grap uit Peters mond rollen, geloof ik, over hun. Dus dat zijn wel van die mooie momenten waar ik op zit te wachten.
0: Ja, want RTL Tonight, je haalt het al even aan, die heeft ook een prijs gewonnen, toch? De TV-knol voor het meest slechte programma.
3: Ja. Ja, dat is toch ook wat, hè? Ja, ik moet zeggen, ik hoorde gisteren Humberto daar best wel positief op reageren. Ik sprak gisteren ook nog even Rensen op een persdag. En ja, die zitten daar eigenlijk niet zo mee, hoor. Maar het is natuurlijk niet de prijs die je wil. Maar ja, RTL Tonight heeft natuurlijk wel gewoon voor zo'n slechte impact gezorgd bij de zender, bij RTL 4. Want kijk, ook nu bij Rensen gaat het ook niet zo heel lekker. Dus wat dat betreft wel terecht. Maar er zijn, als je kijkt naar alle tv-programma's die er zijn geweest afgelopen jaar, echt nog wel wat slechtere programma's te bedenken, vind ik.
0: Want even over die talkshows. Rensen gaat ook weer niet goed mee, vertel je. Wat is tot nu toe de winnaar dan, nu het tv-seizoen dikke maand oud is?
3: Oeh, jeetje, ja. Nou, je merkt vooral dat het gewoon echt heel erg terugloopt allemaal. Ik maak me best wel een beetje zorgen over de kijkcijfers, want bijna alles loopt terug. Maar als je kijkt naar een oudere format, zoals een miljoenenjacht, wat gewoon al 46 seizoenen heeft en gewoon nog steeds boven de miljoenen scoort, ja, dan zijn dat wel echt de parels van dit seizoen. Maar nou ja, niet een nieuw programma natuurlijk. En ja, om dan toch een bruggetje te slaan naar de televisiering, als je kijkt naar het programma wat de meeste groei heeft doorgemaakt, wat dus echt heel erg knap is in deze tijd, is toch wel Bondgenoten. De afgelopen week kwamen ze boven de 600.000 kijkers uit en nog niet eens uitgesteld. Ja. Die verslaan gewoon goede tijden, slechte tijden. Wat natuurlijk heel lang geleden een begrip is geweest op de Nederlandse tv. Ja. Dus dat is wel impactvol.
0: Ja, ook...
3: Het programma wat de meeste groei heeft doorgemaakt, wat dus echt heel erg knap is in deze tijd, is toch wel Bondgenoten. De afgelopen week kwamen ze boven de 600.000 kijkers uit en nog niet eens uitgesteld.
0: Ja.
3: Die verslaan gewoon goede tijden, slechte tijden. Wat natuurlijk heel lang geleden een begrip is geweest op de Nederlandse tv. Ja. Dus dat is wel impactvol.
0: Ja, ook de favoriet van jou, Stefan. Bondgenoten.
2: Ja, zeker.

0: Genomineerd is Woeste Grond, een mooie serie die zich afspeelt in het oosten van het land. Ik hoefde mijn moeder niet te bellen als dat programma op tv was. Die was er helemaal aan verknocht. En als mijn moeder dat leuk vindt, dan wijst dat vaak wel veel aan. Dan zou dat best eens een kans hebben kunnen zijn.
1: Ja, je hoort ook wel heel veel mensen die zeggen kassa gaat winnen, want daar gaat de sympathiestem naartoe. Hè, want het programma is wegbezuinigd, komt in principe niet meer terug. Dus het is de laatste keer dat ze echt kunnen winnen. Maar Woeste Grond, ik vind het dan ook wel een gevaarlijke outsider in die zin dat het toch wel ook een beetje in het gat is gesprongen van Oogappels, wat natuurlijk ook die ring heeft gewonnen. En het zou zomaar toch wel kunnen dat daar heel veel mensen vanavond op gaan stemmen. En het mooie aan dat programma is natuurlijk, nou, je noemt je moeder al, het is echt een programma wat de provincie weer op de kaart zet. En ik denk dat heel veel mensen die juist niet uit Amsterdam en Hilversum komen, dat wel heel erg zullen waarderen.
0: Ja, die kijken nog vreemd op. Die denken, god, er is nog een wereld buiten de gracht hier in Carré Amsterdam. Hè? Dus dat vind ik op zich wel ook
1: precies.
0: Wel grappig. Overigens, over die gezichten gesproken, zitten de verantwoordelijken vanavond ook in de zaal die hebben besloten om kassa weg te bezuinigen?
1: Ja, nou, ik hoop dat ze hun gezicht willen laten zien. Maar ik neem toch aan, als er vanuit de publieke omroep programma's zijn genomineerd, dat ook de leiding wel in de zaal zal zitten. En ja, die zal toch ook deze keuzes hebben gemaakt. Ja. Dus ja, nu jij dit zo zegt, denk ik, het zou wel goed zijn als Peter ook even een grap richting hun maakt.
0: Ja, dat kan toch niet anders?
2: Ik hoop dan ook dat de camera of de regisseur die mensen heeft gevonden en dan even mooi zo inzoomt.
0: Ja. Als de traan van Maxima.
1: Ja, maar wat het is, ik ben natuurlijk heel vaak ook op dat gala geweest. En als je dan de zaal binnenkomt, er zijn een aantal mensen die zijn geplaceerd. Dus die zitten op een vaste plek. En sowieso de genomineerden hebben allemaal een fotootje op hun stoel. Dus iedereen wordt al van tevoren natuurlijk ergens neergezet. Zodat de regisseur, die heeft een hele lijst. Die weet precies waar iedereen zit.
2: Ja,
1: dus
2: ja.
1: In principe hoef je geen zorgen te maken dat ze goed in beeld komen.
3: Oh, yes. Ik verheug me nu al op de close-up van Jurre Bosman. Ik verheug me er nu al op.
0: Dat is de grote...
2: Voor radio is hij, hè?
0: Ja, zo'n audio en video.
1: Ja, audio. Ja, okay.
0: Nou, we gaan het allemaal zien vanavond. En heel spannend op tv. Wij hebben een poll hier uitgegooid. En aan de luisteraars van NPO Radio 5 gevraagd, welk programma gaat er winnen? Nou, daar is volop op gestemd. En daar is ook een top 3 uit voortgekomen. En ik stel voor dat we die hier nu bekend gaan maken. Allereerst op nummer 3 geëindigd.
3: Bondgenoten.
0: En dan op nummer 2.
2: Met 33% van de stemmen Woeste Grond.
0: Nou, dan kunnen we afrekenen. Kassa op 1. We gaan het vanavond zien. Eline, dankjewel.

0: Around the Old Oak Tree. Zometeen spelletje vroeger of later natuurlijk. Vaste prik hier elke ochtend. En de prijzenkist is als vanouds gevuld.
1: Ja, want doe je mee, dan krijg je sowieso de deurhanger van dit programma. En dat is een prachtige deurhanger. Daar staat op, niet storen, ik wil Goeiedag Hanekman horen.
0: Oh ja, dat is ook wel leuk om een keer te vertellen hoe dat ding eruit ziet.
1: Ja,
0: natuurlijk.
1: Precies. Dus die kan je gewoon aan de deur hangen. Niemand stoort je meer.
0: Ik heb hem zelf ook aan de deur hangen voor mij thuis. Ik krijg nooit meer bezoek. Heerlijk, gordijnen dicht, deur op slot. Prima.
1: Gedroomde prijs voor jou inderdaad. En verder maak je ook kans op de sleutelhanger, de Omroep Max sokken en de Goeiedag Hanekman boodschappentas.
2: Ja, en wil je daar dan kans op maken, dan moet je maar één ding doen. En dat is de NPO Luister-app erbij pakken en een codewoord sturen. En dat is deze keer Ring.
0: Ring, nu even doorgeven via de Luister-app.
3: De schijf van NPO Radio 5.

0: Radio 5. Afgelopen maandag maakten we hem hier. Onthulden we hem hier natuurlijk op grootste wijze. It's easier, zo heet het. Het nieuws nu van 8:30. Dag Carolijn.
1: Goedemorgen Bert. Het is gisteravond rustig gebleven in Hogeveen. Geen rellende jongeren meer die de afgelopen weken voor overlast zorgden. Door langs te scheuren op fatbikes, vuurwerk af te steken en mensen te intimideren. Gisteravond werd het centrum bewaakt door veel politie, zag RTV Drenthe. Er waren ook groepjes jongeren, behoorlijk wat groepjes jongeren, die daarnaar stonden te kijken.
2: Voelt u zich nog veilig hier?
3: Absoluut niet.
2: En waarom niet?
3: Omdat je erg geïntimideerd wordt door jongeren op het moment. Met schelden, trappen, vuurwerk naar de hond.
4: Dat was verschrikkelijk. Ja, maar die kunnen niet, soms niet gewoon lopen. Met gewoon billies van de ene kant naar de andere kant.
2: Wat kom jij vanavond hier doen?
5: Ja, kijken waar de vuur allemaal begint, wat allemaal gebeurt en zo. Een beetje voor de sensatie, entertaining.
3: Mijn complimenten voor burgemeester Breukelman. Dat in één keer zo aangepakt wordt en ook voor de politie. Ja, absoluut. Vind ik goed.
1: Toen de agenten weggingen staken jongeren nog wel wat vuurwerk af, maar dat duurde niet heel lang.
0: En waar komt deze ontevredenheid eigenlijk vandaan bij die jongeren, althans dit gedrag?
1: Goeie vraag. Het is gewoon avonden achter elkaar een beetje elkaar opzoeken en herrietrappen.
0: Ja. Ja, god, dan gaan het wark, zei mijn oma vroeger. Dat is veel beter.
1: Ja.
0: Goed, ga door.
1: Ja, techbedrijven die zouden dus aan het werk moeten, vinden veel organisaties, om de grote stroom aan kinderporno in te dammen. Nu kunnen ze nog zelf bepalen of ze kinderporno opsporen of tegenhouden of niet. En 4 organisaties voor kinderrechten vinden dat het verplicht zou moeten worden. Er lopen straks konijnen rond in de Rotterdamse haven. En dat is ook de bedoeling. Het kabinet steekt 50 miljoen euro in het havengebied en andere kwetsbare gebieden in de regio. Zo kan het van het stikstofslot af. En daarom worden de konijnen uitgezet. Planten en insecten die er niet thuis horen worden bestreden. En er komt minder ruimte voor fietsers en wandelaars. De Rotterdamse haven zelf zet in op schonere schepen en meer gebruik van elektriciteit. En speciaal voor jou, Bert, gaan we het nog 1 keer over Groningen hebben en zelfgemaakte kleding. Want je kon in Groningen gisteren naar het stoffenspektakel. Zeker 140 verkopers brachten hun nieuwste stoffen mee. En verslaggever Ronald Niemeyer van RTV Noord keek zijn ogen uit.
6: Vrouwen genoeg hier, hè?
7: Ja, is wel leuk voor jullie, hè? Ja.
6: U bent een man, toch echt?
8: Ja.
6: Ja, tussen al deze vrouwen, maar dat valt op. Er zijn heel veel vrouwen hier.
9: 10 jaar geleden geen mannen überhaupt. Maar het wordt steeds meer.
6: Dit hebt u ook zelf gemaakt?
9: Samen met moeders.
6: Alles is zelf gemaakt?
9: Ja, mijn onderbroek niet.
7: Dit is een van de populairste stands. Kijk, glitters. Ik hou van glitters. Als ik te snel ga, moet je het zeggen, hè?
1: Ja, en als je nou zelf ook naar zo'n stoffenspektakel wil, morgen is er 1 in Ahoy.
0: En ook genoeg gesprekstof hoor ik wel.
1: Ja, zeker. Ja. Het weer bewolkt met verspreid over het land buien, wind en ook wat zon. En het wordt een graad of 16.
10: NPO.

0: Nick en Simon. En één helft daarvan. En dan doe ik op Nick. Nick Schilder is morgen exclusief de gast bij Lunchlekker. Bij Daniel. Wat heet. Het heet morgenavond op in de speeldoos in Baarn. En daar komt de uitzending over vandaan. Zo is het toch gek.
1: Zo is het, ja. Hij geeft daar een show. En Daniel Dekker is daarbij.
0: Vroeger of later gaan we spelen met Herbert Prinsen uit Almelo. 65 jaar jong. Dag Herbert, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Al druk begonnen aan deze dag? Of zit je nog aan het ontbijt?
2: Nee, ik ben net klaar met sporten.
0: Oké. Okay. Dus je hebt al heel wat gewichten geheven.
2: Ja, dat zo kan je het wel noemen, ja. En wat maar is niet in het onbenullige.
0: Nee, oké. Okay. Wat is je favoriete onderdeel in de sportschool?
2: Ja, ik doe van alles wat. Een beetje krachttraining, buik, borst, rug, armen, benen. Van alles wat.
0: Dus je ziet er inmiddels uit zoals Gordon momenteel?
2: Totaal niet.
0: Oh, dat niet. Maar het houdt je wel lekker fit natuurlijk, hè?
2: Ja, je houdt je bezig.
0: Ja. Goed, en hoe gaat de rest van de dag eruit zien?
2: Ik ga straks ontbijten, douchen. En vanmiddag doe ik vrijwilligerswerk in het ziekenhuis in Almelo. Daar rijd ik op de shuttle, breng ik patiënten naar polyklinieken en haal ik ze weer op.
0: Wat goed, wat een nobel iets.
2: He? Ja, is heel dankbaar werk.
0: Ja. Ja, waar blijkt die dankbaarheid uit dan vooral?
2: Ja, van de mensen die reageren dat ze dus gebruik kunnen maken van die shuttle. Want die gangen in Almelo zijn best wel lang. En als je naar het einde van de gang moet lopen met een rollator, of je kunt op het karretje zitten, dat scheelt natuurlijk voor de mensen een heel eind lopen.
0: Ja, dat is ook zo. Zeg, wij gaan ook een mooie reis maken in het spelletje Vroeger of Later. We beginnen in 1972. Nou, we hadden het eerder vanochtend al over die televisiering. Mies Bouwman, nou, die heeft hem vaak gewonnen, hoor. Onder meer in 1972 voor het programma 1 van de 8. En ze geeft een speech.
3: Ik heb vandaag in de krant gelezen, in de Volkskrant, dat ik het moedertype ben. Ik heb gelezen dat ik de girl next door ben. Ik heb gelezen dat ik me liever niet kritisch opstel. Ik wou u zeggen dat u na dit komend jaar waarschijnlijk nooit meer een ring aan mij zult geven. Maar de rel laat wel om zich roepen.
0: Dat was in 1972. Ze won hem eerder ook in 1966. Voor het programma Zo is het toevallig ook nog eens een keer. En later in de jaren 80 nog voor In de Hoofdrol. Nou, dat is zijde. Vanuit 72 reizen we verder. Dit is onze eerste halte. Bananarama en Robert De Niro's Waiting. En de vraag is dan, vroeger of later, een hit dan 1972.

0: Eagles, Lion Eyes, vroeger of later, niet een 68.
1: Later.
0: Goed, 75.
2: Ik doe wat ik doe. En vraag niet waarom.
0: Tja, en dan deze nog. Gast in Nijg, ik doe wat ik doe. Vroeger. Wat zei je?
1: Vroeger.
0: Dat is goed. Vroeger. Of 1973. Je bent echt een kenner, Herbert. Dat hoor ik aan je. Je twijfelt niet. Het is meteen raak.
1: Ik luister elke dag, dus...
0: Oh ja, heel goed. Dat is de beste leerschool. Je krijgt alle prijzen van ons en dat zijn er vele. Je krijgt de deurhanger, de sleutelhanger, de maxsokken en de goeiedag aan de boodschappentas.
1: Nou, hartstikke mooi. Dankjewel.

0: doorspitten. Allereerst even over de situatie in Hoogeveen in Drenthe. Dat hoorde je in het nieuws bij Carolijn. Railschoppen zorgen daar voor flink wat overlast. John Spitters reageert via de luisterapp. Schrijft, hey Bert, jij vroeg je af waarom die jongeren elkaar zo opzoeken. Nou, volgens mij, volgens John dus, zijn er geen faciliteiten voor de jongeren. Zoals een soos of zoals net als vroeger clubhuis. Nou, zit misschien
1: kern
0: wel iets
1: van waarheid in. Ja. Nou, vanavond is het zover. Dan weten we welk programma die felbegeerde gouden televisiering mag ontvangen. Genomineerd zijn de programma's Woeste Grond, Bondgenoten en Kassa. Daar hadden we het uitgebreid over deze ochtend. Alleen H. Smit, die het was niet helemaal naar zijn zin. Die zegt, wat een gouwe hoer over zoiets onbenulligs als de televisiering.
0: Televisiering. Ja. Nou ja, onbenullig. Ik bedoel, kijk naar de kijkcijfers. Elk jaar een grote tv-hit. Heel veel mensen zijn ermee bezig. Dat bewees ook de enorme hoeveelheid reacties die wij weer binnenkregen via de NPO Luister-app. Dus om het zomaar weg te zetten als gauw-oer of onbenullig, zo'n televisiering. Heel veel mensen genieten er wel van. Maar H. Smit, ik zou zeggen, hou die tv gewoon uit en laat de radio aan.
2: Ja, en vanavond is de presentatie door Peter Pannenkoek en Jan Smit. En daar zegt Jenny over, goedemorgen, ik moet wat kwijt over die Peter Pannenkoek. Dat is toch een verschrikkelijke man. Geef mij de mens van vorig jaar, maar dat is Chantal Jans en Jan Smit. Dus ik kijk graag, maar wat een kwakbol die Peter. Sorry, maar dit moet wel gezegd worden.
0: Oké.
1: Kwakbol?
2: Ja.
0: Nou, Carmen, nog meer reacties.
1: Ja, dan Gerard Kalishoek, die reageert ook. Die zegt, woeste grond, daar versta ik niet als Rotterdammer. En bondgenoten, ja, dat is alleen maar ruzie onderling.
0: En ook in het nieuws, de prijs van een kerstboom. Die is door de magere oogst in Denemarken en de hoge brandstofkosten gestegen naar €70. Maar de vraag is, moet je überhaupt zo'n mooie Noordman in huis willen hebben? Jij wilt dat wel per se vanwege de geur.
2: Ja, absoluut. Ja.
1: Nou, Katja die reageert, die zegt, ja, een gemiddelde kerstboom, daar kunnen wel 25 beestjes in leven. Die houden dan de winterslaap in de boom. En ja, als jij hem in huis haalt, Stefan, die gaan die insecten overal rondkruipen. Dus zij zegt, geef mij maar gewoon een kunstboom.
0: En Leen, het sluit nog af met, als de O in de maan zit, dan mag het weer.

0: samen Max. Live vanuit Koninklijk Theater Carré wordt de 61ste Gouden Televisiering uitgereikt. Welke tv- en online programma's en bekende gezichten vallen dit jaar in de prijzen? Je beleeft het tijdens het gala van het jaar. Vanavond om 9 uur bij AVROTROS op NPO 1.
1: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
2: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
3: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
4: Leren op de werkvloer levert aardig wat op. Een flexibeler team, meer innovatie. Maar wat kan het financieel opleveren? Bereken het nu met de slimme rekenhulp. Vul je bedrijfsgegevens in en ontdek de kansen voor jouw bedrijf. Ga naar mijnleercultuur.nl/rekenhulp. Vandaag gedaan, vandaag geleerd.
5: Dit is een initiatief van de Rijksoverheid.
6: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55+ korting op prestonpalace.nl.
7: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, eet smakelijk voor straks.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
10: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
11: Download de app en start met vinden.
7: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
12: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
13: Het is vandaag Nationale Groente- en Fruitdag tijdens de Week van Ons Eten.
14: Ben je ook zo gek op groente en fruit?
13: Ontdek in heel Nederland waar je eten vandaan komt. Tot en met 10 oktober, de Week van Ons Eten.
15: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van Bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
14: Ben je ook zo gek op groente en fruit?
13: Nationale Groente- en Fruitdag.
16: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
17: NPO Klassiek presenteert de Klassieke Top 400. De mooiste klassieke muziek ooit gemaakt. Van Bach tot Beethoven en van Mozart tot Tchaikovsky. Je hoort ze de hele week in de Klassieke Top 400 op NPO Klassiek. Dat voel je.
0: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
18: Het is 9 uur, Carolijn Bari met het NOS Journaal.
19: Goedemorgen Hans, het is een chaos bij de overheidsinstantie die ouders en ex-partners moet helpen als het niet goed gaat met het betalen van de alimentatie. De werksfeer bij dit bureau, het LBIO, is totaal verziekt en de wachttijd is fors opgelopen, van 10 dagen naar 10 weken, heeft RTL Nieuws uitgezocht. Getroffen ouders zijn soms wanhopig, zegt deze bewindvoerder.
20: Als jij €300 per maand al mist en dat duurt 2-3 maanden extra, ja, dan loopt dat zo op naar 1000 of €1500 wat je tekort komt. En hoe langer dat duurt, hoe groter het risico dat iemand uiteindelijk wel echt problematisch ook in schulden terecht kan komen.
19: Werknemers van het alimentatiebureau hebben bij het ministerie aan de bel getrokken. De Rotterdamse haven moet van het stikstofslot af en krijgt daarvoor €50 miljoen van het kabinet. Hiervan moet volgend jaar natuurherstel worden betaald, zodat er weer bouw en andere vergunningen uitgegeven kunnen worden. De havendirecteur noemt het een belangrijke stap.
1: Dit is ook een duidelijk signaal naar al die bedrijven, die grote investeerders, die zichzelf zijn gaan afvragen van, ligt mijn toekomst nog wel in Rotterdam? Hiermee geven we ook het signaal van, ja, jullie toekomst is in Rotterdam, want dit is nog steeds de plek waar je die groene, sterke, innovatieve toekomst kunt gaan vormgeven.
19: Het geld gaat naar kwetsbare natuurgebieden, in de omgeving ook. En er worden konijnen uitgezet, planten en insecten die er niet thuis horen worden bestreden. En ook krijgen fietsers en wandelaars minder ruimte. De Rotterdamse haven zet zelf in op schonere schepen en meer gebruik van elektriciteit. Bouwbedrijf BAM neemt A. Hak over voor 500 miljoen euro. Het bedrijf is een grote speler op het gebied van onder meer warmtenetten en transportleidingen. Volgens BAM past de overname bij de groei van het bedrijf, en daarmee blijft het bouwbedrijf de grootste van Nederland. En een man uit De Lier deed deze week een vervelende ontdekking. Een van zijn duivenhokken was leeg. Hij dacht nog even dat hij het hok misschien niet goed had dichtgedaan, maar er klopt iets niet, zegt hij tegen Omroep Vos.
21: Deze duif komt altijd weer terug, hè? En toen dacht ik nog aan een situatie dat er misschien een roofdier in het hok geweest was. Maar een roofdier, dat pakt ook niet altijd 10 duiven tegelijk, hè? Die pakt er een stuk of 3 hooguit en dan is het voor die dag genoeg.
19: Hij zegt dat het hem niet om het geld gaat, maar om de emotionele band die hij met zijn duiven heeft. En hij heeft aangifte gedaan bij de politie, maar die aangifte wordt niet in behandeling genomen. Het weer, een mix van wolken, wind, zon en ook buien. Herfst dus, bij een graad of 16.
18: Dankjewel. Nog even over die televisiering. Mag ik als vertegenwoordiger van Avrotros vragen of jullie vanavond om 9 uur op NPO 1 een stem willen uitbrengen op het enige van de 3 genomineerde televisieprogramma's met een positieve en vrolijke insteek. Niet vergeten hoor, de collega's van Woeste Grond zullen jullie dankbaar zijn.
22: Arbeidsvitaminen, Hans Schiffers.

50 jaar geleden torende deze Dancing Queen uit boven al het andere dat je hoorde op de radio. En het werd de hit van het jaar, nog boven Love Hurts van Nazareth en Heaven Must Be Missing an Angel van The Verve. Dat was Dancing Queen van ABBA. Goedemorgen allemaal, de arbeidsvitamine. Wat gaan we doen vandaag? Nou, de aanvragen die komen van de mensen van ontmoetingscentrum Munnikewei in Noordwijkerhout in Zuid-Holland. Donderdagochtend wordt de dagbesteding bevolkt door veel deelnemers die van thuis naar het OCD Munnikewei komen. Daar worden ze dan opgevangen door Edith, maar ook door andere vrijwilligers. Er is dan thee en koffie en koek. En Edith is dan de muziekjuf, oftewel de DJ van het OCD. En omdat ze regelmatig verzoeknummers krijgt, bedacht ze dat dit ook via een professioneel podium kan. Dus vandaar nu hier vanuit de studio. Namens Ria, mevrouw van den Berg, Gerry, Ria Kaar, Kobi, Koos, Henny, Judith, Annemiek, Wilma, Gerda en Edith. Ze kijken er dan uit daar. Andere aanvragen komen van Jan en Ali van Wingerden in Ridderkerk. 50 jaar getrouwd vandaag, samen deze lijst gemaakt. Jan en Ali zijn actief met van alles en nog wat.

Nou, Rodgers heeft wel eens verteld dat hij carte blanche kreeg om hoe dan ook iemand bij Atlantic Records te produceren. En toen hebben ze gekozen voor de dames die helemaal onderaan de lijst stonden, namelijk die de weinige prioriteit hadden. En dat was de groep Sister Sledge, want die waren nog lekker kneedbaar, denk ik dan altijd. Dus die hele plaat die staat vol met grote hits. Dus ze waren hem dankbaar. Dit is Jim Reeves.

Zo is dat. Heerlijk refrein. Gerard Cox was dat met de Hoekse Waard. Ja, in Noordwijkerhout, waar de verzoeken vandaan komen, willen ze dit natuurlijk graag horen. En Cox en Halsema, kan ik nog even zeggen, die zijn terug op het podium samen. Want die staan in de voorstelling van Frans Halsema, Nieuwe de Lamar. Aanstaande zondag is de première, geloof ik, 11 oktober. En ik heb die voorstelling gezien. Erg mooi gedaan. Ja, natuurlijk niet de echte Cox en Halsema, dat snap je wel. Maar goed, dan toch. Four Seasons met Silver Star hoorde je. En ook de Jim Reeves met Distant Drums. En dan is het nu tijd voor Sonny en Cher. Het meest beroemde hippie-duo in de Verenigde Staten ooit.

Dylan thuis in Santa Monica hebben ze opgenomen. Alle vijf de Wilburys hadden hele herkenbare stemmen. Maar als het dan gaat om het smachtende liefdesverdriet, dan heb je Roy Orbison nodig, want die gooit dus een lekker snik in, ook in Handle With Care. Daarvoor My Friend the Wind van Demis Roussos. En we hoorden ook nog Sonny & Cher met I Got You Babe. Dit is uit de musical Joe, weet je dat nog? 1997, Carré. En daar had Mathilde Santek een kleine rol in. Dit zong ze. Inspiratie.

0: is een great balls of fire.
1: De madman van rock'n'roll, hij speelde staand piano met zijn been over de toetsen. Een halve gek was het gewoon en al dat uitsloven, dat hoorde helemaal bij zijn act. Jerry Lee Lewis, daarvoor Peter Gabriel van Salisbury Hill. En dit is de man met de hele zware stem die een olifant is.
2: Tell me, said the end.

0: tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
1: En als je huur verandert?
0: Pas het zelf aan.
2: En als je gaat samenwonen?
0: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
3: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of Trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
4: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
5: Zin in een dagje Harderwijk? Bezoek Stadsmuseum Harderwijk en ontdek het kleurrijke werk van Onno Boerwinkel, de pastellist van Nederland. Meer informatie vind je op de website van Stadsmuseum Harderwijk.
6: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom eraan.
7: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
8: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
7: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
8: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
9: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Waarom heb je niks aan?
10: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
9: Ja, werkt wel.
10: Social deal, deals die je niet mag missen.
11: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar CoreDate.nl. CoreDate, op de wereld om elkaar te helpen.
10: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
11: CoreDate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op CoreDate.nl/nalatenschap.
12: Waan je in een andere wereld. Metershoge wandtapijten, ongekende luxe en verborgen verhalen. Wonderwalls, nu in Museum Gouda.
13: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
12: Wonderwalls. Geweven meesterwerken. Nu te zien in Museum Gouda.
14: Wat je nu hoort is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen. Private Banking.
15: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
16: 10 uur, Carolijn Bari met het NOS-journaal.
17: Goedemorgen. Honderden patiënten kunnen eerder geopereerd worden omdat 4 ziekenhuizen in het oosten van het land met elkaar samenwerken. Het gaat volgens RTV Oost om een proef en daarbij kijken ze niet naar het ziekenhuis, maar naar de operatieplek. Patiënten die wachten op een galblaas, liesbreuk of navelbreukoperatie kunnen sinds september vorig jaar in een ander ziekenhuis in de regio terecht als daar eerder plek is. Al ruim 600 patiënten zijn zo eerder geopereerd. Huizenkopers hadden de afgelopen maanden iets meer keuze en ook iets meer ruimte om over de prijs te onderhandelen. Dat zag de Nederlandse Vereniging van Makelaars, NVM. Dat komt door verkochte huurwoningen. Nog steeds zetten veel verhuurders hun huizen te koop en dat leidt tot meer aanbod voor kopers. Er kwamen ook meer nieuwbouwwoningen bij, maar toch blijft de markt nog steeds krap. En de gemiddelde prijs is nog steeds iets meer dan een half miljoen euro. In de Belgische stad Luik is een samenscholingsverbod ingesteld na uit de hand gelopen scholierenprotesten. Mensen mogen maximaal met z'n drieën op straat. Deze minister van Binnenlandse Zaken vertelt waarom.
1: We spreken van betogingen van leerlingen van kinderen met gewelddadige evenementen. Ook manipulatie van de Antifa enzovoort. Dat is bevestigd door de overheid hier. En ik vind dat heel zorgwekkend.
17: Voor gezinnen en hulpdiensten gelden uitzonderingen. Gisteren richtten actievoerders vernielingen aan bij middelbare scholen in Luik. De protesten zijn overgeslagen vanuit Frankrijk. En het is een spannende dag voor vrijwilligersorganisaties, want wie krijgen dit jaar de appeltjes van Oranje? Dat zijn de prijzen van het Oranje Fonds voor Sociale Initiatieven. 1 van de 10 genomineerden komt uit Roosendaal. Daar worden ontbijtpakketten gemaakt voor kinderen in arme gezinnen, zag verslaggever Mark Robin Visser.
18: Een van de vrijwilligers die hier aan het inpakken is, die kreeg vroeger zelf ook zo'n tas.
19: Het heeft ons echt heel, heel goed geholpen. En vooral hier, je wordt met alles geholpen. En het is niet alleen boodschappen. Dus...
18: Het gaat niet om een tasje eigenlijk.
20: Nou ja, het is heel belangrijk dat die kinderen een gezond ontbijt krijgen. Maar het is nog veel belangrijker om de problematiek van de gezinnen in kaart te brengen. Zodat we die op een goede manier kunnen ondersteunen de goede kant op.
17: Elke woensdag krijgen 60 gezinnen in Roosendaal zo'n ontbijtpakket en daarmee helpen ze ongeveer 180 kinderen. Het weer, buien, nu nog vooral in het oosten. In het westen ook wat zon, maar later vanmiddag meer regen bij een graad of 16.
15: Arbeidsvitaminen. Hans Schiffers.

Robert Zemeckis, de regisseur van blockbuster Back to the Future met Michael J. Fox, die wilde graag een song voor de film en vond Huey Lewis al geschikt, omdat hij een moderne sound had met tegelijkertijd zo'n hang naar, naar vroeger. Maar de titel Back to the Future, dat werkte niet, dus The Power of Love, ja, dat dekt de lading in bijna elke film natuurlijk. Arbeidsvitamine op Radio 5 natuurlijk de hele ochtend. De aanvragen zijn van Jan en Ali van Wingerden in Ridderkerk. Samen hebben Jan en Ali hun lijst opgesteld ter viering van hun 50 jaar huwelijk vandaag. En het zijn fietsen, puzzelen, haken, muziek luisteren, waar de Van Wingerden het alle vier graag doen. En ook aanvragen van ontmoetingscentrum Munnikewei in Noordwijkerhout hebben we Edith, Gerda en Willema en andere vrijwilligers, onder wie Jacqueline, ook Annemiek en Judith, die ontvangen de deelnemers van de dagbesteding op donderdag met thee en koffie en koek. Misschien zitten ze nu allemaal wel gezamenlijk te luisteren en worden dan naar hun plaats geholpen. Het lijkt werkelijk een soort reunie wekelijks, zegt Edith, ook al hebben ze elkaar een week niet gezien. Het is een hartverwarmend samen zijn altijd, dat de deelnemers zo met elkaar

0: Standing in the Shadows of Love. Sinds de film Standing in the Shadows of Motown weten we dat die Funk Brothers tot in de diepe nacht die hele sessies van die artiesten allemaal begeleiden. Naast de zangkwaliteit van de Four Tops dus altijd het vermelden waard. Daarvoor Frank Boeien met Kronenburg Park, met Jaap Egmond achter de knoppen, die dat adequaat deed natuurlijk, en Mai Tai en het koor. En Spooky and Sue met Swinging on a Star.
1: De arbeidsvitamine puzzel.
0: Als je zin hebt om een spelletje te spelen, moet je even goed opletten, want we krijgen een kort puzzeltje te spelen, namelijk met vier puzzelstukjes. Die heten 1, 2, 3, 4. Nou, in die volgorde klopt het nooit, dus je moet iets gaan doen om het in de juiste volgorde te gaan zetten. Je hebt heel even om na te denken. Het is een bekende plaat inmiddels vandaag. Het is O.O. Den Haag, mooie stad achter de duinen, de Schilderswijk, de Lange Poten en het plein.
2: 1.
3: En het plein.
2: 2.
3: O.O. Den Haag.
2: 3.
3: De Schilderswijk, de Lange Poten.
2: 4.
3: Mooie stad achter de duinen.
0: Nou, je hebt het vast wel eens gehoord, dus ik ben benieuwd. Laat je even lekker gaan en reageer via de NPO Luister-app. Dan hebben we hier op tafel het arbeidsvitamine puzzelboek liggen. Dat is voor jou als je in de uitzending bent en de juiste oplossing hebt.

0: De jaren 90 was ik een tijdje helemaal wauws van die Doors. En net als veel anderen, want die film van Val Kilmer, of met Val Kilmer in de hoofdrol als Jim Morrison, die draaide toen, was volop echt een wereldhit in de bioscopen van Oliver Stone. Hem schreef je ook gezien ooit, had je hetzelfde als ik. Somewhere Between was van Tumbleweeds, die kwam uit Kaatsheuvel, maar die speelde ook tot in Amerika dat liedje Somewhere Between, dat nooit vergeten is via de arbeidsvitamine. En Barcelona hoorden we met Freddie Mercury en Montserrat Caballé.
1: De arbeidsvitaminepuzzel.
0: Dag Hertie van der Zanden.
2: Ja, goedemorgen Hans.
0: Goedemorgen, je komt uit IJsselstein. Dat is in Utrecht, hè?
2: Ja, dat klopt. Ja. Dat van Utrecht is dat.
0: Ja, kom je graag in Den Haag?
2: Een plaatsje.
0: Ja.
2: Ja, ik heb er acht jaar gewoond in Utrecht.
0: Oh.
2: Van mijn achtste tot mijn zestiende.
0: Oh, dat is een hele bepalende tijd in je leven.
2: Ja, inderdaad, dat klopt, ja. Mijn puberteit, hè.
0: Ja, en hing je dan ook rond de Lange Poten, de Schilderswijk, het plein?
2: Nou, daar niet direct. We woonden in een buitenwijk.
0: Oh ja.
2: Bij Kijkduin. We gingen wel zomers altijd op de fiets naar het strand. Elke zomervakantie.
0: Ja.
2: Met de hele club, met de hele buurt.
0: Oh, leuk.
2: Ja, dat was heel gezellig altijd.
0: Ja, oké. Dus je hebt een goede herinnering aan. Ja, je puberteit speelt zich daar voor een groot deel af. Leuk. Dus vandaar dat je mee puzzelde met OO Den Haag. Maar misschien puzzel je elke dag wel mee. Dat weet ik ook niet, hoor. Maar...
2: Nou, ik probeer het elke dag wel, maar het lukt me niet altijd. Nee.
0: Nee. Nou, ik vond het een behoorlijke pittige. Laat eens weten wat jij bedacht had.
2: Ik had bedacht 2, 4, 3, 1.
1: 2.
3: Den Haag.
1: 4.
3: Mooie stad achter de Dunning.
1: 3.
3: De Schilderswerk, de Lange Poten.
1: 1.
3: En het plan.
0: Ja! Hij is hartstikke goed. Ja, heel veel mensen deden mee vandaag. Dus je zou eigenlijk... We moeten zien wat hier in de studio zich afspeelt. En we zitten te discussiëren over die puzzel de hele tijd. Omdat we zelf ook vaak geen jota van begrijpen. Dus ik gun jou helemaal de eer van het puzzelboek vandaag.
2: Nou, dan ben ik dan bofkomst inderdaad.
0: Ja, nou leuk. Hey, dankjewel voor het meedoen en je verhaal.
2: Graag gedaan.
0: Dag Hetty.
2: Oké, fijne uitzending nog.
0: Succes in IJsselstein. Dag.

orkestraal opgenomen als zijn voorganger Everlasting Love. Dat was The Love Affair met A Day Without Love. She's Always a Woman to Me, dat is van Billy Joel. Het ging over zijn ongenaakbare manager-echtgenoot van hem, waarmee hij jaren was getrouwd. En we hoorden ook nog Harry Klorkenstein met Oh Oh Den Haag. Dit vind ik ook een originele keuze. Dat hoor je bijna nooit meer. Jesus Christ Superstar, Yvonne Elliman.

Lekker in de auto. Prachtige dag. De ramen omlaag. Lege snelweg. De liefde van je leven naast je. Dat nummer knalde uit de speakers. En je hebt het ook waarschijnlijk gehoord op de dansvloer in de tijd. Dat het een hit was. Booker T en de MG's met Time is Tight. En R.E.M. met Shiny Happy People. Met Kate Pearson van de B-52's. En Yvonne Elliman met Everything's Alright. Dit is ABC met Poison Arrow.

Nou, die hoort er echt bij het levensgevoel van de jaren 70, hoor. Deze Ventura Highway van America. Met van die lizards in the air. Ik zie dat voor me. Ik probeer er ook wel eens op te letten als ik kijk naar de lucht. En de lucht is blauw en er komt een wolk. Lijkt het op een krokodil of heeft het een andere vorm? Nou ja, goed, ik schiet altijd weer een beetje ver door wat dat betreft. We hebben meer muziek zo.

0: waait een nieuwe wind. Wie doet er mee? Eneco. Ik doe mee.
1: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
2: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
3: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
2: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in 1 keer goed boort.
4: Ah, hier kan het.
2: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
5: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
6: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen, limes. 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
5: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
7: Kleurrijke portretten van de kinderen in zijn leven. Maak kennis met een persoonlijke en verrassende kant van Jan Sluiters. Nu in het Noord-Brabants Museum.
8: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
7: De kinderen van Sluiters. Nu in het Noord-Brabants Museum.
9: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen. Private Banking.
10: We komen eraan bij de Honda dealer. We konden gewoon even een proefrit maken met de fiets. Achterop een Honda HR-V.
11: Onze dealers staan altijd voor je klaar. En tijdens de Honda Dream Days gaan ze even net een stapje verder, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda HR-V.
12: Honda, the power of dreams.
13: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55+ korting op prestonpalace.nl.
14: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
15: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen corona, griep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van Bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
16: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
17: 11 uur, Carolijn Bari met het NOS Journaal.
18: Van studentencampussen heeft iedereen wel eens gehoord. Maar in Zuid-Limburg komt er nu ook zoiets voor ouderen. In het gebied Maastricht-Heuvelland worden 30 woonzorglocaties gebouwd. En alles moet volgend jaar al af zijn, hoorde L1. Een ambitieus plan dat de enorme vergrijzing in Zuid-Limburg in goede banen moet leiden.
19: Het zijn plekken waar het makkelijker wordt voor ouderen om goed te blijven leven. Een fijne woning, plekken waar je elkaar kunt ontmoeten. Het gaat over plekken waar je leuke dingen kunt doen. En als er een keer zorg nodig is, dat die zorg ook in de buurt is.
18: Limburgse zorgorganisaties noemen dit het Delta-plan voor de ouderenzorg. Het moet ook de al maar stijgende zorgkosten verlagen. De Houthis hebben weer aanvallen uitgevoerd op luchthavens in Saoedi-Arabië. Daarbij vielen 3 doden en 36 gewonden. Doelwit waren de vliegvelden van Aba en Riyadh. 2 dagen geleden vielen de Houthis 2 andere vliegvelden aan. Saoedi-Arabië reageerde door 82 militaire doelen in Jemen onder vuur te nemen, waaronder een lanceerplatform voor raketten. Doordat er gisteravond veel politie was in het centrum van Hogeveen, bleef het eens een keer rustig. Dat wil zeggen, geen overlast door jongeren die rondscheurden op fatbikes en mensen intimideerden. Maar er stond wel veel jeugd op straat, zag RTV Drenthe.
20: Ja, kijken waar het vuurwerk allemaal begint, wat allemaal gebeurt en zo. Maar ik ga zelf niet rennen of zo, of vuurwerk doen, daar doe ik niet aan.
21: Wat zo extreem is, is van de laatste weken. Maar de overlast zelf is er al wel een jaar of 2, denk ik.
22: Vind je niet gek eigenlijk dat jullie nou met alle jonge lui hier naartoe komen om te kijken?
20: Ja, dat snap ik ook wel, dat het wel gek is. Maar ja, ik heb zelf ook niet zoveel beter te doen thuis, dus ja.
0: Je bent tenminste eerlijk.
20: Ja, daarom, ja.
18: Toen de agenten weggingen, staken jongeren nog wel wat vuurwerk af, maar dat duurde niet lang. En bij het Europees Parlement in Straatsburg is een opmerkelijk kunstwerk neergezet. Het heet The Orange Plaque en het is een 2,5 meter hoog beeld van een naakte president Trump die op de rug van een kleine man zit. Het met 23 karaat goud bedekte beeld werd onthuld door de maker, de Deense kunstenaar. Trump vernietigt alles waar ik in geloof, was zijn uitleg bij het beeld. En dat beeld stond eerder bij de klimaattop in Brazilië en ook in München. De Amerikaanse president heeft voor zover bekend nog niet erop gereageerd.
4: Wordt het dan weer weggehaald of blijft het staan?
18: Het wordt weer weggehaald, ja. Wanneer? Precies, binnenkort weer. Maar doet wat stof opwaaien. Het weer, een mix van bewolking, wat zon en ook buien. Aan zee en rond het IJsselmeer waait het flink en het wordt een graad of 16.
16: Arbeidsvitaminen. Hans Schiffers.

moeder van Barry Hay die woonde in India met de kleine Barry en luisterde naar Brenda Lee. Dus er zit ook nog een verwijzing naar zijn moeder en naar hun vroege jeugd in bij Radar Love van de Golden Earring. Daar heb je mee te maken deze ochtend als je naar Radio 5 luistert van 9 tot 12. En de aanvragen die komen van ontmoetingscentrum Munnekewei in Noordwijkerhout. En wel van de vrijwilligers die de dagbesteding op de donderdagochtend begeleiden met gezelligheid. Edith is daar de muziekjuf, oftewel de DJ van het OCD. En de liedjes die Edith verzamelt die worden gedraaid. Maar ook draaien we de verzoeknummers van de 50 jaar getrouwde Jan en Ali van Wingerden uit Ridderkerk. Gefeliciteerd.

0: Bijzondere verhalen.
1: We hebben voldoende om van te leven. Ik ga nu echt nog meer dingen doen voor en met mensen. En dat klinkt zo theatraal, maar het komt uit het hart.
2: Hier is Henk van Steen.
3: Dankjewel Henk van Steen, ben ik ook een grote fan van.
0: Open huis, elke maandag tot en met donderdag. Vanaf 2 uur, NPO Radio 5.

dynamiek omdat Bobby Kimball de leadzang heeft in het refrein en David Page de lastige zinnetjes voor zijn rekening neemt, zoals as sure as Kilimanjaro rises like Olympus above the Serengeti. Je moet het inderdaad maar je mond uit kunnen krijgen. Maar hij had het zelf geschreven natuurlijk ook. En omdat hij helemaal in beslag was genomen door zijn werk bij Toto, vroeg hij zich ook wel af eigenlijk intern of hij een gezinsleven ooit zou hebben. I seek to cure what's deep inside. Zo blijft het toch een soort half autobiografisch nummer. Wat zei u daar? Son of a gun? Dit is niet voor mij bestemd volgens mij. Ofwel, nou, we gaan het horen. Kylie Simon, You're So Vain. Nou.

0: neem me niet kwalijk dat ik even onderbreek, maar zou u mij misschien even op mijn rug willen krabbelen?
1: Zeg door, heb je dan niks beters voor me?
0: Nee. Je moet je even goed luisteren. Het is niet wat u denkt, maar kijk even in mijn kraag. Hier, moet je opletten. Er wonen twee mannen in mijn oude jas.

en hem noem ik Bas. Die dotte van motte in mijn oude jas. Ik ben een geboren eenzaam mens, maar het was mijn eigen wijze wens. Een echt verbond heb ik steeds kunnen verhinderen. En al zeggen mijn relaties tegen mij, maar joh, breng toch die jas naar de stomerij. Want dat fort, dat begint al knapjes te verminderen.

Er zit de fluiten van Mozart in Song Sung Blue. Wat zou die Mozart, als hij nog leefde, eigenlijk vinden van het idee dat in arbeidsvitamine regelmatig Mozart klinkt? Jimmy. Ja. Oh, Jimmy Mac. Wat hebben we hier? Dit is Jimmy Mac van Martha Reeves en de Vandellas.

blokken pure rock'n'roll en dan die frustratie erbij. Dit is eigenlijk toch wel het beste werk van de Police. Tenminste van Andy Summers en Stuart Copeland en Sting. En de basis daarvoor werd gelegd in Newcastle on Tyne, waar ook de musical The Last Ship zich afspeelt, die op dit moment door Sting wordt gebracht in Theater Carré. Volgens mij is hij er alweer weg, hoor. Nou, weet ik niet helemaal zeker. Lekker, hoor. Barbra Streisand hoorde je nog.

Montes, Aino Digas. Dit waren ze, de aanvragen vandaag van ontmoetingscentrum Munnikewei in Noordwijkerhout. En Jan en Ali van Wingen, de uit Ridderkerk. We zijn er morgen weer met nieuwe vitamine. Lady Gaga.

0: AVROTROS, de omroep voor ons.
1: NPO Klassiek presenteert de Klassieke Top 400. De mooiste klassieke muziek ooit gemaakt. Van Bach tot Beethoven en van Mozart tot Tchaikovsky. Je hoort ze de hele week in de Klassieke Top 400 op NPO Klassiek. Dat voel je.
2: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of Trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
3: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
2: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
3: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
4: Zonnepanelen op je dak? Dat kost je vanaf 1 januari extra. Je hebt nog maar 3 maanden om over te stappen. Frank Energie. Verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
5: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlak bij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
6: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, eet smakelijk voor straks.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen.
6: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
8: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
0: Live vanuit Koninklijk Theater Carré wordt de 61ste Gouden Televisiering uitgereikt. Welke tv- en online programma's en bekende gezichten vallen dit jaar in de prijzen? Je beleeft het tijdens het gala van het jaar. Vanavond om 9 uur bij AVROTROS op NPO 1.
9: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
0: NPO Radio 5, met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
10: Het is 12:00, het nieuws met Carolijn Bari. Goedemiddag, Carolijn.
11: Goedemiddag, Daniel. In Polen is opnieuw een steekpartij geweest op een school. Een oud-leerling stak 2 medewerkers neer in een dorp op zo'n 50 kilometer ten noordoosten van Warschau. Het ging volgens Poolse media om een conciërge en een leraar. De conciërge overleefde het niet. De oud-leerling van 15 is opgepakt. Gisteren raakten nog 10 mensen gewond bij een andere steekpartij op een Poolse school. In Gent is de rechtszaak begonnen rond de dood van de Belgische kleuter Dien. Zijn lichaam werd ruim 4 jaar geleden gevonden bij het eiland Neeltje Jans. Een van de verdachten, Dave de K., zegt dat hij zich niets meer van de ontvoering van de kleuter kan herinneren, maar hij werkt wel mee aan de rechtszaak, zegt zijn advocaat bij de VRT.
12: Hij begrijpt wat hij heeft aangericht, de schade die hij heeft teweeggebracht. En vandaar zeggen we ook dus met een heel bang hartje naar dit verhaal. Wij kunnen enkel maar meewerken en sereen meewerken aan dit verhaal om het proces zo op een logische en normale manier te laten verlopen.
11: Dave de K. en zijn toenmalige Nederlandse vriendin waren bevriend met de moeder van de kleuter en de kleuter logeerde een tijdje bij ze. En na een ruzie nam de man het jongetje mee. De Franse overheid biedt boeren renteloze leningen aan ter waarde van 2 miljard euro na de hete zomer. Door hittegolven, droogte en branden zijn veel gewassen verloren gegaan en oogsten mislukt. Vorige maand trok het Franse ministerie van Landbouw al 1,3 miljard uit voor een steunpakket voor boeren. Frankrijk is de grootste landbouwproducent van de EU. Ondanks een samenscholingsverbod in Luik zijn er toch weer protesten van scholieren. De protesten zijn overgewaaid uit Frankrijk, meldt de VRT. Er is politie in de Belgische stad, maar die grijpt nog niet in. Bij de Universiteit van Luik zijn honderden jongeren samengekomen.
13: Veel studenten zijn om aan de burgemeester te tonen dat zijn verbodigingen geen impact op ons hebben, op onze kracht, op onze ideeën en op onze stemmen.
11: Het samenscholingsverbod is ingesteld omdat er bij protesten de afgelopen dagen vernielingen zijn aangericht bij middelbare scholen in België. En in steeds meer Nederlandse gemeenten is de hondenbelasting afgeschaft, nu ook in Vlissingen. Het scheelt toch weer 110 euro per hond, maar de gemeente heeft al lang geen zwerfhonden meer.
14: Het is natuurlijk een beetje een achterhaalde belasting inmiddels. Nog eens de tijd dat er honden voor de kar van de melkboer liepen. Dus ja, dan moet ik een keer zeggen, dit is mooi geweest, we zetten er een punt achter.
11: Het weer geregeld zon, maar ook enkele buien en het is buiten een graad of 16.
10: Dankjewel Caroline en tot zometeen weer.
11: Tot zo.
15: Lunch lekker met Daniel Dekker.

te ruimen. Nou, dat doen we met een hele gezellige lunch hier bij NPO Radio 5. Het radioseizoen met de allerbeste evergreens. Van harte welkom. En eet smakelijk. Zometeen Raccoon hier. Over een prachtige nieuwe single en het 30-jarig jubileum. En het is donderdag vandaag. Nou, dan weet je het wel. Dan is Sander IJsbrand hier in de studio. Onze topkok en voedingsdeskundige. En ik ben benieuwd wat voor lekkers zij weer heeft meegenomen. Je hoort het vanzelf. Donderdag 8 oktober. Dit is Lunch Lekker.

0: uit de jaren 80. Aan het einde van de jaren 80 kwam een nieuw Flame uit. Het album van Simply Red. En natuurlijk een fantastische Mick Hucknall. Wat een goede zanger, hè? It's Only Love. En de Road Chubby Checker uit vervlogen tijden. Lovely, lovely uit de jaren 60. Welkom nogmaals bij Lunch Lekker voor vandaag. Eet smakelijk en we gaan er iets leuks van maken. Want ze zijn hier. Jawel. Bart van der Weijden en Dennis Huigen van Raccoon. Yeah. Wat leuk jongens dat jullie er zijn.
1: Ja, fijn dat we er weer mogen zijn.
0: Nou, en 30 jaar jubileum komt eraan, hè, volgend jaar. Als je daar nog naartoe wil, kun je het eigenlijk wel wat je hoofd zetten. Ik zag dat alles is uitverkocht.
1: Ja, maar wij geven jou met liefde 2 tickets, dat snap je wel.
0: Wat lief. Ja. Nou, daar had ik helemaal niet op gerekend eigenlijk.
1: Nee, maar daarom is het leuk. De cadeautjes die onverwachts komen zijn echt gewoon surprises.
0: Dat zijn de leuke dingen. Nou, jullie hadden een tweede concert aangekondigd, maar dat had je net zo goed niet kunnen doen. Die was ook meteen weer helemaal uitverkocht. Dus ja. Je kan er nog wel één doen.
1: Dat is toch die sportschool van Dennis, it pays off.
2: Ja, het heeft 30 jaar mogen duren, maar dan heb je ook wat.
0: Ja, nou, jullie staan in de Ziggo Dome Amsterdam, volgend jaar oktober is het. En dan doen jullie 2 shows en dan komt er nog iets extra's in Rotterdam Ahoy op vrijdag 8 oktober.
2: Ja.
0: Dat is precies over een jaar.
2: Ja.
0: Ja. Nou jongens, toch maar mooi gehaald die 30 jaar.
1: Niet te doen. En nou, het voelt als 3 jaar, hè?
0: Dat
1: moet je
0: zo?
1: Niet vergeten, dat is wat mij betreft wel. Het kan nog schelen dat ik de helft misschien gewoon kwijt ben. Dat kan ook. Ja. Maar dat is niet zo. Nee, het is gewoon zo verschrikkelijk leuk geweest. En nog steeds. Het gaat veel te snel, joh.
0: Ja, hè? Nou, het is allemaal omgevlogen. Jullie zijn natuurlijk echt een familieband ook geworden.
1: Ja, op het moment dat je kinderen krijgt, is eigenlijk alles in de versnelling gezet. Alles.
0: Ja. Ja.
1: Heel maf.
0: En niet met onverdeeld succes natuurlijk, Dennis. Want man.
2: Hè? Ja, het gaat maar door, hè?
0: Nou ja, dat is toch op zich een prestatie.
2: Ja. Ja, dat was toen wij waren best wel goed vertrokken met Feel Like Flying. Dat onze eerste single was eigenlijk best wel gelijk.
0: Ja
2: best wel succes.
0: Aardig geraakt, ja.
2: Ja.
0: Ja.
2: En toen was er iemand die zei tegen ons, ja, de top bereiken is moeilijk, maar de top blijven is nog moeilijker.
0: Ja, dat zijn de echte filosofen.
2: Ja, maar dat is wel waar, ja.
0: Ja, dat is wel waar. Ja.
1: Was het Michel Schoots toevallig?
2: Dat zou heel goed kunnen.
0: Ja. Nou, daar heb je het al.
1: Ja.
0: Ja, dit is allemaal waarheden als een koe. Zo kennen we hem ook, hè?
1: Zo kennen we hem.
0: Ja, maar jullie, wat dat betreft... jullie Engels-Nederlands, dat maakt ook helemaal niks uit. Want dat was ook nog wel even iets, toch? In het begin.
1: Vooral Dennis, die kneep hem daar wel een beetje voor, ja.
0: Had je dat?
2: Ja, maar het begon over Nederlands. En toen dacht ik gelijk, hoempapa, carnaval, liederen hoor ik in mijn hoofd. Daar heb ik echt helemaal geen zin in.
0: Ja, ook om waar jullie vandaan kwamen. Jullie waren toch echt een rockband.
1: Hartstikke leuk, maar goed, maakt niet uit. Dan dus doen we die wel niet, hè?
2: Ook nee. Ja, dus dat is het compromis geworden. Dan doen we die niet.
0: Ja.
2: En die harde metal nummers doen we ook niet.
1: Nee.
2: En dan ergens in het midden komen we bij uit wat we doen.
0: Nou. Ja, maar jullie, die Nederlandse liedjes, die zijn... we gaan zo meteen een nieuwe single draaien, Dicht bij het vuur. Dat zit natuurlijk ook vooral in de raakheid en de verbinding die jullie maken met die teksten, joh. Dat zijn zoveel van die liedjes die in het Nederlands gewoon eigenlijk zoveel beter zijn dan in het Engels, omdat je...
1: harder binnenkomt.
0: Nou ja, denk je niet?
1: Ja, dat zou zomaar kunnen. Plus het is toch wel mijn moerstaal, dus ik moet heel eerlijk toegeven dat het wel makkelijker schrijft ook.
0: Ja, maar jij bent wel behoorlijk goed. Dennis doet wel een soort eindredactie op die teksten, heb ik begrepen.
1: Nou, ik kan nog wel grof in de bek zijn, ja. Dat klopt. Dus Dennis die gaat er dan even met de fluwelen handschoen overheen. Van nee, dat niet, dat wel.
0: Welke woorden heb je het meest geschrapt?
2: Communicatie, zeg maar. Kromme zinnen. En als het iets te grof in de bek is, dan...
0: Ja, hij moet niet gaan schrijven zoals hij praat natuurlijk, want daar begrijp ik er helemaal niks meer van.
2: Nou ja, tot op zekere hoogte.
0: Dat is een beetje, ja. Ja.
1: Nee, maar... kijk, voetbal is een spelletje tussen twee clubjes van 11 man. Als je de bal hebt, dan kun je scoren. Als je de bal niet hebt...
0: Ja, dat zijn wel de teksten, de logica natuurlijk ook.
1: Ik deed niet zo goed, hè, Dennis? Jij, ik zie het aan je kop. Corrigeer me even. Doe me even.
2: Nou, je moet het zien.
1: Je moet het zien.
0: Ik vind dit ook heel interessant, hoor. Ik zit ondertussen even te kijken. Jullie hebben ook de afgelopen zomer van alles gedaan. Veel openluchttheaters, mooie shows gespeeld. Maar ook in het Concertgebouw in Amsterdam. Dat was heel bijzonder.
1: Ja, was tof.
0: Hadden jullie al eerder opgetreden?
2: Eén keertje eerder, ja. Nee, ja. 2 keertjes eerder. maar dat was alweer een tijdje geleden, dus het voelde weer als nieuw.
0: Ja, en komt dat door die zaal of wat hebben jullie daar gedaan eigenlijk precies?
2: Wat wij doen, dat past daar wel. Ja. Dus we hebben de wat stevigere dingen achterwege gelaten. Je moet die zaal voor je laten werken, want het is klassiek.
0: Ja.
2: De akoestiek is op klassieke muziek gebouwd. Mm-hmm. Dat hebben we ook gedaan. We hebben ook gewoon een liedje op de rand van het podium met alleen gitaar en zang. zonder versterking gedaan. Dat gaat dan gewoon prima. Dan krijgt iedereen in de zaal krijgt het gewoon mee.
0: Mooi is dat, hè?
2: Ja.
0: Ja, prachtig om daar te staan natuurlijk. Het is echt een hele bijzondere plek.
1: Absoluut.
0: Is er nog iets te wensen wat dat betreft uit de optreden? Dat je denkt, nou, daar zou ik nog een keer willen spelen?
2: Nou, ik was best wel jaloers op Guusje Meeuwis. Die een paar jaar geleden het idee van hem. Van, nou, ik ga gewoon een Albert Hall spelen.
0: Ja.
2: En in Parijs en Olympia en New York. En dacht ik, jezus, wat een goed idee. Daar was ik wel jaloers op. Dat lijkt me wel tof. Sydney Opera House of zo. Of,
1: En dan heb je alleen de rijke stinkers uit Nederland die naar je komen luisteren in principe.
2: Ja, maar dan heb je er wel staan.
1: Ja, dat is een feit.
0: Ja, waarschijnlijk. Dat is ook een beetje...
2: Hangt vink. Ja.
0: Nu ben je wel een beetje woke. Ja. Nee. Nou, laatste keer dat jullie hier waren, nou, dat is ook wel... Ja, ik heb jullie bijna gemist, want het is best wel een tijdje geleden alweer.
1: Ja, ik heb jou ook gemist.
0: Vorig jaar oktober waren jullie voor het laatst, een jaartje geleden. En toen voor dit liedje. Maar toch nog een keertje draaien eventjes. Dat is een mooi. Weliswaar, ja, in het Engels, maar een prachtig nummer van recording. Ik draai hem zo van het album af.
1: Heerlijk.
0: Mooie lange versie. Zometeen de nieuwe single van Raccoon hier op NPO Radio 5, dicht bij het vuur. En dit is Bring Me My Horse. Raise your voice.

0: Dit hoor je alleen in Lunch Lekker.
1: Ilse de Lange, kom maar niet
2: meer. Ja, ik ga even meer keuze krijgen. Dan...
1: Oh, je meer keuze? Oh, je bent geweldig.
2: Ja, ik ben geweldig, hè. Dat koos vaker.
0: En dit ook.
3: De jongen, heel bestemd stond stijf in de kool. En niet alleen artiesten, maar iedereen. De disjockeys, jij ook.
2: Oh, doe eens even normaal, joh.
0: Iedere dag hier op NPO Radio 5. Lunch Lekker.

0: Tom Jones en She's a Lady. Onlangs nog in Nederland om op te treden tijdens Royal Park Live. Die vlak om de hoek voor het Koninklijk Paleis. Tenminste, het voormalig Koninklijk Paleis. Inmiddels al ver in de 80, maar zijn stem doet het nog steeds goed. Daarvoor Raccoon, Bring Me My Horse. Een van de belangrijke liedjes op het laatste album. It Is What It Is. Voor jullie was dat een heel belangrijk nummer, toch, Dennis? Dat weet ik nog dat je dat toen zei.
1: Is dat zo?
0: Ja, dat het een van je favorieten was.
1: Ja, dat is het. Ja, dat wel. Van die plaat is het wel een van mijn favorieten.
0: Ja, ja, dat heb ik wel nog onthouden.
1: Ja.
0: En het blijft ook een prachtig liedje natuurlijk. Jullie zijn in 2012 een keer geswitcht naar het Nederlands. Voor het eerst. Dat heb jij je over laten halen, Bart?
2: Ja, die oceaan bedoel je nu.
0: Ja,
2: Kim van Kooten, zeg maar nee.
0: Ja, als ze had gezegd in het Tsjechisch, had je het ook gedaan.
2: Nou, was ik gaan studeren, ja.
0: Ja, precies. Ja, dat snap ik allemaal nog wel, hoor.
2: Ja, precies. Het is geen hogere wiskunde.
0: Maar de rest is wel geschiedenis, want daar hebben jullie wel echt iets echt mee losgemaakt. Hè? Want dat liedje is natuurlijk een soort raccoon anthem ook geworden.
2: Ja, dat doet het nog steeds echt idioot goed. En niet alleen bij de mensen om ons heen, maar ook bij onszelf. Het is gewoon een goeie mooi lied.
0: Ja.
2: Voor een goeie mooi mens. En het zal nooit weggaan. Heerlijk.
0: Nee, dat blijft natuurlijk, dat is een monumentje.
2: Ja.
0: En jullie hebben ook nog opgenomen voor de buren hier, voor NPO Klassiek, met een symfonisch orkest en een koor erbij.
1: Ja, dat was wel een avontuur, ja.
0: Ja?
1: Ja.
2: Echt, to say the least. Ja, dat was fantastisch. Het was echt een avontuur.
0: Ingewikkeld avontuur, Dennis? Of?
1: Ja, dat was wel zweet in de bilnaad, ja.
0: Ja, echt waar?
1: Ja.
0: Maar waarom?
1: Nou ja, ja, wij komen uit de popmuziek, dus bij ons is gewoon 1, 2, 3, 4, 1, weet je wel, et cetera. En die mannen die denken in maten.
2: Kom er maar in op 63,
1: ja,
2: zei hij dan.
1: En die hadden dat hele lied verbouwd, weet je wel. En,
0: ook wel een beetje buiten jou om ook, of niet?
1: Ja, we hebben ze ook carte blanche gegeven, hoor. Als je dat doet, dan moet je ze ook de ruimte geven.
0: Maar dan wordt het wel een avontuur natuurlijk.
1: Dus ja, toen we gingen repeteren, toen zei de dirigent, we gaan erin op maat 63. Het is maat 63.
0: Ja,
1: ja, bij een oceaan vol tranen. Ja, maar welke? Want die zitten nu 4 keer in.
0: Ja, ja, ja. Maar, de 63 keer denk je dan toch? Ja.
1: Ja. Verschrikkelijk was dat.
2: Ja, dat was even taai.
1: Maar uiteindelijk is het helemaal goed gekomen.
0: Het is wel mooi geworden, toch?
1: Ja, ja, ja, zeker.
0: Wel mooi om zo een keer te horen.
1: Ja.
0: Dat heb je wel vaker met liedjes die je dan heel erg goed kent. Hè? Ook als luisteraar. En dan hoor je hem in een andere versie. En dan denk je eerst, jammer. Toch?
2: Ik denk eigenlijk bijna altijd jammer.
0: Ja, denk je dat altijd?
2: Nou, bijna wel. In ieder geval als je het over covers hebt. Ik hou niet zo van covers.
0: Ik ook niet.
2: Echt, dan moet met je poten van iets moois wat iemand met harde ziel heeft gemaakt.
0: Ja.
2: Moet je eigenlijk gewoon... Ja, goed. Mag je wel doen. Lekker gewoon voor jezelf. Weet je wel, prima.
0: Maar een eigen cover, dat is even wat anders.
2: Ja. En nu moesten we onszelf gewoon coveren. En op zich, ik vond het nog niet eens heel eng. Want meestal ga ik de mist in ergens. Dat ik dan toch mezelf moet coveren. Ja. Maar nu had ik toch een 40-koppig koor achter me staan.
0: Ja, dat was mooi, man.
2: Die het allemaal overnamen.
0: Ja.
2: Dus dat was wel prima.
0: Dat is wel apart.
2: Ja, afvinken.
0: Mooi om een keer te doen, ja. Nou, dan gaan we nu naar een nieuwe single. Want dat is Dicht bij het vuur geworden. Het is ook weer een prachtig lied over... familie?
2: Ja, ja, dat. Het is gewoon schrikbarend hoe leuk ik kerst nu vind. Terwijl ik er vroeger echt gewoon niet naartoe te branden was. Maar nu zit ik te wachten tot het komt. Gewoon weer dat ik mijn familie weer zie. Iedereen bij elkaar. Kinders erbij. Eén groot warm bad. En vroeger had je dat minder. Dus ik wil misschien zeggen dat ik echt een oude lul aan het worden ben. Maar ik vind kerst echt foei gezellig aan het worden. Ja.
0: Ja, en dat komt door de mensen waar je mee bent.
2: Door het volk, ja. Door je eigen... Doe je eigen.
0: Hey, Bart, hoe werkt dat dan in jouw hoofd? Wanneer slaat dat dan om dat je dat van veel waarde gaat vinden? Dat heeft inderdaad ook wel met leeftijd. Maar ik denk ook wel dat je, als je mensen verliest, tenminste...
2: Ik denk dat hem is. Ik denk dat op het moment dat je mensen kwijtraakt... dan denk je heel anders over de toekomst. En over hoe lang je nog hebt met. En hoe lang je zelf nog hebt. Heel veel dingen komen dan toch op de proppen.
0: Maar heb jij dan ook van die dingen in je hoofd, wat ik ook wel eens heb gehad? Meestal als ik een flesje rosé op heb in het zonnetje, dat ik denk, hoeveel zomers heb ik eigenlijk nog?
2: Nou, meestal de dag nadat je een paar flessen rosé op hebt.
0: Oh,
2: dan denk je dat soort shit. Maar tijdens de flessen rosé denk ik, oh fuck it, nog maar één, jongen.
0: Dat denk ik tussendoor ook. Maar, nee, maar dat heeft er toch wel een beetje mee te maken, hè? Wat er in je kopje gebeurt dan?
2: Ja, ja, katers die zijn gewoon niet... Dat zijn niet meer mijn vrienden. Daar ben ik een beetje van genezen.
0: Ja. Hier hoef je qua tekst, Dennis. Ik weet niet hoe je hiernaar hebt geluisterd en gekeken. Maar dit was volgens mij wel in één keer raak, toch?
1: Ja, het was een beetje wat waar eigenlijk. Hij had veel meer tekst dan er in het nummer zit. Dus het was meer kill your darlings. Soms is duw en trekken, maar dit was gewoon alles op zijn plekje. En dan, hij was er.
0: Ja. Wat heb je nog meer liedjes liggen, Bart, waar nog niet iedereen van weet?
2: Ja, die komen. We gaan wel een Nederlands album uitbrengen, maar pas als het bij elkaar gesprokkeld is. Geen hete adem in de nek, alstublieft. Dat werkt slecht bij ons.
0: Nee, je bedoelt al 30 jaar op je eigen tempo, toch?
2: Nou ja, van die 30 jaar doen we er 20 jaar op ons eigen tempo. En die eerste 10 waren ook gewoon helemaal ruk. Want er was te veel geheig in ons nek.
0: Ja?
2: Dus het is beter dat we dat... 5. Eerste 5 jaar hadden we geheig. En dat werkte niet bij ons.
0: Omdat het succes je dan ook een beetje overvalt misschien wel?
2: Ja, ik weet niet waar het aan lag. Maar we zijn erachter gekomen dat wij het beste zijn als je ons gewoon geen kettingje geeft. Maar gewoon lekker los.
0: Ja. Dus er is nog helemaal geen datum bij jullie hoofd van dat moet het af zijn of zo? Of,
1: nee, zeker niet.
2: Maar er komt wel een mooie vinyl van, dat wil ik. Ik wil daar een mooie vinyl van met weer zo'n stom poppetje erop. En,
0: oh ja?
2: Ja, vind ik leuk.
0: Ja, dat is ook een beetje jullie handelsmerk, een beetje een logootje geworden ook.
2: Ja, bij de Nederlandse liedjes wordt dat wel een beetje de leading, ja.
0: Oké, maar al iets vertellen over welke liedjes, gaan we liedjes over?
2: We hebben nog
0: een beetje dit thema, of...
2: Ja, De Beste van Ons is een lied over die ene dame die iedereen kent van het dorp. En die je uit de kroeg kent, maar die niemand onder zijn vleugel heeft genomen. Weet je wel, maar die andere mensen wel onder de vleugel nam, zo een.
0: Mm-hmm.
2: En dan heb je nog De Mopperaar. Dat is een prachtig liedje over met een beetje een klein beetje zelfreflectie. Wat voor een eikel ik eigenlijk ben. Klein beetje.
0: Klein beetje. Tussen de regels door.
2: Ja. Als je me nou. En heb je nog Wat Maakt Me Blij. Dat is eigenlijk ook zoiets. Gewoon lekker kanker op Theo van den Burg. Die lange van Vianen. En ondertussen. Ja, heerlijk. Ja, nee, er komen mooie liedjes aan. Dat is zeker. Ja.
0: Ik ben heel erg benieuwd. En er is ook nog een najaarstour, maar alle kaarten al weg.
2: Ja, die zijn allemaal al weg. Ja, je krijgt 2 kaarten voor de Ahoy volgend jaar.
0: Ik heb het...
2: Noteren, want ik vergeet het weer.
0: Nee, ik onthoud het wel.
2: Okidoki.
0: Tour wordt afgesloten natuurlijk in Goes.
1: Ja. Ja, voor het eerst.
0: Is dat voor het eerst?
1: Ja.
0: Ik dacht dat jullie altijd wel in Zeeland de laatste deel. Nee, veel Middelburg altijd, toch? Of,
1: nee, ja, je hebt in Zeeland niet zoveel op plekken. Dat is een theater, of het Beest in Goes. Maar dat is allemaal redelijk klein, zeg maar, qua formaat. Dus nu voor het eerst Zeeland al een keer proberen. En dat was een grotere.
0: Ja.
1: En ja, die zit vol. Dus ik ben benieuwd hoe het gaat. Goed, dat we niet weten. Nogmaals.
0: Het tour is al begonnen. Want jullie zijn al in Groningen geweest. En volgens mij ook al in Den Bosch.
1: Ja.
0: En er komt aanstaande zaterdag is de RTM-stage... Is dat aanstaande zaterdag al?
2: Ja, aanstaande zaterdag Rotterdam. Ja.
0: Ja, en dan komen jullie vrijdag 16, dan komen we nog naar de Avonds Live.
2: Yep.
1: Zo. En de 17 ook.
0: Man, dat zijn toch wel even mooie... Hè?
2: Ja, 16, 17. Ja.
1: Nou, mooi rijtje, toch?
0: Ja, jullie vinden het leuk om te spelen, dat weet ik. En ik ga jullie wel heel veel plezier mee, mensen. Ik ga een prachtige liedje draaien.
2: Ja, hartstikke fijn.
0: Wat ga je nog doen vandaag? Beetje mopperen nog?
2: De mopperen, dat zit er vandaag niet in. Maar kijken wat het weer doet. Dan heb je nog een slecht aan straks.
0: Ja, dat hey, jongens, leuk dat jullie weer waren.
1: Dankjewel.
0: Ik meld me wel weer. En mooie dag.
2: Dankjewel.
0: En gefeliciteerd met jullie prachtig nieuwe liedje.
2: Dankjewel.
0: Raccoon is hier met Dicht bij het Vuur.

0: vaak horen deze. Arno ook nog over jaren daarna. Dicht bij het vuur, dat was Raccoon. En een mooie piano zat erin, Bart.
1: Ja, ja, nou en of, de mooiste. Ja, dat is even een dikke pluim op de hoed van onze Daniel Lohuis. Die heeft ons ondersteund. Piano-wijs ondersteund in de studio bij een aantal liedjes. En ik hoop bij nog meer liedjes.
0: Okay,
1: maar dat weet hij zelf nog niet, hoor, dat hij ons gaat helpen. Maar dat...
0: Ja, dat is natuurlijk een fantastische muzikant op mijn bijt.
1: Ja, wat een vent is dat, joh. Prachtkerel, echt waar. Ja. Kom niet aan zijn muziek en kom niet aan de muziek. Maar echt voor de rest... gewoon, ja, die moet erbij. Die ja, is
0: mooi.
1: Fantastisch.
0: Prachtig. Nou jongens, nogmaals bedankt hè. En maak er een leuke dag van. We gaan weer even verder met onze lunch. En ja, natuurlijk ook het laatste nieuws met Carlijn. Goedemiddag.
2: Goedemiddag Daniel. Bij Russische aanvallen op de Oost-Oekraïnse stad Kramatorsk zijn 30 doden gevallen. Volgens president Zelensky werden er bommen op een bushalte gegooid, waarbij ook een bus in vlammen opging. 18 mensen raakten gewond. Ook zitten door Russische aanvallen op Kiev delen van de hoofdstad en diverse regio's zonder stroom. Het consumentenprogramma Kassa blijft bestaan, maar dan online. Kassa maakt volgens het AD na het huidige tv-seizoen een doorstart op internet. In welke vorm is nog niet bekend. Eerder dit jaar werd duidelijk dat het BNN-VARA-programma werd wegbezuinigd tot onvrede van kijkers. De Amerikaanse skibond heeft Lindsey Vonn opgenomen in de hoofdselectie voor het komend seizoen in de Wereldbeker. En dat is verrassend, want ze liep tijdens de Olympische Spelen een gecompliceerde beenbreuk op. In november wordt Vonn weer geopereerd en moet dan nog maandenlang revalideren. De Amerikaanse bond gaf geen nadere toelichting.
3: Daniel Dekker, Dierennieuws.
2: Je kunt je misschien schoolhond Duco nog herinneren uit Vraneker, die een paar weken geleden met pensioen ging. De hond ging regelmatig mee met de juf bij wie hij woont, maar is inmiddels 10 en mag het rustiger aandoen. Nou, een stukje verderop, in Suurhuizen hebben ze net een hond gekregen, zag RTV-NOF. Wobbe, een jonge harige robbedoes die de leerkracht niet alleen thuis kan laten. En dat vinden de kinderen uit groep 3 en 4 helemaal niet erg.
4: Wobbe aaien. Leuk.
5: Waarom is Wobbe zo leuk?
4: Die blaft heel vaak en die springt heel vaak op het hek als ik naar hem zeg. En die is heel zacht en lief.
5: Nou ja, Wobbe had geen oordeel. Dus ja, dat vindt ze alleen maar mooi.
2: Je mag niet zomaar een hond mee naar school nemen als je denkt, goh, leuk schoolhond, dat doe ik ook. Het ging langs de schoolraad en de medezeggenschapsraad, maar niemand protesteerde.
0: Ook dat is in Nederland heel goed geregeld.
2: Ja.
0: Ja, natuurlijk. Dat snap ik nog wel, maar leuk dat Wobbe in de klas zit. He?
2: Ja.
0: Dat is mooi.
2: En straks als hij wat groter is, mag hij de hele school doorrennen.
0: Nou, zo is het.
2: Het weer wisselend bewolkt met nog een enkele bui. Het is een graad of 16. Morgen bewolkt en ook weer regen, vooral in het noorden en westen. En dan wordt het maximaal 18 graden.
0: Dankjewel, Carolijn. We zijn weer heerlijk bijgepraat. En voor ik het vergeet tegen je te zeggen...

0: Mooie evergreens de hele dag door hier op NPO Radio 5. Je hoorde John Travolta, lieve nieuw John natuurlijk. En You're the One That I Want. En dit was Blondie. Er gaat geen lunch voorbij zonder de kans om een lunchlekker kaasschaaf te winnen. Ook vandaag weer. We spelen vandaag met een heel beroemd liedje. En we willen graag van je weten. Wie was er het eerste mee?
1: 1.

Zelfde nummer, maar dan door de Weavers. Wie was er het eerst? Met Guantanamera. Ja, je zingt hem vervoerd en achter mij eigenlijk. Dat liedje ken je natuurlijk wel. Maar wie was er nou het eerst? Was het Dubbeldekker 1, de Sandpipers? Dubbeldekker 2, de Weavers? Laat het ons weten via de NPO Luisterapp. Misschien speel je...

0: De jaren 60. Billy Joe Royal was dat, een Down in the Boondocks. Dubbeldekker quiz met Piet uit Wormer. Piet, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Nou, heb je enig idee wie er het eerst was met Guantanamera? De Weavers of de Sandpipers?
1: De Sandpipers.
0: Ja, natuurlijk. In 1963 was dat. Gefeliciteerd, de Omroep Max Hokken komen naar je toe. En Guantanamera is natuurlijk een volkslied.
1: Ja.
0: Dat oorspronkelijk uit het land komt dat je misschien wel kent van de dikke sigaren. En waarvan Havana de hoofdstad is.
1: Ja.
0: Welk land is
1: Cuba.
0: Dat? Gaat lekker snel zo.
1: Ja.
0: Kijk of je deze ook nog weet. Welk gereedschap hoort in de titel van een andere hit van The Weavers? Ook nog gedaan door Trini Lopez, weet ik. If I had a puntje, puntje, puntje.
1: Een hamer.
0: Zo, we zijn op bij vraag 3 aangekomen. Zangeres Laura Vlasbom die viert vandaag haar 58e verjaardag. Gefeliciteerd, Laura. Van welke groep die op blote voeten meedeed aan het Eurovision Festival maakte zij deel uit in de jaren 80? Was dat A, Luf, B, Mai Tai of antwoord C, Frizzle, Zizzle?
1: Brussel,
0: Zizzel. Ja. Nou, dit is ook wel een nieuw record, Piet. Dankjewel.
1: Ja. Ja, wat zijn dat makkelijke vragen.
0: Ja, vond je ze makkelijk?
1: Ja, ik vond ze heel makkelijk.
0: Ja. Nou ja, dat is altijd voor iedereen verschillend. Ik heb wel eens luisteraars die denken van, nou, dit zijn wel hele moeilijke vragen. Dat ik denk, nou, het is makkelijk. Ja. En soms denk ik het heel moeilijk en dan vliegt het er zo uit. Ja. Nou, van harte, je krijgt natuurlijk de Lusleke kaasschaaf. En je mag ook nog
1: dankjewel.
0: Voor ons allemaal bepalen welke versie van Guantanamera gaan we draaien.
1: De Sandpipers maar.

0: live vanuit Koninklijk Theater Carré wordt de 61ste Gouden Televisiering uitgereikt. Welke tv- en online programma's en bekende gezichten vallen dit jaar in de prijzen? Je beleeft het tijdens het gala van het jaar. Vanavond om 9 uur bij AVROTROS op NPO 1.
1: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
2: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
3: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
2: Ja, werkt wel.
3: Social deal, deals die je niet mag missen.
4: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
5: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
4: Bloesem, met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
6: Voor, tegen, links of rechts, een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
7: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
8: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
6: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
9: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen corona, griep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van Bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
10: Klinkt lekker, hè? Als je zelf de controle over je werving hebt. Tenminste, als alle profielen gecheckt en geschikt zijn. Met Randstad Direct ben je zeker van het juiste talent. Zo heb je jouw HR under control. Randstad, partner voor talent.
11: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de Kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
10: Het beste talent, gecheckt en geschikt, vind je op randstad.nl/direct.
12: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen. Private Banking.
13: NPO Klassiek presenteert de klassieke top 400. De mooiste klassieke muziek ooit gemaakt. Van Bach tot Beethoven en van Mozart tot Tchaikovsky. Je hoort ze de hele week in de klassieke top 400 op NPO Klassiek. Dat voel je.
0: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
14: 1 uur, het nieuws met Suzanne de Vries. Goedemiddag, Suzanne.
15: Goedemiddag, Daniel. De autoriteit Consument en Markt stelt voor om elektriciteitstarieven voor huishoudens afhankelijk te maken van het gebruik en de drukte op het stroomnet. De ACM wil dat er tijdsblokken komen met lage, normale en hoge tarieven. Het idee is dat huishoudens zo worden gestimuleerd om bijvoorbeeld elektrische auto's op een rustig moment op te laden. Het voorstel moet de ruimte op het volle stroomnet vergroten, bijvoorbeeld voor nieuwe woningen. Het gaat niet goed met wilde dieren. Het Wereld Natuurfonds heeft er onderzoek naar gedaan en zegt dat de wereldwijde populaties afnemen, vooral in het water.
16: Dus bijvoorbeeld in zoet water zien we dat de achteruitgang heel groot is. Rivieren en meren staan bijvoorbeeld onder druk, waardoor veel zoetwatervissen niet vrij kunnen zwemmen. In de zee gaat het met haaien en roggen gaat het sterk achteruit, vooral door visserij en bijvangst. Dus dat zijn verschillende oorzaken.
15: Ja, en er is ook goed nieuws gelukkig. Doordat er de laatste jaren allerlei maatregelen zijn genomen, gaat het met sommige diersoorten juist beter. Bijvoorbeeld met de tijgers, de groene zeeschildpad en de otter. Zo was de otter in Nederland uitgestorven, maar die is inmiddels weer helemaal terug. Er zijn het afgelopen kwartaal iets meer woningen in de verkoop gezet vergeleken met een jaar eerder. Het ging om ruim 48.000 woningen, 5% meer dan het jaar ervoor. Het waren volgens makelaarsvereniging NVM vooral voormalige huurwoningen die in de verkoop kwamen.
17: We dachten dat dat wellicht wat ging afnemen, omdat er een tijd lang tijdelijke huurovereenkomsten zijn geweest. En die zijn inmiddels allemaal afgelopen. Maar toch zien we dat beleggers, als een woning vrijkomt, toch heel erg veel kiezen voor verkoop. Dus dat blijft maar doorgaan. En dat is natuurlijk fijn voor kopers, want die hebben meer keuze. Maar het is een drama voor huurders, want er verdwijnt elke keer weer een huurwoning van de markt.
15: Een gemiddeld huis kostte het afgelopen kwartaal €503.000. De prijzen stegen in een jaar met bijna 2%. En een bijzondere onderscheiding voor Leo Eido uit Brielle. Hij redde vorig jaar zijn buurvrouw uit haar brandende huis. Het vuur in het rijtjeshuis verspreidde zich snel en de vrouw zat vast in de woning. Leo belde de hulpdiensten en redde zijn buurvrouw via het dakraam. Hij kreeg daarvoor de bronzen erepenning voor menslievend hulpbetoon van de burgemeester. En de koning moest daar persoonlijk een toekenning voor geven. Het weer vanuit het noordwesten buien, maar tussendoor ook af en toe zon. Het is rond de 16 graden.
18: Lunch lekker met Daniel Dekker.

0: In de jaren 70, hij won een Grammy Award voor Me and Mrs. Jones. Natuurlijk, dat was zijn grootste hit. Maar dit liedje werd ook nog een klein hitje daarna. Thanks for saving my life. Zometeen natuurlijk weer een nieuwe aflevering van Koken met Sandra. En dan hebben we het over Sandra Ijsbrandy. Met ook dit keer weer alweer iets lekkers. Ja, alweer iets lekkers. Maar nog heel even spannend voor wat het is. Over een paar minuten hoor je het hier vanzelf.
1: De beleggingstips.
0: En denk je nou, dat kan wel wat beter met de muziek? Dan mag je ermee bemoeien. We zoeken iedere dag naar een liedje dat past bij het onderwerp dat je van ons uitgeserveerd krijgt tijdens deze lunch. We zijn de geschiedenisboeken weer eens ingedoken. Dit keer gaan we 68 jaar terug. 8 oktober 1958 werd de eerste pacemaker geplaatst. En daarom zijn we dit keer op zoek naar liedjes die gaan over het hart. Nou ja, dan valt er wel wat te kiezen natuurlijk, hè. Mocht je er één of meerdere weten, je mag zo vaak appen als je wilt natuurlijk, het kost helemaal niks. En dan kunnen we mooi kiezen uit de prachtige liedjes die over het hart gaan. Laat het ons weten en gebruik de NPO Luister-app.

0: Heb ik net mijn mond vol, want het gaat natuurlijk weer beginnen.
1: Dit is Koken met Sandra.
0: Net een hapje van het lekker. Sandra, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Daar is ze weer in de studio, tv-kok, voedingsdeskundige. En ondertussen ben je ook nog iets van een expert geworden in food and travel.
2: Ja, zeker.
0: Zouden de Engelsen dan zeggen. Reizen en het eten onderweg.
2: Ja. Ja.
0: Heb je aan het goede tip voor? Je hebt een boek over gemaakt.
2: Proef Bretagne. En we zijn nu bezig om te kijken of we daar een serie van kunnen maken. Want we vinden het zo leuk. Denemarken ligt nog op de plank.
0: Televisieserie?
2: Mag ook.
0: Nee. Maar je bedoelt een boekenserie?
2: Ja, ja, ja. Oh, dus dat je dus, zeg maar, eigenlijk op een culinaire manier een land ontdekt. Dus dat je een land echt proeft.
0: Wat een leuk idee.
2: Vind ik ook.
0: Met welke landen zit je te denken?
2: Oh, ik heb zoveel op mijn lijst staan.
0: Ja?
2: Ja.
0: Maar wat is de eerstvolgende?
2: Nou, ik zou wel heel graag naar Noord-Spanje willen. Dus Asturië of Galicië. Maar weet je, overal waar je mij neerzet, vind ik wel wat,
0: ja, dat
2: wat lekkers. Ik vind gewoon juist misschien wel leuk als mensen zeggen, nou, daar, dat is niet zo interessant, een streek of zo. Of er gaan niet veel mensen tot nu toe heen. Ik kan me voorstellen bijvoorbeeld in Polen of dat soort landen, dat intrigeert mij dan ook. Ik denk, daar zit ook weer een hele cultuur, eetcultuur. En superleuk om daar ook weer leuke restaurantjes te vinden. En mooie streekproducten en daarmee te koken.
0: Dat is toch wel mooi, hè? Dat je je werk kan combineren met vakantie.
2: Ja, vind ik
0: dat
2: ook.
0: Dat is toch een beetje.
2: Ja, dat is het leukste wat ik kan doen. Ja. Om je eigen leven een beetje vorm te geven met je hobby's.
0: Zo is het. Vorige week was je bij de Kampeer en Caravanbeurs in Utrecht. Daar gaf jij een kookworkshop.
2: Ja.
0: Heb je gewoon binnen staan koken met mensen?
2: Ja, staan barbecuen.
0: Wat hebben jullie gedaan? Gebarbecued dus.
2: Ik heb de Deense Waddenzee hotdog gemaakt. Die had ik natuurlijk in Denemarken leren maken. Op het Waddeneiland Reume. En dat is een broodje hotdog, zoals je het je kan voorstellen bij een normale hotdog. Maar dan had ik een kippenworstje en dan had ik een remoulade gemaakt. Dat heb ik daar geleerd. Een remoulade is die saus, mayonaise-achtige saus die je ook bij de kibbeling altijd krijgt.
0: Ja, daar ken ik het van.
2: En daar zitten augurkjes in en kruiden. Maar nu heb ik leren maken met zeegroenten. Dus met zeekraal en lamsoor. En dat smaakt een beetje ziltig. En als je dat heel fijn snijdt en door die mayonaise mengt, dan heb je een hele lekkere saus voor op die hotdog.
0: Ja.
2: En ik heb dus met de mensen heb ik staan barbecuen daar. En ik heb de remoulade met ze gemaakt. Dus ik had heel veel soorten zeegroenten bij me.
0: Leuk.
2: Heel erg leuk. En vooral ook heel veel. Mensen wilden heel veel weten over Denemarken.
0: Ja, en dat lamshoor was het. En zeker altijd lekker ook, hè?
2: Heel erg lekker.
0: Heb ik eigenlijk wel een beetje door jou leren eten, moet
2: ja,
0: zeggen.
2: Het is iets nieuws. En het was wel leuk, want ik had ook nog iemand langs uit Zeeland. En die had een hele doos voor me meegenomen met nog veel meer verschillende. Want er is echt heel veel aan zeegroenten, die wij gewoon niet kennen. Ook aan zeewieren.
0: Ja.
2: Zeebanaantjes had hij meegenomen. Heel lekker, ook ziltig. Heel juicy. Zeevenkel heeft ook weer een hele bijzondere smaak. Heel erg leuk om daar mee te koken.
0: Ja.
2: En het is heel gezond.
0: En zag je nou dat je een van onze stoelen hebt weggegeven uit deze studio? Of is dat iets anders? Ja, ik heb hier half zitten kijken, maar ik zag dat je iets ging verloten.
2: Ja, dat klopt. Dat zijn hele gave stoelen die je voor je camper kan zetten.
0: Oh. En
2: met zo'n voetensteun erbij, of zo'n voetenbankje, maak je er een lounge toe van. Maar die zouden hier perfect passen, inderdaad.
0: Ja, nee. We doen mee aan de prijsvraag.
2: Heerlijk, relaxed.
0: Vandaag heb je weer een lekker en gezond recept meegenomen, zoals we je kennen. En dit is ook weer uit Denemarken, hè?
2: Dit is niet uit Denemarken.
0: Oh, dat dacht ik.
2: Nee, het is.
0: Er zit logica in, maar dat is niet zo.
2: Nee, niet alle. Ik ben natuurlijk alweer een tijdje terug nu. Maar ik vind het heel erg lekker om met bonen iets te maken. Ja. Peulvruchten, omdat ze ook weer heel gezond zijn, goedkoop. En levert ons plantaardige eiwitten. Dus hoef je weer minder vlees te eten. Dus ik ben heel erg pro bono. En kikkererwten vind ik een mooi product. Alleen als je daar zelf hummus van maakt, dat zullen mensen misschien wel herkennen, dan wordt het heel snel een beetje korrelig, een beetje droog. Je wil het zo lekker super creamy hebben.
0: Ja.
2: En ik heb daar twee tips voor gegeven op mijn Instagram. Ik
0: het is
2: hoop
0: wel goed
2: dat
0: geluk.
2: Jij denkt dat het goed gelukt is. Ja, hè?
0: Nou, het is heel creamy.
2: Heel creamy.
0: Om even zo te zeggen. Maar wat is de tip? Wat is het geheim van de chef?
2: Twee tips. Twee geheimen van de chefs. De kikkererwten, die heb ik voor het gemak in een blikje gekocht. En die spoel je af en dan ga je ze nog een keer koken in water. Ze zijn al gaar, maar beetgaar. Maar ze moeten echt gewoon helemaal... dat je ze tussen je vingers zo fijn, makkelijk fijn kan knijpen. En dan zijn ze heel mushy. Die gooi je in je keukenmachientje. En dan doe je daar lekker de normale ingrediënten bij. Als tahin, die sesampasta, citroensap, knoflook, zout, peper, beetje cayennepeper. En, nu komt het... Ijsblokjes. En echt wel, nou, de hoeveelheid die ik dan maak, zo'n beetje zo'n shampot, gaan er zo 2, 3, 4 ijsblokjes in. En dan verandert het in een super creamy kikkererwten pasta spread. Wat een hummus is.
0: En je hebt het genoemd, de super fluffy hummus.
2: Ja. Fluffy. Ja, super fluffy. Een schattig woord, fluffy.
0: Ja, zo staat hij ook op jouw Instagram. Ja. Dus diegenen die dit recept willen zien of willen maken... Ja. Het is helemaal niet zo moeilijk eigenlijk.
2: Helemaal niet moeilijk. Nee. Ik zou het zeker niet kant-en-klaar kopen. Dan heb je allemaal troep erbij en je maakt het zo. Weet je precies wat erin zit. Ik heb er nog een lekkere topping van blauwe druiven bij gedaan. Ja, bakken in venkelzaad.
0: Bedankt, daar ben ik allergisch voor.
2: Ja, ik dacht rozijnen, maar dus ook voor de blauwe druiven. Ja.
0: Nou, een beetje druiven ook. Maar goed, als ik die eraf haal, blijft het er heel erg lekker.
2: Ja, pekannootjes heb jij nog erop. Dat mocht dan wel.
0: Heerlijk.
2: Dus, en die combinatie, ja, ik vind het een feestje.
0: Nou, dat is het ook. Nou, dit is toch altijd donderdag dat we hier zitten te smullen, Sandra. Dankzij jou. Ja. Dus dank je wel daarvoor. En dat nieuwe boek, vraag toch nog maar eventjes. Hoe ver ben je daarmee? Heb je al foto's? Heeft Dana alweer foto's gemaakt? Want Dana van Leeuwen maakt toch de foto's?
2: Nou, we zijn eerlijk gezegd bezig met een uitgever nu. Om te kijken of we volgend jaar weer...
0: Even kijken of er iemand intrapt. Dan moet ik eerst doen.
2: Ja, het moet toch een serie worden. Dus ik heb daar heel veel zin in. Dus we hebben allemaal plannen. En ik ga het je zeker vertellen als het wat concreter is.
0: Ja, want je komt hier natuurlijk iedere week langs. En Proef Bretagne is al een aardig succes aan het worden, het boek.
2: Ja, zeker.
0: Het camperkookboek, dus dat gaat zeker goed.
2: Nou, ik vind het allerleukst dat mensen echt... Op de mail krijg ik dan mensen die zeggen... ik heb je boek gekocht en ik vind het zo... ik heb nu zo'n zin om naar Bretagne te gaan. Nou, en dat is het grootste compliment.
0: Ja, dat is mooi, hè. Nou, en eet smakelijk en daar hoort ook weer muziek bij.
1: Sandra's Soundtracks.
0: Sandra is wel weer haar eigen soundtrack inmiddels. En wat gaan we er vandaag opzetten?
2: Ik dacht, super creamy. Ik doe Cream van Prince. En ik vind het zo... ik heb nu zo'n zin om naar Bretagne te gaan. Nou, en dat is het grootste compliment.
0: Ja, dat is mooi, hè. Nou, en eet smakelijk en daar hoort ook weer muziek bij.
1: Sandra's Soundtracks.
0: Sandra is wel weer haar eigen soundtrack inmiddels. En wat gaan we er vandaag opzetten?
2: Ik dacht, super creamy. Ik doe Cream van Prince.

0: Carnes en Better Davis Eyes. En daarvoor Cream van Prince. En dat had te maken met wat we vandaag hebben gegeten hier. In het kader van Koken met Sandra. Dat was de super fluffy hummus.
1: De beleggingstips.
0: Ja, kom er maar eens op. Maar je moet het gewoon proeven, hè. Dat is heerlijk. Het staat allemaal op Instagram. @SandraIJsbrandi. En dan kun je het recept opzoeken. Vandaag bezig met de beleggingstips moeten liedjes zijn over het hart. En dat heeft alles te maken met toch wel belangrijke gebeurtenis. Vandaag precies 68 jaar geleden. Toen werd de eerste pacemaker geplaatst. En dat gebeurde in Zweden. Een Zweedse chirurg deed dat. Aake Senning is de naam. En bij de 43-jarige Arne Larsson werd die pacemaker ingebracht. Moet je dat altijd bij de douane, moet je dat even aangeven? Want het gaat er gewoon toeters en bellen af, hè? Ja, de patiënt heeft er eigenlijk 23 keer een nieuwe pacemaker gekregen. En overleed pas in 2001. 23 keer... Nou, er komen heel veel goede suggesties binnen. Met liedjes die met het hart te maken hebben. Deze zat ertussen. Altijd een goede ding trouwens natuurlijk van de arts als hij zegt maar heart will go on. Heb je ook nog een leuk liedje over het hart? Laat het ons weten. Je kunt de NPO Luister app gebruiken. Dan ben je binnen een paar seconden hier op het machtige scherm in de studio.

0: Dit is Clearwater Revival. Have you ever seen the rain? Met bakken naar beneden natuurlijk, maar dat is niet zo gek met de tijd van het jaar. We zijn natuurlijk ontzettend verwend geweest met het weer. 2:30 geweest en daar is Suzanne weer met het laatste nieuws. Goedemiddag.
1: Goedemiddag Daniel. De Nobelprijs voor de literatuur gaat dit jaar naar de Canadese Anne Carson. Ze is dichter en schrijft essays. Ze is ook hoogleraar klassieke literatuur. Het Nobelprijscomité noemt het oeuvre gedurfd en inventief. Een van haar bekendste bundels is Glas, Ironie en God, maar die verscheen vorig jaar in een Nederlandse vertaling. Vanaf volgende week zaterdag rijden er ruim een week lang geen treinen tussen Rotterdam Centraal en Gouda. ProRail gaat op verschillende plekken het spoor vernieuwen. Ook aan station Nieuwerkerk aan den IJssel wordt gewerkt. Dat is misschien wel nodig ook, want het station is al meerdere keren uitgeroepen tot het lelijkste station van Zuid-Holland.
0: Dat is ook echt zo, hoor.
1: Ja, ben je er wel eens geweest?
0: Nou, dat kan echt niet meer.
1: Ik zag zo'n foto, ziet er inderdaad heel ouderwets uit. Dus hopelijk wordt dat
0: beter. Dat hoeft niet per se lelijk te zijn, maar dit is ouderwets lelijk.
1: Ja.
0: Weet je, dat kan.
1: Het OM was jarenlang niet goed beveiligd tegen hackers. Verdachte activiteiten op het eigen netwerk werden niet goed gecontroleerd, blijkt uit een onderzoek. Vorig jaar juli werd het OM gehackt via Citrix, dat is een systeem voor werken buiten kantoor. En een avond die ze niet snel zullen vergeten in een woonzorgcentrum in Emmeloord. Drag queen Miss Diva Shania trok daar een volle zaal voor een bingoavond.
2: Hebben we allemaal vakje 7 op de kaart aangestreept.
3: Het is heel leuk om de mensen mee te nemen met de muziek van toen. En de gezelligheid van een bingo. En natuurlijk de fabuleusheid van dat ik hier ben.
1: Ja, en of ze dan nog een keer mag terugkomen.
4: Wat mij betreft wel.
5: Ik zal ze ook niet veroordelen, want ik vind het leuk.
6: Dan weten ze ook eens dat die man dat doet en dat durft.
7: Ik heb een paar van de mensen hier gesproken. En u mag terugkomen, heb ik begrepen, als u dat leuk vindt.
3: Nou, als ze maar betalen natuurlijk, hè. Ja, zo is het.
0: Ja, die snapt het wel. Voor de bingo.
1: Voor de bingo.
0: Ja.
1: Maar ja, als ze dan betalen, dan krijg je dus wel weer Miss Diva Shania in een hele mooie glitterjurk vol in de schmink.
0: Prachtig.
1: Wat willen mensen nog?
0: Ja, zo is het.
1: Het weer, er trekken wat buien over het land. Tussendoor wel wat zon. Het is een graad of 16. Morgen wat meer regen.
0: Dankjewel, Suzanne.

door de mensen die ook de liedjes maken voor Suzanne en Freek. Maar die doen dat natuurlijk ook voor heel groot genoten zelf. En dat doet Babette ook, die schrijft ook haar eigen tekst. Ah, deze is mooi, lang niet gehoord. Katie Melua en 9 Million Bicycles.

0: Patrick. I want you to want me. Dat was een superhit in de jaren 70. Eind jaren 70 stond Cheap Trick in het voorprogramma van de Kinks, bijvoorbeeld AC/DC, Queen, Kiss en Santana. En ze scoorden deze grote hit.
1: De beleggingstips.
0: Ja, dat moest over het hart gaan. Dat had te maken met de plaatsing van de eerste pacemaker vandaag, heel veel jaren geleden. Ik heb Dorit aan de telefoon uit Gemert. Dorit, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Daniel.
0: Ja, jij had nog even iets over die dubbeldekker. Dat had ik dus ook, hè?
2: Ja.
0: Want de Weavers en de Sandpipers, daar ging het om, Guantanamera. En in de uitzending zei Peter was het. Wie zeg je?
3: Piet.
0: Oh, het was gewoon Piet. Ik dacht Pieter. Nee, Piet. Piet zei in de uitzending, maar die wilde eigenlijk de Sandpipers horen. Dus toen ik vroeg wie was het eerst, zei hij de Sandpipers. Maar hij bedoelde de Weavers.
2: Oh, oké. Okay. Ja, ik heb erop gereageerd, maar ik denk misschien is Piet heel zenuwachtig geweest dat hij iets fout heeft gezegd.
0: Ja,
2: dat kan toch?
0: Dat was het, ja. Dat was het nou precies. Maar ik ben wel blij dat er iemand is die echt oplet.
2: Ja, maar die zal er wel meer zijn, denk ik.
0: Nee, je was echt de enige.
2: Oké.
0: Okay. Nee, de enige eigenlijk. Ook helemaal niemand hier die tegen mij zei van... Het is gewoon wat eigenlijk, hè? Vind je niet, Dorit?
2: Ja, dat vind ik ook wel iets. Van al die muziekliefhebbers dat er niemand reageert.
0: Nou, dat is toch gek. Maar jij was er wel als de kippen bij. En je hebt ook een prachtig liedje aangevraagd om te draaien. Iets over het hart. Even doornemen wat er nog allemaal is binnengekomen. Ik wil ook iedereen natuurlijk weer bedanken voor die prachtige suggesties. Deze bijvoorbeeld van Roxette. Listen to your heart. Ah, de dijk. Zo groot. Chris Ria. I can hear your heartbeat. Ze hebben een mooie liedjes gemaakt over het hart eigenlijk, hè, Dorit?
2: Er zijn heel veel nummers over het hart gemaakt, ja. Moet ik nou mijn favorietje zeggen?
0: Nou, je moet niks, maar ik zou het wel heel erg fijn vinden als jij dat liedje dan wilt aankondigen voor me.
2: Oké, ik dacht meteen aan Michael Kiwanuka met Cold Little Heart.

0: samen Max.
1: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
0: Live vanuit Koninklijk Theater Carré wordt de 61ste Gouden Televisiering uitgereikt. Welke tv- en online programma's en bekende gezichten vallen dit jaar in de prijzen? Je beleeft het tijdens het gala van het jaar. Vanavond om 9 uur bij Avrotros op NPO 1.
3: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimer café of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/alzheimercafé.
3: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
4: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/alzheimercafé.
5: NPO Klassiek presenteert de klassieke top 400. De mooiste klassieke muziek ooit gemaakt. Van Bach tot Beethoven en van Mozart tot Tchaikovsky. Je hoort ze de hele week in de klassieke top 400 op NPO Klassiek. Dat voel je.
0: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
6: De klok in het huis geeft 2 uur aan. Dat betekent dat we zometeen gaan beginnen met 2 hele fijne plaatjes. Het is meteen ook een kleine soort aardrijkskundeles. Waterloo van ABBA en ook nog Munich Fries met Play is Cool. Dat zometeen, maar eerst het NOS-journaal van 2 uur. Hier is Suzanne de Vries. Goedemiddag, Suzanne.
7: Goedemiddag, Henk. De beveiliging van de computersystemen van het Openbaar Ministerie was al jaren niet op orde, voorafgaand aan de hack van vorig jaar. Dat is de conclusie van een onderzoek dat het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft laten uitvoeren. Hackers zouden een maand hebben kunnen rondkijken in de systemen van het OM, zegt verslaggever Mitchell van der Klundert.
8: Wat er vooral niet op orde was, is dat ze geen monitoring hadden bij het Openbaar Ministerie. Dat betekent dat ze verdachte activiteiten op het bedrijfsnetwerk niet goed in de gaten konden houden. En daardoor weten we bijvoorbeeld ook niet waar de hackers precies zijn geweest en wat ze misschien hebben kunnen buitmaken.
7: Het ministerie zegt niet wie er achter de hek zit, maar volgens Nieuwsuur gaat het om China. Bij Russische aanvallen in Oekraïne zijn zeker 30 doden gevallen. Dat melden lokale autoriteiten van de Oost-Oekraïnse stad Kramatorsk, net achter de frontlinie. Volgens president Zelensky werden er bommen op een bushalte gegooid, waarbij ook een bus in vlammen opging. Bij het bombardement raakten ook 18 mensen gewond. De aanvallen zijn onderdeel van pogingen van het Russische leger om de hele regio Donetsk in handen te krijgen. Het Van Gogh Museum kan flink gaan renoveren. Het museum en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hebben na lange tijd een akkoord gesloten over de financiering. Het Van Gogh Museum zegt dat de gebouwen in slechte staat verkeren en ook zouden de veiligheid en duurzaamheid moeten worden verbeterd. Hoeveel het kost is niet bekendgemaakt. En een fan van de New York Yankees heeft zijn eigen club de das omgedaan. De slagman van de Yankees dacht een home run te hebben geslagen.
9: With the ABS challenge system. High fly ball. Left field. Over is Mason. It's carrying back to the wall. It is up. It is out. It's a home run.
7: Ja, maar de bal werd gevangen door iemand op de tribune. Die hing echt helemaal over de omheining heen en ving de bal voordat hij op het veld terecht kwam. De scheidsrechter keurde de home run toen af. De Yankees verloren met slechts 1 punt verschil en gingen niet door in de playoffs.
6: Oh, dat is zuur.
7: Ja. Het weer vanuit het noordwesten buien, maar tussendoor ook af en toe de zon. Het is rond de 16 graden, morgen bewolking en regen en dan een graad of 15.
6: Suzanne, dankjewel en tot over een uurtje.
7: Tot.
0: Open huis, Henk van Steeg.

0: huis. En ik hoop ook andersom. Nou, in ieder geval tot de nok toe gevuld met de fijnste evergreens. Onder andere van Dire Straits, Chic. En een kippenvelbezorgend duet van Elton John en George Michael staan voor je klaar. En ieder huis heeft ook zijn verhaal.
1: Jouw sleutelwoord.
0: Ja, deel je sleutelwoord en dan laat ik je gewoon binnen. En een sleutelwoord was eigenlijk heel eenvoudig. Denk gewoon even na over de dag die al achter je ligt. En het deel wat nog gaat komen. Wat heb je zo al gedaan? Of wat heb je nog niet gedaan? Nou, deel dat dan in één woord met mij. Iets waarvan je denkt, nou, dat moet de hele wereld even weten. Doe dat dan via de NPO Luisterapp. En het mooie is, hoe meer mensen dat dan doen, hoe meer we ook met elkaar verbinden via dit open huis. Dus stuur het in. Gaan wij ondertussen naar de overkant van de Grote Oceaan. Naar New Orleans, want daar staat een heel ander huis. Mag ik een gitaar?

die erin zitten. Bernard Edwards samen met Nile Rodgers. En die Nile Rodgers die weet van geen ophouden. Afgelopen zomer nog op North Sea Jazz. Hij is ook pas 74, dus jonge god is dat dan toch ook wel weer. Hij was op tournee door ons land, langs allemaal openluchttheaters. Douwe Bob, en daar speelde hij deze. En iedere keer was het een succes. Heb ik één keer mogen ervaren. Note to self. I can still

Nou, dat vind ik een mooie levensles. Zometeen Dire Straits en ook nog Dusty Springfield in het huis. En ons open huis geopend voor jouw sleutelwoorden. Kom binnen, wees welkom om daar een duit in het zakje te doen. Tineke die heeft het al gedaan, krantje. Nou, voel meteen. Zo'n donderdagmiddag, krantje erbij. Hanny, die heeft gekozen voor mijn woord van vandaag is wind, zou dat kunnen zijn. Mijn baddoeken heb ik gewassen, maar het droogrek toch maar buiten laten staan. Vanwege windkracht 4, bij jou in de buurt inderdaad. Ik had hem wind tegen. Ja, de wind heeft toch altijd meerdere kanten. Zometeen zingt Cat Stevens daar nog even over. Jacqueline die gaat dadelijk naar de sleutelwoord pedicure. Dankjewel. Het resultaat hoef je op zich niet qua foto's te sturen. Ik geloof het wel. En Gerrit, mijn sleutelwoord is legionella spoelen. Legionella spoelen, als dat een woord is. Het is minder spannend dan het klinkt, hoor. Ik denk dan altijd, volgens mij heb je een camping of in ieder geval een accommodatie waar mensen zouden komen. Dat wat je eerder deze week hebt. Dan moet het even doorgespoeld worden, dat het veilig is om te douchen. Ja, dat wil je natuurlijk niet hebben. Zo wat sleutelwoorden uit het land. Voeg het zeker nog wel toe via de NPO Luister. Maak je ook nog kans op die gouden sleutel van het huis. Altijd toegang tot ons huis met eraan de open huis sleutelhanger. Zo dus Dire Straits, maar eerst little by little. Dit is Dusty Springfield.

avond start met Simone Walraven. Van maandag tot en met vrijdag duikt Simone legendarische muziek op uit iconische archieven. En neemt je mee op een muzikale reis over de wereld. De avond start op NPO Radio 5. De beste evergreens.

0: prachtig mooie stem. Licht herfstig, ja, zo kun je het wel noemen, Françoise Hardy. Uit 1963, je hoorde haar als 17-jarige zingen over dat al die vrienden en vriendinnen allemaal verkering krijgen en zij een beetje alleen achterblijft. Maar dat is helemaal goed gekomen. Twee relaties, waarvan de laatste echt decennia lang heeft geduurd, met Jacques Dutronc tot aan haar dood.
1: Jouw sleutelwoord.
0: Mooi hoe dat dan toch weer goed komt. En daarvoor nog Mark Knopfler met zijn Dire Straits. The Sultans of Swing. Gaan we eens even de albumversie erbij gepakt. Zometeen George Michael samen met Elton John. Maar eerst de sleutelwoorden van deze dag. Jannie die heeft gekozen voor Freddie. En dan hebben we het echt over Freddie Mercury inderdaad. Dit borduurwerk wordt een cadeau voor... Dat is niet handig misschien als, dat hij, als hij luistert. Voor iemand. Aan het einde van de maand is onze trouwdag. En dan ga ik hem ermee verrassen. Groetjes van Jannie. Oké, nee, dan denk ik dat ik voldoende heb verklapt. Pauline die zegt... Goedemiddag Henk, welkom ook in mijn huis. Je ziet op de voordeur mijn zelfgevreubelde herfstkrans hangen... waar ik best wel een beetje trots op ben. Ik vind mezelf... ik heb mezelf echt een beetje overtroffen... want ik ben niet zo'n creatief typeje. Mijn sleutelwoord is herfstkrans. Geleidige middag en lieve groet van Pauline. Ik denk dat ik weet wat Arna gaat doen, of er nu in zit. Sauna is het sleutelwoord. Rita kiest voor het sleutelwoord van de dag. Ziek. Het kon nooit gelegen, maar mijn dochter, die in Engeland woont... arriveert morgen voor een bezoek van 4 dagen. Ik had allemaal zijn leuke plannen, maar look at the bright side. Het is maar een virusinfectie en we hebben wat kunnen schuiven in de plannen. En daardoor heb ik nu nog twee dagen om fit te worden. Nou, sterkte en hou ons er ook van op de hoogte. En Niels en Shirley die zijn lekker op vakantie. En ze kiezen daarom voor het sleutelwoord Montagna. We kijken in de zon uit over de bergen rond Monowar. En dat is Alicante. En aan de telefoon heb ik Ank. Ank, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Je bent druk met het sleutelwoord jeans. Dat kan van alles betekenen. Of je hebt een modeshow of een nieuwe gekocht. Of wat doe jij ermee?
2: Ik haal oude jeans uit elkaar met geschiedenis.
0: Een jeans met geschiedenis. Wat moet ik me daarbij voorstellen?
2: Liefst een jeans zo oud mogelijk. En dan helemaal van katoen.
0: Ja.
2: En dan maak ik daar weer nieuwe dingen van. Dat er worden of jassen of kussens of memories van mensen die overleden zijn. Of... Je hebt gewoon eigenlijk van alles.
0: Ja, en wat is het? Ja, want je zult door de jaren heen heel wat jeans dan door je handen hebben laten gaan. Maar een jeans die is bijgebleven?
2: Een hele oude Marlboro jeans.
0: Oh.
2: Dat mocht toen nog.
0: Ja.
2: En tegenwoordig mag dat natuurlijk niet meer sigarettenreclame op een broek. Maar die heb ik toen ook van iemand gekregen en helemaal uit elkaar gehaald.
0: Ja.
2: En daar wordt dan weer een mooie knuffelbeer voor, zoontje van.
0: Oh, dus, maar zijn het dan ook vaak jeans die gedragen zijn door een opa of een oma... en dat die dan weer in een soort... Oh, wat mooi. Ja.
2: Ja, ja.
0: Dat, hoe kom je erachter dat je dit kunt en hoe dat mensen hier ook gretig gebruik van maken?
2: Door heel veel jeans te sparen en bij iedereen te lobbyen of ze nog mooie oude jeans hebben.
0: Ja.
2: Want op een gegeven moment is je voorraad op.
0: Ja.
2: En mensen weten mij via wel te weten als ze daar een memory van willen laten maken. Dan bellen ze op en dan vragen ze of dat kan.
0: Ja, wat mooi. Wat mooi dat je dat op deze donderdagmiddag gewoon zit te doen. Terwijl je naar NPO Radio 5 luistert. Ja, zo helpen we elkaar weer een beetje.
2: Ja.
0: Heb jij voor dit werk wel eens een applaus gekregen eigenlijk?
2: Nee.
0: Nou. Kijk eens, iedereen uitzinnig. Kijk, en daar ook. Ja.
2: Ja, dank je.
0: Zelfs de mensen van Lunch Lekker die klappen voor je. Kijk hier, daar gaan ze.
2: Hey.
0: En je krijgt van mij de gouden sleutel, je mag altijd naar binnen. Gewoon via de achterdeur.
2: Nou, weet je, het is ook zo kostbaar. Het kost zoveel geld, jeans, zoveel katoen en zoveel water. En het is zonde om weg te gooien.
0: Nou, daar krijg je nog een keer een applaus voor. Wat doe je dat mooi. En ik meen het echt, Ank. Dank je wel en ga er vooral mee door.
2: Gaan we zeker doen.

Nou, dat viel in zijn geval wel mee, hoor. Tony Jackson. Hij was een zanger. Maar vond het na een jaar wel genoeg. Dus de eerste tour die ze deden was meteen een afscheidstournee. De Searchers waren dat met Sweet For My Sweet. En daarvoor nog George Michael samen met Elton John. Don't Let The Sun Go Down On Me. Zometeen heb ik je hulp weer nodig voor de derde na drie. Wat het thema wordt, dat ga ik je zo vertellen. Maar eerst even de zender helemaal stilmaken. Want ik weet niet hoe jij dus vandaag buiten bent geweest. Dan heb je hem ervaren. The Wind.

Als je dit zo hoort, en als ik je zeg dat het uit hetzelfde jaar komt als Songs in the Key of Life van Stevie Wonder, dan hoor je wel een beetje overeenkomsten. Anita Meijer, die Alternative Way, met natuurlijk Hans Vermeulen ook op zang. Die was ook producer en hielp ook mee schrijven. 1976. Even kijken, het is een kleine 6 minuten voor drieën. Zo draai ik als eerste na drieën Blood, Sweat and Tears. En daarna Sister Sledge. En dan is de derde na drie voor jou. Het is wel leuk, zometeen gaan we even bellen in het huis met open huisvriend Diggy Dex. Hij heeft afgelopen weekend in Amersfoort zijn theatertour afgetrapt. Voor het eerst dat hij dat in tijden deed. Geen band bij zich, gewoon alleen René van Mierloos, een vaste gitarist, had hij meegenomen. En nu had hij als titel gekozen De Zoektocht naar Geluk. Nou, dat klinkt meteen als dat je denkt, ach, daar wil ik bij zijn. Nu zat ik te denken, als we nou eens een mooie samenvatting maken of een mooi overzichtje maken van wat zijn nou liedjes die voor jou geluk betekenen. Wat zijn geluksliedjes voor jou als je dat op de radio hoort? Vind ik leuk om van je te horen. Stuur het even in via de NPO Luisterapp. Dat is het makkelijkst. Liedjes die voor jou over geluk gaan. Die jou geluk brengen. Die iets van geluk in jouw leven naar boven brengen. Dus ik hoop dat ik een beetje geluk bij je heb. Stuur het in via de NPO Luisterapp. Dat is het allermakkelijkste. Want dan ga ik misschien ook nog wel draaien. Na Blood, Sweat and Tears en Sister Sledge. Hou dat een beetje in je achterhoofd. Maar het mag alles zijn, hè? Ja, natuurlijk. We gaan naar de film. Phil Collins speelde de hoofdrol in Busted. En toen moest er een soundtrack komen. Ja, wie bel je dan? Ja, ik ken nog wel iemand, zei Phil Collins. En dat werd hij zelf. Two Hearts.

0: ben je nog in 2026 zonder passief inkomen? Cinvest. Samen investeren in vastgoed.
1: Baan je in een andere wereld. Metershoge wandtapijten, ongekende luxe en verborgen verhalen. Wonderwalls. Nu in Museum Gouda.
2: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
3: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
2: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
1: Wonderwalls. Geweven meesterwerken. Nu te zien in Museum Gouda.
4: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
5: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
6: NPO Radio 5, met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
7: 3 uur geworden in het huis. Ja, de tijd vliegt als je het naar je zin hebt. Zometeen als derde na 3 naar Bloodsweat & Tears. En Sister Sledge, jouw liedje waar je heel gelukkig van wordt. Je kan het nog even insturen via de NPO Luister-app. Gaan we naar Suzanne voor het NOS Journaal. Goedemiddag.
8: Goedemiddag Henk. Op een basisschool in Polen is een conciërge doodgestoken. De dader is een oud-leerling van 15. Hij werd gepakt door de directeur en een leraar die allebei gewond raakten. Het motief is niet bekend. Er is nog steeds van alles mis met de fietsroutes rond Duivendrecht. Ruim een jaar geleden werd daar Lisa van 17 vermoord toen ze 's nachts alleen naar huis fietste. Sindsdien is de veiligheid op de route er niet veel beter op geworden, zeggen deze mensen tegen AT5.
9: De gemeente heeft allerlei zaken wel opgepakt. Alleen, ja, nu zijn we een jaar later. Nou, we staan hier op een locatie waar je denkt, nou, dit had misschien ook wel meegenomen kunnen worden om wat aan te verbeteren. Het is gewoon een heel onveilig tunneltje wat hierachter staat.
10: Toegangswegen naar Duivendrecht, naar het dorp Duivendrecht. Die moeten veilig zijn en veilig blijven. En dat is nu niet zo.
8: Op sommige plekken langs fietspaden in Duivendrecht zijn wel bosjes gesnoeid. Maar die zijn inmiddels weer allemaal aangegroeid, waardoor het toch onveilig voelt. Het voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst BND heeft mogelijk informatie doorgespeeld aan China. Volgens Duitse media heeft justitie daar aanwijzingen voor. De man werd 2 dagen geleden aangehouden en wordt verdacht van spionage, het verkrijgen van staatsgeheimen en landverraad. Hij stond van 1998 tot 2005 aan het hoofd van de Duitse inlichtingendienst. En de 55 Europese voetbalbonden hebben in Berlijn een 11-puntenplan opgesteld om de Wereldvoetbalbond FIFA te hervormen. Wat die punten precies inhouden wordt later vandaag bekend, zegt verslaggever Guido van Gorp.
11: In ieder geval heb ik wel gehoord dat het onder andere zou gaan om het drastisch terugdringen van de macht van de FIFA-president. Want die kan veel te veel in zijn eentje bepalen, dus dat moet echt aangepakt worden. En daarnaast is ook nog iets anders interessants naar voren gekomen. Namelijk dat er een profielschets wordt gemaakt voor een toekomstige FIFA-president. Dus voor die tegenkandidaat.
8: Ja, en over 5 weken moeten alle kandidaten bekend zijn. Die kunnen het dan opnemen tegen de huidige voorzitter Infantino. Het zal wel een moeilijke klus worden, want Infantino heeft buiten Europa veel steun van voetbalbonden. Het weer herfstachtig, met zo nu en dan een bui, maar ook zon en een graad of 15. Morgen opnieuw veel regen, vooral in het midden en in het westen van het land. Het wordt dan een graadje koeler.
6: Open huis, Henk van Steeg.

0: contact met DigiDex. Hij gaat dit najaar op tour met zijn theatervoorstelling. En dat is een bijzondere theatervoorstelling, want hij gaat daar namelijk eigenlijk een beetje op zoek naar geluk. Alles wat we in het leven kunnen hebben. De zoektocht naar geluk, zo heet hij. En niet met een grote band, maar gewoon alleen met een gitarist. René van Mierlo gaat met hem mee. Zo eens even met hem contact hebben. Dus ik was vanmiddag op zoek naar allemaal geluksliedjes. Nou, er komen mooie liedjes binnen. Bijvoorbeeld voor Jannie. Brengt u weer even terug in het gebied waar we vorig jaar mooie wandelingen hebben gemaakt. En dan heeft het over deze van John Denver. Oh ja.
1: Take me home.
0: Take me home.
1: To the place I belong.
0: En André, die kiest dan weer voor een nummer van The Mavericks. Gisteren nog helemaal gedraaid.

0: En we gaan even contact leggen met... Ja, Pedro, goedemiddag. Gaat het nog goed of moet ik ingrijpen?
1: Ja. De maatschappelijk werker komt net binnen.
0: Oh, de maatschappelijk werker komt net binnen. Kunnen we dit gesprek nog even doen of...
1: Ja, doe maar even. Hoor.
0: Oh, oké. Ja, nou, ja, wel gezellig ook als de maatschappelijk werker erbij is. Hoe heet die honden?
1: Mets en King.
0: Nou, dat is fijn dat die er ook bij zijn. Ik zat te denken, geluksmomentjes in het leven. Wanneer ervaar jij die?
1: Als ik leuke muziek hoor.
0: Kijk, dat horen we graag inderdaad. En dan is er denk ik één zangeres die raakt jou, als het om geluksmomentjes gaat, echt in de ziel.
1: Ja.
0: Ja.
1: Dat komt omdat ik gewoon zelf wel moeilijkheden heb aan mezelf.
0: Ja.
1: En in die tekst, het komt op neer dat je eigenlijk zelf je held moet zijn, zoals begrijp ik dat uit die tekst.
0: Ja.
1: En dat vind ik altijd wel, waardoor ik geraakt word.
0: En weet je wat het mooie is, Pedro? Jij brengt mij weer, en zo gaat het met muziek. Kunnen ze ook stil worden, die honden, of niet?
1: Nou, de maatschappelijk staat in de kamer en de braf zit er.
0: Ja, moet je er niet naartoe? Oh. Nee, wat ik wilde vertellen, het brengt mij weer gewoon even terug naar mijn middelbare school. En dat is wat muziek doet. En ik heb heel veel naar Mariah Carey toen geluisterd. Ik kom er niet snel voor uit. Ga jij snel maar terug naar die honden, dan ga ik hem draaien. Want je wilde deze horen, hè?
1: Ja.
0: Zet de radio lekker hard en bevrijd de maatschappelijk werker.
1: Ja, ik zal het doen.
0: Sterkte met alles. Yo, dankjewel.
1: Hoi.
0: Ah, dat is toch prachtig. Mariah Carey met de honden op de achtergrond.

Cliff Richards. Volgende week is hij jarig. Op 14 oktober hoopt hij 86 te worden. Ja, ik zei het al, zometeen even bellen met Amersfoorter. En ja, ook artiest, Diggy Dex, huisvriend is hij. Maar eerst Taylor Swift. Met die fijne soundtrack van Toy Story 5.

0: Magical Mystery Tour brengt je daar waar je ooit was en daar waar je nog nooit eerder bent geweest. Elke vrijdag, zaterdag en zondag tussen 2 en 4 met Stefan Stassen. Een vierdimensionale radioervaring die niet in woorden is te vatten.
1: Zij verstaat de kunst van bij me horen. In mijn lichaam heeft ze plaats gemaakt voor twee. In mijn ogen woont ze, in mijn oren. Ze hoort en ziet mijn hele leven met me mee. Soms begint ze in mijn hart

0: In Nederland zouden we zeggen, lach als een boer met kiespijn, maar ha, zet de clown in. 67, de Manfred Mann. Ja, we moesten hem even storen in een creatief proces, of niet, Koen? Digidex, goedemiddag.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja. Waar was je mee bezig?
1: Ik zit in het prachtige Emmen samen een heel mooi liedje te schrijven met Hanna Mee.
0: Ja, natuurlijk. Emma is Hanna Mee. En binnenkort van haar ook weer nieuw werk. Welke kant gaat het een beetje op? Want we zitten echt een kijkje in de keuken, zeg.
1: Ja, we zitten echt net aan het einde van het refrein. Dus ja, het wordt een heel mooi proces. We zitten, het is eigenlijk het idee dat je jezelf aan het begin van een nieuwe relatie, dat het zo, dat je zo wordt meegenomen erin, dat je denkt, oh, ik verlies hier helemaal de controle. En dat is heel fijn, maar soms ook heel erg eng.
0: Ja, maar het grappige is, jij bent onlangs getrouwd. In het weekend, of nee, we spraken elkaar op een maandag volgens mij daarna. En Hanna, die is volgens mij ook al heel lang met haar bandlid en lief.
1: Nou, dat is sinds een tijdje is dat over. Sinds een paar maanden. Dat is, en dat is ook gewoon out there in de public, hoor. Dus dat is geen, dat is geen primeur. Maar Henk, je loopt er achter de feiten aan. Dat is weer,
0: ja, ik ga morgen naar de kapper, dus dan komt het wel weer helemaal goed, denk ik. Hey, de reden dat ik je even bel.
1: Mooi, want je had ook al gemist dat ik getrouwd was, inderdaad.
0: Misschien moet ik het even uitleggen. Maar dat is misschien even leuk, want redacteur die belde volgens mij.
1: Dat is helemaal niet belangrijk.
0: Ja, nou, dat is wel heel leuk. Want de redacteur belde jou op vrijdag en dat was nog voor je bruiloft. En op maandag hadden we dat gesprek. En jij zegt op een gegeven moment, jij zei vrouw. En dat heb ik s'avonds later nog een keer door mijn hoofd laten gaan. Wat bedoelde hij daarmee? En twee dagen later kwam er buiten inderdaad dat je getrouwd was. Dus
1: ja,
0: ik let goed op wat je zegt vandaag. Hey, gestart in Amersfoort. Twee dagen achter elkaar in je thuis start je met die theatervoorstelling. De zoektocht naar geluk. Hoe was het?
1: Ja, heel fijn. Ja, het is voor mij weer echt iets heel nieuws om in een kleinere setting in het theater te staan. Ik heb in het verleden wel in het theater gestaan met mijn band. Maar nu wou ik echt weer helemaal iets anders gaan doen. Dus we staan met z'n vier op het podium. Het is onder begeleiding van gitaar en toetsen. En met als verhaal erachter de zoektocht naar geluk. Dat was mijn allereerste liedje ooit wat ik schreef. Die is nooit uitgekomen. Ik was 18 jaar oud. En ik had er wel wat losse krabbels op geschreven. Maar dit had echt een coupletje en een refreintje. Met als catchphrase. De zoektocht naar geluk gaat door. Ook al vind je wat je zoekt. Je zoekt toch door.
0: Wauw, maar dit is toch prachtig.
1: Toen was ik 18.
0: Ja, 18.
1: En dat is nooit uitgekomen. Want mijn eerste plaat die kwam pas toen ik 26 was. Dus dat, en die is er nooit op. Die is er nooit. Die heeft er nooit op gestaan. Maar het zal wel een bepaalde, denk ik, een redelijke rode draad in mijn werk, dat ik altijd wel bepaalde vraagstellingen in mijn liedjes heb, of een bepaalde zoektocht naar zingeving. Ja. Dus dat is een heel dankbaar onderwerp om het aan op te hangen. Dus dat behandel ik in de voorstelling.
0: Maar mooi ook dat mooi ook dat je dus als 18-jarige hier al mee bezig bent. Dat vind ik best wel vroeg rijp.
1: Ja, ik denk dat veel tieners en jongvolwassenen wel bezig zijn met die vraag. Ik heb een zoon van 16 die daar ook mee bezig is. Misschien ook niet iedereen. Ik bedoel, hij is ook gewoon bezig met bier drinken, hoor, met zijn vrienden. Maar het zijn natuurlijk wel vormende jaren waarin je je losmaakt van je ouderlijk nest en gaat vragen van, ja, wat is het leven eigenlijk? En wat is iets worden? Of wat wil ik worden? En waar haal ik geluk uit? En ja, het is best wel een zoekende fase. Wat ook heel mooi is, natuurlijk.
0: Ja, ja.
1: En in principe stopt dat natuurlijk ook nooit, is mijn ervaring. Want ik ben nu 46 en af en toe ben je nog steeds weer aan het zoeken of nieuwe dingen aan het proberen. En dat is alleen maar prettig ook eigenlijk.
0: Ja, dat is ook wel waar. Waar zit voor jou nu geluk in?
1: Ik denk in de algemenere lijn dat het misschien ook met de jaren komt dat je beseft dat geluk uiteindelijk in jezelf zit. Mm. En geluk ook is voor degene die het ziet. Dus ook het ongeluk erbij. En dat je ook inziet dat het ongeluk erbij hoort. En dat er geen geluk bestaat zonder ongeluk.
0: Nee.
1: Maar dat het uiteindelijk dus wel neerkomt op het in jezelf. Ik denk dat er nog een weinig dingen zijn buiten jezelf die je echt wezenlijk doen veranderen.
0: Wow.
1: Maar eerder je visie erop.
0: Zo,
1: ja.
0: Zo. De filosoof is weer in het huis.
1: Ja, ja, nee, je moet maar langskomen, Henk. Maar,
0: dat ga ik zeker doen. Ja, nee, maar dat lijkt me heel interessant.
1: Weet je, Want wat zijn de dingen die jou gelukkig maken? Behalve radio maken natuurlijk.
0: Nou, dat is bij mij gisteravond nog buiten eten op onze buitenbank. Ik zei het nog tegen mijn vrouw, sinds ik die in de voortuin heb gezet. Dat is gewoon zo'n picknickbank met mensen die aanwaaien het leven buiten leven. Ja, dat is voor mij een groot geluk. Ja, dat is het. Ja. Hey, dan gaan we naar Lavie Ebel. Zit volgens mij ook in de show, toch? Maar dan in een uitgeklede versie.
1: Klopt, in een uitgeklede versie.
0: Wie doet de vrouwenstem?
1: Nou, Lavie Ebel is gezongen door mijn gitarist. Of ja, mijn gitarist, daarmee doe ik hem tekort. René van Mierlo, daar werk ik al heel lang mee. En
0: die is ook eigenlijk... Fali dan? Of?
1: Fali, inderdaad. Ja, dat is zijn artiestennaam, gekscherend. Omdat hij dacht, ja, ik moet ook een coole artiestennaam hebben. Dus toen heb ik die Fali. En leuk. En dus hij kwam aan met dat refrein een keer. Hij heeft een Française als vrouw, dus... En hij kwam een beetje met die melodie van La vie est belle, la vie est belle. Wel met de zin Je n'y comprends rien, mais je fais rire jusqu'à la fin. Dat betekent, al begrijp ik er niets van, ik zal blijven lachen tot het einde. En ik hoorde dat refrein in demo-vorm en ik zat toen in de trein op weg naar Maastricht. En toen ben ik eigenlijk gaan beschrijven wat ik die dag een beetje meemaakte. En dat is uiteindelijk min of meer in die week wat ik toen meemaakte, is dat het lied geworden. Ja.
0: Wauw, mooi, mooi. Nou, ik ga hem in de originele uitvoering doen, want hij raakt me toch altijd weer opnieuw, dat Frans, maar ook dat Nederlandse en ook de weg die je gaat. Heel veel plezier met alle tochtjes die je aan het maken bent, want de zoektocht naar geluk, die speelt nog tot wanneer?
1: Tot eind november in Zwolle, dus morgen staan we Leeuwarden en zaterdag in Utrecht, Tivoli. En dan gaan wij nog door, door het land. Nee, heel leuk.
0: Doe Hanna de hartelijke groeten ook nog.
1: Zal ik doen.
0: En wij spreken elkaar weer en ik ga langskomen. Dat lijkt me een goed plan. Hey, dankjewel voor nu.
1: Veel plezier op. Ja, dankjewel, Henk. Thanks en een mooie dag.
0: En je wilde nog iets zeggen, of niet?
1: Veel plezier op de buitenbank.
0: Ja, Mimi, het stort hier. Het stort hier. Oh nee.
2: Geld laat de wereld draaien. Liefde laat de wereld zien. Het was het eerste wat ik opschreef.

prachtige einde. Ja, de laatste noten gespeeld. Alsof je in een nachtclub bent en je betoont aan Billie Holiday. Dat was Torch van Soft Cell. En daarvoor ook nog Digidex met La Vie et Belle. En dus op het theatertour. Dan naar een dame die ik vorige week in de Evergreen Week van de jaren 80 draaide. Met deze... Paris. En dat deed me weer denken aan een CD-LP, een plaat die ze eerder dit decennium heeft gemaakt, inderdaad. Volgens mij was het 2000, 2001. Het was een gospelplaat, had ook een televisieprogramma in Engeland. En dat was zo'n fijne plaat, die heeft bij mij thuis zo geregeld opgestaan. Ik dacht, oh, die pakken we gewoon weer eens even bij. Over dat je soms gewoon eens even naar je moeder moet luisteren. Mom!

Ah, ik realiseer me ook als ik dat nu ga vragen dat het een beetje mosterd naar de maaltijd wordt. How do you do? Maaltijd McNeil. En ook een van die internationale successen in Amerika. Anders ook een mooie top 10 hit met deze How do you do? En dan daarvoor nog Misha Pervers, de dame uit Engeland, die dus naast actrice en zangeres ook presentatrice is. Zometeen op deze prachtige bende. Maak er een bende van. Op deze zender, Bert met Bert op 5. Heel veel plezier met hem. Ik laat je achter met zo'n jaren 90 boys band. Dit is Boyzone. Tot maandag.

0: EO, de omroep van geloof, hoop en liefde.
1: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
2: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, eet smakelijk voor straks.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaard advies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
2: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
5: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
6: Hallo. Goedemiddag. Bert op 5 tot 6 uur bij KRO-NCRV op NPO Radio 5. Over fundamenten die verdwijnen. En dat heeft alles met water te maken. Dat straks eerst natuurlijk het NOS Journaal van 4 uur. Suzanne de Vries, goedemiddag.
7: Goedemiddag Bert. De politie heeft 29 boetes uitgedeeld aan mensen die filmden bij een ernstig ongeluk op de snelweg. Dat gebeurde op de A58 bij Oorschot, terwijl ze achter het stuur zaten. De politie zegt dat het iedere fatsoensnorm overschrijdt. Bij het ongeluk gistermiddag kwamen veel hulpdiensten ter plaatse. De weg in de richting van Eindhoven was enkele uren afgesloten. De mensen die foto's maakten krijgen een boete van ruim €400. In Zuid-Limburg zijn ze hard aan het werk om volgend jaar een soort studentencampussen voor ouderen te openen. Het gaat om 30 woonzorglocaties die de enorme vergrijzing daar in goede banen moet leiden. Nu is er al een zogenoemde huiskamer geopend waar ouderen samen kunnen komen en dat is een succes.
8: Je krijgt steeds meer mensen om je heen. Mensen die je goeiedag zeggen, waar je een praatje mee maakt. En dat is gewoon, dat is ook heel fijn dat je dat hebt.
9: Altijd, ik maak gezelligheid. En dat is het mooiste wat in het leven bestaat.
10: Er is hier een mevrouw van 95 die ook echt komt aangeschoffeld, bijna op de pantoffels. Dus ja, en vriendschappen die ontstaan en roddels die er zijn. Het is heerlijk om ertussen te mogen zijn.
7: Ja, voor de zorglocaties is ruim €33 miljoen uitgetrokken. De Europese Commissie wil dat Rusland zo snel mogelijk informatie geeft over wat er precies is gebeurd met de laboratoriummedewerkster die zou zijn overleden aan de pest. De situatie kan volgens de commissie grensoverschrijdende gevolgen hebben. Over de situatie is ook overleg geweest met de Wereldgezondheidsorganisatie. En in een speeltuintje in Amsterdam wordt niet meer gesprongen. De gemeente heeft de trampolines die 6 jaar geleden waren neergezet door buurtbewoners weggehaald omdat het te gevaarlijk zou zijn. Ouders en kinderen uit de buurt zijn teleurgesteld.
11: Ik stond heel graag met de andere ouders te kijken hoe leuk onze kinderen het hadden op de trampolines.
12: Ik was 2 toen ze er zo stonden, dus ik had er 6 jaar wel pret mee.
7: Ja, alleen als de buurt een stichting zou oprichten, een aansprakelijkheidsverzekering zou afsluiten en voor nieuwe trampolines met een keurmerk zou zorgen, dan mochten ze blijven staan. Maar dat vinden de buurtbewoners wel erg veel gedoe. Ze zeggen dat er nog nooit een ongeluk is geweest met de trampolines. Het weer herfstachtig met buitjes en zon. Morgen veel regen en ook iets koeler.
6: Dankjewel, Suzanne.
7: Tot zo.
6: Ik had er bijna 3 minuten pret mee. Tot later.
5: Bert op 5. Bert Kranenbarg.

Met excuses van de Hollies. Goedemiddag. De extreme droogte van de afgelopen periode heeft ook gevolgen voor huizen. Hoe dat in elkaar zit, daar hoor je zo meteen meer over. Gerja Wolf stelt zo meteen de vraag in De Slimste Mens. En van mij krijg je daarvoor nog de entreevraag. Als je daar het goede antwoord op weet, maak je kans om vanmiddag mee te spelen om een Bert op vijfje. Ik mocht bellen met Salvatore Adamo. De zanger die 6 keer in de Evergreen Top 1000 van NPO Radio 5 staat. Hij komt volgende week zaterdag optreden in Nederland. En er is een onvergetelijk luistermoment. Daarin gaan we terug naar een belangrijk moment uit de Nederlandse geschiedenis van de vorige eeuw.

Lessons in Love, altijd goed om te leren op donderdagmiddag. Level 42 uit 1986. Niet, ik herhaal, niet in onze Evergreen Top 1000. Maar begin november gaan we stemmen en dan kan er van alles veranderen. De Finse eilandenregio Turku is op zoek naar een neus. En dat zit zo, ze willen zichzelf promoten als de best ruikende toeristische bestemming ter wereld. Vacature klinkt uitdagend, want de kandidaat die ze zoeken moet in ongeveer 7 dagen op zoek naar de meest veelzijdige geuren die de 40.000 eilanden kenmerken. Dan moet je denken aan de sparrenbossen, houtvuur van de vele sauna's, vis, versgebakken brood. En de gelukkige neus die de baan krijgt, moet die geuren in een reisgids weten te beschrijven. Reiskosten, onderdak en eten en drinken worden vergoed en daarbovenop ook nog een salaris van 2000 euro. Nou, volgens mij heb ik hier mijn beste mooie tip gegeven voor mensen die op zoek zijn naar een nieuwe baan. Kennelijk heb ik daar een goede neus voor.

naar je gezicht. Nu nog lig je naast me en je ogen zijn nog dicht. Na vandaag zul jij niet meer bij me zijn. Er is iemand

uren zal ik wachten tot ik niet meer denk aan jou. Ik zal wachten tot ik vrij zal zijn en net zo ver als jij zal zijn, dus wachten

0: Aanvulling op het schitterende album Songs in the Key of Life, dat 50 jaar bestaat dit jaar. En een van die aanvullingen kiezen wij tot de schijf van NPO Radio 5, It's Easier van Stevie Wonder. Is ook een liedje dat dan weer een link heeft met Lucifer, de groep waar Henny Huisman en Margriet Eshuis in gezeten hebben. Daar komen we volgende week nog even bij uit.
1: Bert op 5, met het nieuws van vandaag.
0: KLM moet opnieuw vluchten annuleren en samenvoegen omdat er te veel vliegtuigen met schade aan de kant staan, schrijft de Telegraaf. Christa Pike heeft gisteren voor het eerst sinds de mislukte executie in Amerika weer een stukje gelopen, zegt een van haar advocaten. En we hebben het al vaker gehad over de droogte. Zo blijven de bomen groen, maar er zijn nog meer problemen.
2: Zo'n 425.000 huizen hebben problemen met de fundering.
3: Door de droogte van afgelopen zomer. Ze hebben bijvoorbeeld flinke scheuren in de muren.
4: Bouwbedrijven krijgen er veel telefoontjes over. Vooral in gebieden waar huizen op klei zijn gebouwd of op houten palen staan.
0: Frank van Lier is directeur van kenniscentrum aanpak funderingsproblematiek, het KCAF. Goedemiddag, welkom in Bert op 5.
5: Goedemiddag, Bert.
0: Ja, we horen dus dat bouwbedrijven veel reacties krijgen. Krijgen jullie ook veel bezorgde telefoontjes over de scheuren in de fundering?
5: Sinds de zomer met de droogte. Zeg maar even zien we dat onze aantal meldingen, zeker het opzichte van vorig jaar, bijna verdubbeld zijn. Dus we kunnen zeggen dat er meer telefoontjes komen.
0: Ja, en als je door Amsterdam loopt bijvoorbeeld, dan zie je ook wat er gebeurt, hè, met gebouwen die op palen staan. Die staan vaak scheef, die huizen. Is het nieuw dat dit nu ook op andere plaatsen gebeurt in ons land?
5: Ja en nee. Er was het al een verdedigingsprobleem. Alleen in het verleden dachten we dat het probleem vooral een beetje aan de Noord-Zuid-Holland, Friesland was vanwege de houten palen problematiek. En in het oosten heb je meer ondiepe funderingen. Dus huizen zonder palen. En je dacht ze meestal op zand of klei, dat gaat wel goed. Ja. En sinds 2018, met de eerste echte goede droge zomer, zien we dat eigenlijk, dat we toen dachten dat het goed was, het eigenlijk nu niet is. Klei, als het uitdroogt, gaat het krimpen, dan gaat het weer regenen, dan gaat het weer zwellen. Het gaat nooit gelijkmatig. Ja. Dus daar hebben we eigenlijk best wel veel problemen, ook in de rest van Nederland.
0: Ja, kun je zeggen dat het om alle soorten huizen gaat dan?
5: Ja, eventueel wel alle nieuwe huizen op een betonpaal. Daar zijn ik weinig problemen mee. Maar het gaat vooral natuurlijk om huizen op houten palen. Huizen zonder palen, dus ondiepe fundering.
0: Ja. Wat kunnen mensen doen die in een huis wonen waar de fundering een probleem is?
5: Ik denk dat je eerst moet kijken of het echt een probleem is. Hè. Het is niet altijd een funderingsprobleem. Dus ik zou wees bewust dat een fundering niet eeuwig meegaat. Doe onderzoek naar de fundering. Mocht er blijken wat er aan de hand te zijn, ga monitoren, meten. En als het slecht is, dan zou je moeten herstellen. Maar dan zou ik misschien met de buren moeten praten. Want het is niet alleen jouw huis wat problemen heeft, maar ook het huis van je buren. Als je in een rijtje zit.
0: Ja. En als je een huis koopt en je laat een bouwkundig rapport opstellen, komt dit er dan uit dat er iets aan de hand is met je fundering?
5: Dat is interessant, want het was niet. Maar sinds 1 april kijken de taxateurs ook naar het risico van funderingsproblemen. Sinds 1 april. En ook de makelaars hebben gezegd, dan gaan wij ook mee.
0: En als je een huis koopt en je laat een bouwkundig rapport opstellen, komt dit er dan uit dat er iets aan de hand is met je fundering?
5: Dat is interessant, want het was niet. Maar sinds 1 april kijken de taxateurs ook naar het risico van funderingsproblemen. Sinds 1 april. En ook de makelaars hebben gezegd, dan gaan wij ook meekijken. Dus als het goed is, als je nu een huis koopt

0: maken met een waterschap, te maken met een gemeente. Dus de overheid moet dat doen. Ze hebben een start gemaakt vorig jaar. Er is nu een nationale aanpak verdering is opgericht door het ministerie. Dus de eerste stappen zijn gezet. We hebben nog veel stappen te gaan, maar ja, we zijn begonnen.
1: Moet vanavond iedereen even in de kruipruimte gaan kijken hoe het huis erbij staat?
0: Ik denk dat je meer moet kijken boven grond of naar klemmen, ramen en deuren. Dat zijn vaak de essentiële of daar een probleem is. Dat je de kruipruimte niet gelijk wat ziet.
1: Gelukkig, dat scheelt. Want die kruipruimte vind ik zo krap. We kijken naar de ramen en de deuren. Hè? En misschien een scheur in de muur op een heel vreemde plek die niet zo klaar is. Frank Verlier, directeur van Kenniscentrum Aanpak Funderingsproblematiek. Hartelijk dank. De beste ever. Bert.

0: Don't Stop Me Now van Queen.
1: Vanavond op televisie en iedere middag op de radio. De slimste mens.
2: De slimste mens in Bert op 5.
0: En terwijl ik het hoor, denk ik, nee, niet vanavond op televisie. Vanavond is de televisiegala op televisie en wordt de slimste mens uitgesteld naar morgen. En de aflevering van morgen wordt dan zondagavond uitgezonden. Want ze konden een half jaar van tevoren nog niet bedenken dat vandaag de televisiering zou worden uitgereikt. Of zo, denk ik. Bij de televisie hebben ze geen agenda of zo, denk ik. Nou goed, 100 punten was de score gisteren. Maar Rinka Hendricks uit Breda scoorde dat. Ze kreeg de vraag, wat weet je van de hamburger? Nou, dat kwam heel goed uit. Want terwijl we haar aan de lijn hadden, stond ze op de parkeerplaats van een hamburgerrestaurant. Nou, of dat vandaag ook weer zo'n merkwaardig toeval is, dat horen we zometeen.

0: Rond 16:45 en dan gaan we spelen. De slimste mens, wil je een poging wagen? Dan eerst antwoord geven op onze entreevraag. Hoe wordt de wielerronde, de Ronde van Italië, in Italië zelf genoemd? Dus de Ronde van Italië, hoe noemen ze die in Italië? Je mag de NPO Luister-app gebruiken om te reageren, maar je mag ons ook bellen op 0800 3000 555. Het is bijna 17:30, het NOS-journaal. Hier is Suzanne.
1: Goedemiddag Bert. Minister Jessel Gus van Defensie heeft Rusland voor het eerst de vijand genoemd in de Tweede Kamer. Rusland was volgens haar al de grootste dreiging op ons continent, maar die dreiging is groter geworden. Deskundigen gaven haar het advies om dingen te benoemen zoals ze zijn. De Nobelprijs voor de literatuur gaat dit jaar naar de Canadese Anne Carson. Ze is dichter en schrijft essays en is ook hoogleraar klassieke literatuur. Het Nobelprijscomité noemt het oeuvre van de 76-jarige Carson gedurfd en inventief. Carson hoorde het nieuws in IJsland. Daar is ze om naar de wind te luisteren. Het Van Gogh Museum in Amsterdam kan worden gerenoveerd. De culturele instelling en het ministerie van OCW zijn het eens geworden over de financiering. Hoeveel geld er opzij wordt gelegd voor de renovatie is niet bekend. En in het Noord-Limburgse Well zijn 3 huizen 1,5 meter opgehoogd om ze te beschermen tegen hoogwater van de Maas. In 1993 en 1995 trad de rivier buiten de oevers. En de 3 huizen die liggen buiten de dijk die daarna werd aangelegd. De tiloperatie trok veel bekijks.
2: It's once in a lifetime hè, dat je dit kunt zien. Ja, prachtig.
0: Waarom komt u kijken?
2: Omdat ik het technisch zo interessant vind om te kijken hoe dat gaat.
3: Het is niet wat je iedere dag ziet, dat er een huis de lucht in gaat.
0: Zou het nou anders zijn, anders wonen?
4: Ik denk het wel. Ja? Vooral als je naar buiten kijkt. Hè. Kijk, nu kijk je van het oude huis kijk je tegen de gevel. En als we nu binnen zitten, kijken we op het dak.
1: Ja, een nieuwe, hogere dijk zou het dorpsgezicht aantasten. En daarom tilt het waterschap de huizen dus op. En het is ook nog eens goedkoper. Het weer verspreidt over het land buien en zon. Morgen veel regen en iets koeler dan vandaag. Het wordt dan ongeveer 15 graden.
0: En kunnen we nog naar de wind luisteren morgen?
1: Gewoon nou, dat als dan en ligt wel natuurlijk.
0: Ja, want zij gaat dan voor naar IJsland. Goeiedag, maar dat is een beetje onzin. Want ik kan hier natuurlijk ook... Word je er rustig van?
1: Klinkt heel mooi.
0: Ja? Oké, okay. Ja. Nou, dan gaan we nog even door. Heerlijk, hè? Zen.
1: Ja, het zal het zijn als ik nu ook ineens hele goede boeken ga schrijven.
0: Nou, als dat lukt, hoor het graag over een half uur, hoe het klinkt.
1: Is goed.
0: Tot straks.

0: The Legend of Xanadu van Dave D. Dozy, Beaky, Mick en Titch. Van wie, jongens?
1: Ik heb geen idee.
0: Ze hebben geen flauw idee. Dave D. Dozy, Beaky, Mick en Titch. En daarvoor Jason Donovan en Kylie Minogue. En Especially For You. Vorig jaar hadden we elke maand één maandag. Die kon vallen op een maandag, een dinsdag, een woensdag of een donderdag. Dan stond Manuela Kemp op ons voetstuk met dat prachtige lied Kom Hier. Vandaag krijgt ze opnieuw die ereplek van ons.
2: Bert of Vijf zet de Nederlandse muziek op een voetstuk. Groot.

0: Schitterend en heerlijk om weer te horen. Manuela Kemp en Kom hier in Bert op 5. Volgende week zaterdag dan treedt Adamo op in Rotterdam. En ik had het geluk om even te mogen spreken daarover. En hij verheugt zich al op het Nederlandse publiek.
1: Écoutez, ik heb een zeer mooie geschiedenis met de Hollandse publiek. Ja, in de jaren 60. Oh, ik heb in de hele Holland gezongen. En het publiek was zo enthousiast met bloemen. Ja, het is een van mijn mooiste herinneringen, van mijn jeugd. Ja.
0: Straks over een half uur dan hoor je het hele gesprek dat ik had met Salvatore Adamo. Hier in Bert op 5 op NPO Radio 5. Zometeen de slimste mens.

0: See Me, Feel Me uit de rockmusical in 1970.
1: De slimste mens.
2: De slimste mens in 35.
0: Marlies Snellers, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Waar hang je uit?
3: Nijmegen nu.
0: Nijmegen, maar waar je woont in Zwijndrecht?
3: Ja, ja. Ik ben binnenvaartschipper.
0: Je bent binnenvaartschipper, je bent nu in Nijmegen.
3: Ja.
0: En kun je daar komen, want het is zulk laag water dat er eenrichtingsverkeer is ingesteld en dat schepen soms ook stranden. Hoe is de situatie voor jullie?
3: Ja, het is nog steeds flink laag, maar wij zijn leeg, dus dan gaan we wel gauw, hè?
0: Ja, maar aan lege schepen varen heb je natuurlijk niks.
3: Nee, maar we gaan onderweg naar Axel om weer lading te halen en dan daar is weer diep water.
0: En dan kan je wel... Oh, daar is diep water. Nee, dan komt dat goed. Ja, nee, gelukkig ja. Maar. En moet je nog lang varen eigenlijk?
3: Nou, we gaan dadelijk wel een plekje zoeken. En morgen het laatste stukje, dan hebben we een weekend. En dan gaan we zondag verder of zaterdagmiddag. Dus we kijken hoe het uitkomt.
0: Klinkt eigenlijk wel eens een heel fijn leven.
3: Jawel, is het ook wel. Ja, zeker.
0: Ja, en nu even tijd dus om mee te doen aan de slimste mens. Heb je het al eens eerder geprobeerd?
3: Nou, niet zo lang geleden, want er was het water.
0: Oh, wat ging er mis?
3: Ja, het was over Loekie, wat ik daarvan wist. Ik zei alleen sterren, reclame, maar voor de rest wist ik het even niet meer.
0: Oh ja. Ja. Nou ja, en ik roep altijd, doe gewoon nog een keer mee, want probeer toch een bed op vijfje te winnen. Dus dat ga jij proberen, wat hartstikke goed is. Moet je me eerst vertellen hoe de wielerronde van Italië in Italië zelf wordt genoemd?
3: Giro d'Italia.
4: Amici ascoltatori, benvenuti amici della bicicletta, il Giro d'Italia.
5: De Giro d'Italia.
0: Dat is het juiste antwoord, dus dat is heel goed. Dan gaan wij door naar het echte spel. Gerja Wolf is er nog om een vraag aan jou te stellen. Vanavond om 8 uur is ze er live voor de avond van 5. Maar ze heeft een mooie vraag voor jou geselecteerd. Zin in?
3: Oké, ja.
0: Komt, goed luisteren.
6: Dit jaar ben ik 60 geworden. Dat is best een mijlpaal. Ik ben geboren op 9 april 1966. Dat was op een zaterdag. Een stille zaterdag. Wat weet jij van Pasen?
0: Wat weet jij van Pasen? Daar gaan we.
3: Dat is een christelijk feest. Eieren zoeken en eieren verstoppen. De paashaas. En zoveel weken naar... Dat heeft met kerst te maken. Het is de opstanding van Jezus, geloof ik. Dat is de verrijzenis van Jezus. Even kijken. Eieren kleuren, verven. Ja, eieren verven en pas.
0: Ik hoor een hele hoop gepingel. Maar er zijn er 4 goed uiteindelijk. Want het paasvuur hadden we graag nog willen horen. Dat was de 5e geweest.
3: Oh ja.
0: Maar
3: nou.
0: Jezus is goed, opstanding is goed. De eieren, het zoeken of het beschilderen. En de haas, dus hartstikke goed. Dat is 10 plus 20 plus 30 plus 40. Dan weet jij dat het 100 punten zijn.
3: Zo.
0: 6 seconden over, 6 punten erbij, 106 punten. Marlies, dan weet jij ook dat jij een bed op 5 krijgt.
3: Nou, hartstikke leuk.
0: Moet ik onze chauffeur richting Nijmegen sturen? Moet hij naar Axel gaan om je daar op te vangen? Zeg je Zwijndrecht is handiger? Hoe gaan we dit aanpakken? Of kom je langs varen? Dat is ook leuk.
3: Nou ja, doe maar gewoon Zwijndrecht.
0: Doen we gewoon Zwijndrecht. Hartstikke goed. Gefeliciteerd en een fijn rustig weekend op een mooi lichtplekje ergens tussen Nijmegen en Axel.
3: Ja, nou, dankjewel. Dat had helemaal goed komen.
0: Tot ziens. Doeg.
3: Behoud
0: de vaart.
2: De slimste mens.
1: Kijk ook vanavond om 9:30 op NPO 1.

Violet Wells is een soort reunie van onze Evergreen Week van de jaren 80. If you could read my mind aan het eind van onze eerste uur. We gaan er bijna uit. We moeten nog even Gert wakker schudden, denk ik.

0: Bert op 5.
1: KRO NCRV.
2: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
3: Echt waar, joh?
2: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
4: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55-plus korting op prestonpalace.nl.
5: Zonnepanelen op je dak? Dat kost je vanaf 1 januari extra. Je hebt nog maar 3 maanden om over te stappen. Frank Energie. Verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
6: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
7: Ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
8: Oké.
7: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
9: Leren op de werkvloer levert aardig wat op. Een flexibeler team, meer innovatie. Maar wat kan het financieel opleveren? Bereken het nu met de slimme rekenhulp. Vul je bedrijfsgegevens in en ontdek de kansen voor jouw bedrijf. Ga naar mijnleercultuur.nl/rekenhulp. Vandaag gedaan, vandaag geleerd.
10: Dit is een initiatief van de Rijksoverheid.
11: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
12: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
13: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
14: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen.
13: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
14: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
15: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
16: Ja, fijn dat je luistert naar Bert op 5 bij KRO NCRV. Met zometeen Adamo. Over een dikke week treedt hij op in Rotterdam en vanmiddag bij ons in Bert op 5. Maar eerst het NOS-journaal van 5 uur. Suzanne de Vries, goedemiddag.
17: Goedemiddag, Bert. Een Britse matroos is opgepakt omdat hij informatie aan de Russen zou hebben willen doorgeven. De 24-jarige man werkte voor de marine. 2 jaar geleden werd hij op een schip gestationeerd waar hij inlichtingen moest verzamelen. Op die manier had hij toegang tot vertrouwelijke informatie. Via dark web zou hij contact hebben gezocht met Russische autoriteiten. En ook kopieerde hij geheime informatie naar zijn privémail. Of er ook informatie is gelekt, is onduidelijk. De man zit voorlopig vast. Dierenartsen zijn druk met het vaccineren van paarden tegen het Westnijlvirus. Dat wordt verspreid via muggen en kan paarden erg ziek maken. Vorig jaar werd het virus voor het eerst in Nederland vastgesteld bij een paard. Dit jaar zijn er fors meer besmettingen en dus neemt de vraag naar inentingen hard toe. Paarden die besmet raken krijgen verschillende symptomen.
18: Ze kunnen wat wankel gaan lopen, dan wordt het al wat ernstiger. En als het heel ernstig wordt, dan kunnen ze zo wankel worden tot het punt dat ze echt komen te liggen en dat ze komen te overlijden. Of dat je moet beslissen om ze uit hun lijden te verlossen.
17: Voor mensen is er nog geen vaccin. Bij Russische aanvallen in Oekraïne zijn zeker 30 doden gevallen. Dat melden lokale autoriteiten van de Oost-Oekraïnse stad Kramatorsk, net achter de frontlinie. Volgens correspondent Christian Pauwe ging het vermoedelijk om een aanval met een zogeheten zweefbom.
19: Met een hele grote explosieve lading. Dat gebeurde rond
0: 10:00 vanochtend. En ja, die bom kwam neer bij een halte aan de oostkant van de stad, waar op dat moment 2 bussen stonden te wachten. Volle bussen. En ja, daarom is het dodental van 1 zo'n bom ook zo groot en zo hoog. En gaat het aantal slachtoffers waarschijnlijk nog oplopen.
17: De aanvallen zijn onderdeel van pogingen van het Russische leger om de hele regio Donetsk in handen te krijgen. Ook de Oekraïnse hoofdstad Kiev wordt bestookt. Delen van de hoofdstad en diverse regio's zitten daarom zonder stroom. En Maarten van der Weijden stopt met zwemmen. In de Telegraaf zegt hij dat hij zich verantwoordelijk voelde voor anderen nadat hij was hersteld van leukemie, maar dat het nu welletjes is geweest, want het is te zwaar geworden. Hij stopt ook met zijn Maarten van der Weijden Foundation, waarmee hij meer dan 18 miljoen ophaalde voor kankeronderzoek. Het weer. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen en koelt het af naar 8 graden. Morgen bewolkt en regenachtig en het wordt dan ongeveer 15 graden.
16: Dankjewel, Suzanne.
15: Bert op 5. Bert Kranenbarg.

0: goed. Bam, baby, please don't go, 1964. En Toontje Lager trapte af dit uur met Stiekem Gedanst.
1: Een onvergetelijk luistermoment.
0: Zometeen na 17:30 natuurlijk, zoals elke donderdag, een onvergetelijk luistermoment. En vandaag gaan we bijna 75 jaar terug in de tijd.
2: U heeft misschien al het geluid van het water gehoord dat hier met grote kracht door een van de gaten in de polder stroomt. Dat is nu weer opkomend water, hebben we zojuist gehoord. En dat verklaart dat deze grote hoeveelheid water nu naar binnen stuwt.

0: Uit 1975, Adamo en Semavi.
1: Bert op 5. Met het nieuws van vandaag.
0: 7 omroepen willen weten hoe de afvaardiging voor het Eurovisie Songfestival wordt gefinancierd en of Nederland zich nog kosteloos kan terugtrekken. Een 41-jarige man is veroordeeld tot 4 maanden cel voor het bedreigen van een filmploeg van Omroep Pound, meldt het Openbaar Ministerie. En volgende week zaterdag, 17 oktober, dan geeft Adamo een concert in het Nieuwe Luxor in Rotterdam. Semavi, zo heet zijn tournee, naar het lied dat je net hoorde. Het is 1 van de 6 noteringen van Adamo in onze Evergreen Top 1000. Ik mocht hem bellen over zijn optreden. Hoe bijzonder is dat? Ik denk dat dat was omdat ik me in het Frans nou misschien net wat beter red dan mijn collega's op NPO Radio 5. Ik vroeg Salvatore Adamo of het anders is om in Nederland op te treden dan in zijn thuisland België of in Frankrijk.
2: Nou,
3: de Belgen en de Fransen hebben me meer op de voet gevolgd. Dus daar zing ik meer wat maatschappijkritische liedjes. Nederlanders kennen vooral mijn bekendste nummers. Dus daar doe ik wat minder nieuwe muziek. Maar altijd nog wel een stuk of 10 nieuwe liedjes, hoor.
2: Maar ze chantent quand même een bonne dizaine, hè?
0: Adamo, 82 jaar, maar treedt bijna 3 uur achter elkaar op alsof het niks is. Wat is nou zijn geheim om zo fit te blijven?
2: Eh bien, écoutez, c'est vrai que je vais avoir 83 ans le 1er novembre, mais j'essaie de ne pas.
3: Op 1 november hoop ik 83 te worden, maar ik probeer altijd maar 20 jaar tegelijk te dragen. Ik prijs me gelukkig als zanger. Dat is een heerlijk vak waarbij ik alle verantwoordelijkheden aan anderen kan overlaten. Ik zit op mijn eigen kleine wolkje en schrijf en zing. En dat is meer een hobby dan beroep. Als iedereen dat zou hebben, dan zou de wereld perfect zijn.
2: Plus qu'un métier. Voilà. Si tout le monde pouvait vivre en faisant ce qu'ils aiment, ce serait le monde parfait.
0: Ja, dat klinkt alsof het allemaal helemaal vanzelf gaat, maar hij moet zich toch wel voorbereiden op zo'n tournee.
2: Mais comme je travaille sans prompteur, je n'ai pas de prompteur.
3: Wat ik vooral doe is al mijn teksten door mijn hoofd laten gaan. Die moeten er echt goed in zitten, want ik werk niet met een scherm om op te spieken. In de dagen voor een concert ben ik niet zo gezellig. Vraag dat maar aan mevrouw.
2: Je suis toujours en train de répéter une chanson dans ma tête.
0: Ja, teksten leren, studeren en sport ook?
2: Oh, je pédale un peu.
3: Nou, een beetje fietsen. Ik wandel veel, tai chi soms. Maar niet te fanatiek. Ha, dat was vroeger wel anders. Toen voetbalde ik.
0: Salvatore Adamo. Over een dikke week treedt hij op in Nederland. Weet hij eigenlijk welk lied van hem favoriet is onder het Nederlandse publiek?
2: Je crois que ça reste Vous permettez, monsieur.
3: Dat blijft altijd Vous permettez, monsieur. En Tombe la neige. Ah, en natuurlijk C'est ma vie. En dat heb ik te danken aan André Hazes. Die heeft er een heel andere tekst op gemaakt. Ik heb gehoord dat dat lied altijd gedraaid wordt in Nederlandse kroegen als ze gaan sluiten. Ik heb André Hazes ontmoet en hem bedankt. Jammer dat hij veel te vroeg is overleden.
0: En dan even over nieuwe muziek. Adamo maakte vorig jaar zijn 24ste studioalbum. Titelstuk daarvan, De Nefle et de Grosseille, was begin dit jaar de schijf van NPO Radio 5.
2: Ah, ben je suis très honoré. Oh là là, c'est une belle surprise.
3: Oeh, daar ben ik trots op. Wat fijn om te horen, dat is een verrassing voor me. Dat is een nostalgisch lied, positief nostalgisch. Vroeger was echt niet alles beter. Het enige dat ik zeg is dat je tegenwoordig geen mispels en bessen meer ziet. Dat was vroeger wel anders, met wandelingen op zondag waar de jongens en meisjes elkaar tegenkwamen en naar elkaar lachten. Nu met internet is die romantiek verdwenen. Stiekem een briefje in iemands zak stoppen, doen we niet meer. Ook het contact met de natuur is veel minder geworden. Ach, het is een beetje kinderlijke nostalgie die ik heb.
2: C'est un peu ça, cette nostalgie. C'est un peu enfantin, mais c'est comme ça, oui.

0: De Nefle de Grosse van Adamo was dus de schijf van NPO Radio 5 eerder dit jaar van het nieuwste album van Adamo. Het nieuwste, maar niet het laatste, toch? Mogen we hopen? Ja, dat hoop ik. Maar dat duurt nog wel een maand of wat. Eind volgend jaar moet het uitkomen als God het wil. Een titel heb ik nog niet. Hoewel, er staat een liedje op dat Je n'ai rien dit encore heet. En dat betekent, ik heb nog niks gezegd. Dat zou de titel kunnen worden. Maar dat bedenk ik nu omdat jij ernaar vraagt. Ik denk wel dat het een mooie titel is. Wat denk jij?
1: Oui, c'est très bien. Oui, c'est très clair. C'est très optimiste.
0: Ja, prachtige titel. Lijkt me helder en optimistisch om op je dan 83ste te kunnen zeggen, ik heb nog niks gezegd. Dat belooft heel veel, toch? Nieuw werk dus, maar eerst deze tournee waarbij Adamo dus volgende week zaterdag in het nieuwe Luxor in Rotterdam optreedt. Wil je nou het hele gesprek in het Frans met Adamo horen, dan moet je naar onze website gaan, bertop5.nl. Daarin vertelt hij ook bijvoorbeeld hoe die s'nachts de beginnetjes van nieuwe liedjes inspreekt op een dictafoon. Dan gaat hij slapen. En later in de nacht wordt hij dan wakker om het lied af te maken. Ja, daarvoor moet ik eigenlijk wel naar een psycholoog, zegt hij. En ook dat hij nog lang niet wil stoppen, maar hij heeft wel zijn familie en goede vrienden gevraagd om wel op tijd aan te geven als zij vinden dat het wel tijd is om te stoppen. En is het eigenlijk geen probleem dat veel mensen uit zijn publiek in Nederland geen Frans spreken? Dat allemaal vertelt hij in het uitgebreide gesprek op onze website bertop5.nl. Dank aan Salvatore Adamo en dank aan Ron Kas, van wie ik de stem mocht lenen voor de vertaling. Zondag om 12 uur, dan is hij er weer op NPO Radio 5 met adres onbekend.

0: zondagmiddag vraagt adres onbekend jouw hulp bij het zoeken.
1: Familie Loobrecht, dat wil zeggen Marius en zijn zus Marijke Loobrecht uit Rotterdam worden gezocht. Jullie hebben een halfbroer Richard, van wie je mogelijk niet eens weet. Hij is opgenomen in een Frans ziekenhuis en vrienden gunnen hem, familie gunnen hem jullie hulp.
0: Stuur jouw tip naar adresonbekend.nl.

0: Doe maar Didi van de Dolly Dots. En Boudewijn de Groot naast jou. Nou, niet naast mij. Wel tegenover mij, Suzanne de Vries met het NOS Journaal van 5:30. Goedemiddag.
1: Goedemiddag Bert. KLM schrapt de komende tijd uit voorzorg vluchten, omdat veel toestellen stuk zijn en er niet gebruik gemaakt van kan worden. Er staat daardoor meer vliegtuigen aan de grond. Sorry, ik ben helemaal van me afgevallen. Er staan daardoor meer vliegtuigen aan de grond, wilde ik zeggen, voor onderhoud of schadeherstel dan gepland. Het gaat om vluchten in de periode 26 oktober tot begin maart. Om hoeveel vluchten en om welke bestemmingen het gaat, zegt KLM niet te weten. In Polen was vandaag opnieuw een steekpartij op een school. Niet ver van Warschau stak een oud leerling 2 mensen neer. 1 slachtoffer overleed. En gisteren raakte bij een andere steekpartij in Polen 10 mensen gewond. In het Asserbos heeft iemand met een metaaldetector meerdere granaten gevonden. Volgens RTV Drenthe gaat het om 3 kuilen met in elke kuil 12 granaten. De explosieve opruimingsdienst gaat er zand op leggen en zal ze dan tot ontploffing brengen. En duivenhouder Piet heeft in 2 avonden tijd 51 duiven verloren. Een boommarter heeft flink huis gehouden in de duivenhok. Piet vertelt bij Omroep West dat hij ontzettend verdrietig is.
2: Kijk, bij een ander zijn hondje doodgaat is verschrikkelijk. Maar voor mij met duiven is ook een verschrikking. Want dat is altijd mijn liefhebberij geweest. En als ik ze uit had gelaten, dan kwamen ze bij me op de tafel zitten. En dan kwamen ze uit mijn mond, namen ze een zaadje. En op mijn nek zaten ze, op mijn kop, op mijn pet. Maar blijf wel mijn hobby. En nu was mijn hobby helemaal afgeslacht.
1: Ja, de 77-jarige Piet heeft het hok nu hermetisch afgesloten om zijn 24 overgebleven duiven nog te beschermen. En intussen krijgt hij wel vanuit het hele land nieuwe duiven aangeboden. Het weer. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen en koelt het af naar 8 graden. Morgen is het bewolkt en regenachtig bij 15 graden.
0: Dankjewel.
3: Yes. NPO Radio 5. Evergreens.
0: En heb je toevallig ook nog duiven over voor Piet? Zet ze in zo'n duivenvriendelijk doosje van die gaatjes, dat de duif adem kan blijven halen. En stuur hem in via de NPO Luister-app.

0: fijn, Toto. Hold the line.
1: Iedere donderdagmiddag in Bert op 5.
2: Land en Rijksgenoten.
1: Een onvergetelijk luistermoment. Wat wil jij graag nog eens horen uit de lange geschiedenis van de radio? Een onvergetelijk luistermoment.
3: Hier Radio Nederland, Wereldomroep
4: Hilversum. In Bert op 5.
0: En wat voor bijzonders brengt de radiogeschiedenis ons vanmiddag? Elke donderdag krijg je bij ons de kans zo'n onvergetelijk luistermoment aan te vragen. Het hele archief van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, waar de Schatkamer ook deel van uitmaakt. We kunnen de vrienden van Stichting Jingleweb.nl vragen of ze ons kunnen helpen. Wat zou je nog wel eens willen horen? Een tune van een programma, een programmamaker, presentator, een fragment uit het programma, een bijzondere reportage. Mail het naar bert@radio5.nl. Zo handig als je eerst even op onze site kijkt. Bert5.nl, want we hebben al sinds 2019 heel veel onvergetelijke luistermomenten gehad. Dus eerst even kijken of het er niet al bij staat. En als dat niet zo is, zeker aanvragen. Erik Ros deed dat. Hij mailt: mijn vader had soms helderziende momenten toen hij op 30 augustus 1953 op het radionieuws hoorde dat er voor de kust van Engeland in een hevige noordwesterstorm een schip was vergaan, zei hij: deze nacht zullen we nooit meer vergeten. En die nacht braken de dijken door en stond een groot gedeelte van Zeeland en Zuid-Holland onder water. En de rest is bekend natuurlijk. Vele doden, gewonden, verdronken dieren. De watersnoodramp was een feit. Dat radiomoment zou ik graag nog eens horen, schrijft Erik Ros. Ja, Zeeland, een deel van Zuid-Holland, werden ernstig getroffen. Het duurde natuurlijk even voordat de radio verslag kon doen. Je hoort een paar fragmenten uit die tijd met onder meer de stem van Herman Velderhof als verslaggever. Inderdaad, de vader van Rick van de Villa. We gaan terug naar 1 februari 1953.
5: Wel, het is een hoge nood. Het is een ontzaglijke nood zoals er geen jaar is voorgekomen, luisteraars. En we hopen natuurlijk maar allemaal hoe spoedig mogelijk hoe dit weer afgelopen zal zijn. Wij breken nu deze reportage af en hopen op een ander punt in deze geteisterde gebieden weer bij u terug te komen. En we zijn dan even op de plaats gekomen waar verschillende mensen naartoe gebracht zijn die dus met bootjes uit hun huizen zijn gehaald. En zo heb ik hier ook een echtpaar dat al niet zo jong meer is. Woont nu op een boerderij?
6: Nee. Particulier huis.
5: Had u een particulier huis en dat is natuurlijk nu ook helemaal onder water gekomen?
6: Ja, dat is eigenlijk een meter of twee, denk ik.
5: Meter of twee?
6: Denk ik.
5: En hoe is dat vannacht gegaan? Wanneer is dat gebeurd allemaal?
6: Ja, een uur of half zeven, denk ik.
5: Half zeven?
6: Nou, het is zo druk om het boven te sjouwen en alles.
5: Heeft u alles naar boven moeten brengen?
6: Ja, zoveel mogelijk.
7: We hadden goed meubelen.
5: Die heeft u nog op zolder kunnen opslaan?
6: Ja, voornaamste meubels.
7: Voornaamste meubels, maar ja, er is nog veel beneden gebleven.
8: De storm en het hoge water heeft dit gebouw zelfs nog parten gespeeld.
9: Inderdaad, geheel tegen de verwachtingen. Want u begrijpt, bij de bouw van het nieuwe station, het hele moderne gebouw op het Sluiseiland, is uiteraard gerekend met de waterstanden die men in de loop van de tientallen jaren hier kon verwachten. Maar het vreemde heeft zich voorgedaan dat de afvoerleidingen van het station, die lagen normaal een heel stuk boven de hoogste waterstanden. Maar het water is deze keer zo ontzettend hoog gekomen dat van afvoerleidingen werden het plotseling toevoerleidingen.
8: Ja. Moet u eens kijken, als u door de ruiten hier kijkt, de zee is ontzaggelijk woest toch nog, hoewel de windkracht aanzienlijk verminderd is. En er gaan hier zoveel auto's voorbij en er zijn zoveel auto's hier geparkeerd dat het is alsof het de mooiste dag in de volle zomerseizoen is.
10: Het hoogseizoen is.
8: Ja, maar er is er wel ravage hier en daar en er zijn stukken van de duinen ook weggeslagen. Opritten naar het strand zijn er niet meer op het ogenblik.
11: Zo hebben we nog maar een klein deel gezien van de ellende die de stormvloed heeft veroorzaakt. De situatie is ernstig. Voor ons land als geheel, maar in nog grotere mate voor diegenen die in de getroffen streken wonen. Angstig staan de mensen bij de huizen die aan de rand van de watermassa staan. Zal hun huis gespaard blijven? Dode koeien drijven tegen de dijken. Land dat bebouwd zou worden is verwoest. Hele gezinnen zijn niet gered kunnen worden. De verslagenheid is groot.

0: uit dat rampjaar 1953. Muziek van Theresa Brewer. Till I Was Again With You. Monique schrijft in de NPO Luisteren. Wat apart. Ik heb vanmorgen gewerkt in het Watersnoodmuseum als vrijwilliger. Dat doe ik elke week. Het is een mooi museum dat deze ramp levend houdt. En nu hoor ik dit op de radio. Ja, zo kan het werken. Wil je ook iets horen?
1: Van welk programma, van welke presentator wil jij nog wel eens een stukje horen? Ga naar bertel5.nl en duik in het archief. Mis je nog een fragment? Mail dan bert@radio5.nl. Een onvergetelijk luistermoment.

0: De fantastische en veel fantastische is Belgisch. Toch? Dat zei even erover in Fantastisch, toch? Ja, de fantastische Paul Carrack, die al heel veel bandjes en ook solo gezongen heeft. Met When You Walk in the Room.
1: De laatste ronde.
2: De laatste ronde in Bertel 5.
0: In het begin van onze uitzending vertelde Frank van Lier over de problemen die de droogte geeft aan onze fundering, aan onze houten palen onder de huizen en ook huizen die gefundeerd zijn op een zandlaag. Onze luisteraar Willy had daar nog een vraag over. Is er nog een verschil tussen horizontale en verticale scheuren qua fundering? Nou, dat hebben we nog even nagevraagd aan Frank en hij zegt ja en nee. Mooi. Oh nee, ja, hij zegt dat het is afhankelijk van waar de schuur zit. Horizontaal zien we vaak een muur zakken en dat duidt sneller op funderingsproblemen. Verticaal kan dat ook, maar dat hoeft niet. De situatie moet door een bouwkundige ter plaatse worden bekeken. Altijd goed om een deskundige te laten kijken.
2: De laatste ronde.
0: Hoeveel luisteraars zullen wij hebben tussen de 18 en de 25 jaar? Ik denk niet zo heel erg veel. En dat is ook goed, want we hopen dat die allemaal afstemmen op onze collega's van 3FM natuurlijk. Maar we hebben natuurlijk wel vaders en moeders en opa's en oma's die kinderen of kleinkinderen hebben tussen de 18 en de 25. Dus ik zou zeggen, luister even mee en geef het door aan de jonge generatie.
3: Hey, psst. Wil jij alles leren over podcasting?
4: Of droom je van werken bij de radio?
3: Meld je dan aan voor de KRO-NCRV Radioschool.
4: Want wij helpen jou de beste te worden.
3: En het kost je niks.
5: Nou ja, misschien alleen wat tijd.
4: Check karoncrv.nl/radioschool.
3: En maak werk van die radiodroom.
0: Ja, het jaar van de radioscholers van 2026 begint al naar het eind te lopen. Dus we zijn op zoek naar een nieuwe lichting voor 2027. Hartstikke leuk om daaraan mee te doen. Dat kan naast een schoolopleiding of naast een studie. Alle informatie daarover vind je bij karoncrv.nl/radioschool.
3: Hey, de laatste ronde!
2: De laatste ronde!
0: En de reacties op Adamo. Harold zegt, hallo Bert, ik ben vorige maand naar een concert van Adamo geweest in Antwerpen. Was geweldig. Hij is bijna 83, heeft 3 uur onafgebroken op het toneel gestaan. Fantastische band ook, indrukwekkend. Groet van Harold Spanings uit Tilburg. En hij heeft een schare met trouwe fans in ons land. Ali Koster uit Hoge Zand, Sappemeer. Hoort daar ook bij. Dag Ali, goedemiddag.
6: Goedemiddag.
0: Ben je erbij volgende week zaterdag, 17 oktober?
6: Ja, zeker.
0: Ja, je gaat
6: allemaal op de tweede rij.
0: Oh, op de tweede rij ook. Een beetje oogcontact hebben.
6: Ja, altijd.
0: En als hij jou dan ziet, denkt hij dan, hé, daar zit Ali?
6: Nou, hij groet iedereen wel even apart. Meestal. Even een handje omhoog. Van, hij heeft ons gezien.
0: Oké. En heb je hem wel eens gesproken ook?
6: Ja, zeker. Heel vaak.
0: Echt?
6: Ja, meestal met de voor- en na het concert.
0: En spreek je dat dan af of ga je er dan spontaan naartoe? Hoe werkt dat dan? Ik durf dat nooit.
6: Hij heeft meestal alle tijd en hij zegt, jullie zijn er voor mij. Als jullie er niet zijn, dan ben ik er ook niet meer. Dus ja. Hij heeft voor iedereen tijd.
0: Ja, en waar praat je dan over?
6: Over alles. Hij had laatst over rode rozen en zwarte bessen. Nou, dat klopte dus niet. Want blessen zijn geen bloemen. En toen zei ik dat tegen hem. Hij zei, ja, ik heb op Google gekeken en dat klopt.
0: Ja.
6: Ik zei, nou, dat is niet... En heb ik later nog weer gesproken. Ik zei, nee, er is een gedichtje van ons, van de Poesie-album van vroeger.
0: Ja.
6: Rode rozen en korenbloemen zijn blauw. En nou zegt hij op het podium, rode rozen en blauwe korenbloemen. En dan kijkt hij ons even aan van, jullie hebben het gezegd.
0: Okay. Ja.
6: Ja.
0: Ja, goed is dat. Mooi. Heb je, dit is de Nefle de Grosse-tournee die op dit moment doet. Hè, na dat album wat hij eind vorig jaar uitgebracht heeft. Heb je hem al op andere plekken gezien met deze tour?
6: Ik heb hem in Rotterdam gezien. Oh nee, Rotterdam ga ik straks heen. Ja, nou, heb de meeste concerten heb ik wel gehad.
0: Ja.
6: In Antwerpen ben ik geweest en... nou, eigenlijk in België gaan we eigenlijk overal heen. Want we gaan straks naar Rotterdam dus en 30 oktober naar Luik.
0: Ja.
6: 28 februari naar Brussel. En 2 mei in Oostende zit wel weer.
0: En doe je dat bij alle artiesten of alleen bij Adamo?
6: Alleen bij Adamo.
0: En waarom voor hem? Wat maakt hem voor jou zo speciaal?
6: Ja, ik ben al helemaal gek van hem van 1963. Toen zat ik op de Mulo. En toen luisterde ik altijd naar Radio Luxemburg, want ik wou Frans studeren.
0: Ja.
6: En daar luisterde ik toen naar en toen hoorde ik hem voor het eerst, toen was het gebeurd.
0: Toen was je verkocht.
6: Ja. En nog steeds.
0: En dat is nog steeds zo. Hartstikke mooi.
6: Nou heb ik nog niet zoveel concerten meegemaakt. Zo'n 250. Oh, maar ja. Er zijn mensen van ons groepje die dus al ruim 450 concerten meegemaakt hebben.
0: Ja. Nou, je hoorde hem vertellen. Hij werkt nog weer aan een nieuw album. Moet eind volgend jaar uitkomen.
6: Ja.
0: Je n'ai rien dit gaat het heten. Omdat ik erom vroeg.
6: Ja.
0: Dat heeft
6: ik
0: hij bedacht.
6: Niks.
0: Dus hartstikke mooi. Ja, ja, ik heb nog niks gezegd. Ja, dus dit gaat nog wel even door, Ali. Je bent er nog wel even druk mee.
6: Ja, want hij ging 2,5 uur op het podium, ja, zonder pauze.
0: Ja, daarom. Geweldig. Ja.
6: Echt zonder pauze. En als je 10 minuten naar hem kijkt, dan ben jij al moe. Zo springt hij en danst hij nog op het podium.
0: Geweldig. Ik wens je vast heel veel plezier volgende week zaterdag.
6: En mensen in Rotterdam, die moeten echt heen gaan, want het zal best de laatste keer in Nederland kunnen zijn.
0: Belangrijk. Dankjewel.
6: Ja,
0: veel plezier.
6: Heel belangrijk.
0: Joe, okay. Dag.
6: Ja hoor, doei.
2: De laatste ronde.
1: De laatste ronde in Bertel 5.

0: Stand by your man van Tammy Wynette. Mooi slot, zegt Gert met Tammy. Meteen ook slecht nieuws van Gert, zie ik. Fijne avond, zegt hij. Een mooi weekend gewenst iedereen. Volgende week ben met de kleinkinderen midweekje op vakantie. Kan dus waarschijnlijk niet elke dag luisteren. Dat gaan wij merken in de luistercijfers, ben ik bang, Gert. Maar fijn dat je het even meldt, dan houden we daar rekening mee. We gaan het wel weer zien komende woensdag. Elke woensdag nieuwe luistercijfers. Gisteren ook weer bleek dat we het op twee na grootste radiostation van Nederland zijn. Wat altijd weer leuk is om dat even te zien. Want we doen erg ons best met z'n allen om het allemaal leuk, fijn en aangenaam te houden op NPO Radio 5. Adamo hoorde je uitgebreid in de uitzending. Het hele interview in het Frans kun je beluisteren via onze website bertop5.nl. En wat een bijzondere week, want we hadden ook nog de première van de nieuwe Paul McCartney gisteren. We hadden het over een liedje van Acta en de Munich dat 17 jaar geleden al in première ging tijdens een live concert langs de snelweg A27... in een radioprogramma dat ik maakte op NPO Radio 2 destijds. We hebben het toch gehad over Rubber Soul, dat op een heel nieuwe manier uitgekomen is van de Beatles met Jorik van Noorden. Kortom, het was een buitengewoon muzikale week die achter ons ligt. Wat lekker is, wij gaan het weekend in.
1: Fijn weekend alvast.
0: Maar ik zou wel lekker blijven luisteren naar NPO Radio 5. Bijvoorbeeld morgen naar de Magical Mystery Tour bij Karel NCV met Stefan Stassen. We zijn er met Theater van het Sentiment, met Adres Onbekend, met Volkspot. De vier uitzendingen van Bert op 5 deze week zijn gemaakt door Maud, Marije, Yvonne en Lennart van de redactie. Maandagmiddag wensen wij, melden wij ons opnieuw. En we wensen je alvast.
1: Fijn weekend alvast.
0: Ja, dat bedoel ik, ja, dat was hem eigenlijk. En Simone komt eraan met de avondstart van deze donderdagavond. Dus alles komt goed. Heel graag tot maandagmiddag.
2: Maak maandag mee. KRO NCRV.
3: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen. Private Banking.
4: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
5: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
6: Live vanuit Koninklijk Theater Carré wordt de 61ste Gouden Televisiering uitgereikt. Welke tv- en online programma's en bekende gezichten vallen dit jaar in de prijzen? Je beleeft het tijdens het gala van het jaar. Vanavond om 9 uur bij Avrotros op NPO 1.
7: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
8: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
9: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
6: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
10: 6 uur, Suzanne de Vries brengt je het nieuws. Goedenavond.
11: Goedenavond, Simone. Toezichthouder ACM wil dat er 3 stroomtarieven gaan komen. Hoog tarief op de piekuren, laag tarief in de nacht en een normaal tarief voor de rest van de dag. Zo zouden mensen op de belangrijkste uren minder stroom moeten gaan gebruiken, want...
12: Het stroomnet is overvol. En huishoudens hebben veel invloed op de belasting van dit stroomnet. En met deze tarieven gaan wij aan huishoudens vragen een bijdrage te leveren aan de oplossing van het probleem.
11: ACM denkt dat het voor de helft van de Nederlanders uiteindelijk goedkoper uitpakt. De politie heeft gisteren 29 bestuurders bekeurd omdat zij beelden maakten van een ernstig ongeluk op de A58 bij Oorschot. De verkeerspolitie zegt dat het maken van foto's en filmpjes iedere fatsoensnorm overschrijdt. De boete is €449. Krista Pike kan weer lopen naar haar mislukte executie. Dat meldt de BBC. Volgens haar advocaat heeft Pike rondgelopen in haar ziekenhuiskamer. Wel is ze volgens hem nog in een wazige staat. Pike zou ruim een week geleden geëxecuteerd worden in de VS, maar ze overleefde haar injecties en ligt sindsdien in het ziekenhuis. Eerder werd al ook bekend dat Pike wakker was en kon praten. En voor mensen die niet goed tegen harde geluiden en fel licht kunnen, kan een leuk uitje een flinke uitdaging zijn. En daarom is er vanavond in Artis een speciale prikkelarme avond. Zodat mensen met bijvoorbeeld ADHD, autisme of een burn-out in alle rust een bezoekje kunnen brengen. Deze medewerker vertelt wat je vanavond niet gaat meemaken.
13: We worden nu opgeroepen om onze schaduwen naar elkaar te bewegen. Dat kunnen we even doen, zo.
14: Meteen een dikke spotlight.
13: Ja. Je hoort tromgeroffel, want het is natuurlijk spannend wat er wordt uitgewisseld. Veel geluid.
14: Heel veel geluid.
13: Ja. Applaus.
11: Ja, en al die licht- en geluidseffecten die je net dus hoorde staan vanavond dus allemaal uit. Volgens de Telegraaf zijn er in Nederland steeds meer van dit soort prikkelarme evenementen. Het weer. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen en koelt het af naar 8 graden. Morgen bewolkt en regenachtig. Het wordt dan ongeveer 15 graden.
6: De avondstart. Simone Walraven.

0: Jimi Hendrix Experience all along the Watchtower. De avondstart. In een verkiezing uit 2008, die werd gehouden door het tijdschrift Total Guitar, werd deze versie van All Along the Watchtower van Jimi Hendrix uitgeroepen tot beste cover aller tijden. Het origineel is van Bob Dylan. Ja, nou dat begrijp ik wel, maar ik vind Little Wing van Jimi Hendrix in de cover van Sting ook wel een gegadigde. En ik zou eigenlijk wel onze Radio 5 luisterpubliek een keertje willen raadplegen over de beste cover aller tijden. Zullen we dat in het mandje doen voor de toekomst? Oké. Van harte welkom, dit is je donderdagavond start vol onvergetelijke evergreens en parels uit de vergetelheid.
1: Avondspreuk.
0: De Amerikaanse actrice Mary Astor speelde 100 jaar geleden al in films, bleef dat ruim 40 jaar doen en ze heeft gezegd: een schilder schildert, een muzikus speelt, een schrijver schrijft. Maar een filmacteur is iemand die wacht. Ja, dat is zo. Wat zal ik daar straks bij draaien als muzikale omlijsting? Denk je even mee? Heel gezellig. Suggesties kan je kwijt in NPO Luisteren. Hier is Orleans, Still the One.

In 1960 werd een middelbare school in Philadelphia het strijdtoneel van twee bands. De Cashmeres en de Orlons. Nou, die namen waren een knipoog naar de vriendschappelijke rivaliteit. Want Cashmere, de zachte, luxueuze geitenwol, moest het opnemen tegen Orlon. Een merknaam in die tijd voor de synthetische vezel acryl. Nou hadden de Orlons het grote voordeel dat ze advies kregen van een goede vriend en klasgenoot Len Barry. Jawel, de Len Barry van 1-2-3. En dat heeft zijn vruchten afgeworpen, want ze hebben daarna 3 gouden plaatjes in de wacht gesleept, waaronder deze single.

Electric Light Orchestra. Mr. Blue Sky van het dubbelalbum Out of the Blue. En het is een van de vier liedjes die een complete suite met elkaar vormen. Jeff Lynn schreef die liedjes in Zwitserland, waar het aan één stuk door regende. Het heet dan ook Concerto for a Rainy Day. Nou, laten we die dan maar vast paraat zetten voor de echte herfst. Die nu toch wel echt is begonnen, denk ik. Door met Ella.

0: Talk Talk en Such a Shame onder de bezielende leiding van Mark Hollis. En Mark die had ook kinderpsycholoog kunnen worden, hè? Ja, in 1975 begon hij aan die studie. Maar na een jaar hield hij het voor gezien, want de muziek lonkte, gelukkig maar. Maar hij moest een tijdje allerlei verschrikkelijke baantjes doen om de rekeningen te betalen, heeft hij verteld. En terwijl de baas dacht dat hij dan hard aan het werk was, zat hij eigenlijk songteksten te schrijven op losslingerende papiertjes. Ja, niet te geloven.
1: De muzikale drieling.
0: We gaan drie plaatjes achter elkaar draaien met één overeenkomst. Heel gezellig als je even mee wilt denken over de derde plaat in de serie. Je suggesties kan je kwijt in de NPO Luisteren. En we beginnen met B.B. King.

Fuzzy. Daarvoor Snow Patrol en Crack the Shutters. En als eerste BB King, I'm cracking up over you. Dit op de achtergrond is heerlijk. Jan Akkerman en Crackers. Zoey! Er is ontzettend veel binnengekomen in de app. Een kleine greep. Ik zie hier Dolly Parton. Cracker Jack, alles van kraak en smaak. But you make everything alright when you're holding your squeeze the time. But you make everything alright when you're holding your squeeze. Bo Diddley, cracking up. Johnny Hayes Jazz, cracking up. Geen cover. Shirley Temple.

Want bij de avondspreuk van Mary Astor, Amerikaanse actrice, zij heeft gezegd: een schilder schildert, een muzikus speelt, een schrijver schrijft, maar een filmacteur is iemand die wacht. Ja, hartstikke bedankt voor alle creatieve muzikale gedachtenspinsels. We gaan voor Mumford & Sons. I Will Wait.

0: dagelijks op reis in de Avond van Vijf. En hij neemt jou mee naar die iconische plekken.
1: In de Avond van Vijf reizen we kriskras door polders, dorpjes, wilde natuur en steden.
0: Weet jij waar hij zich vanavond bevindt? Waar is Bob nou? Speel vanavond mee in de Avond van Vijf en maak kans op schitterende prijzen. Iedere werkdag op NPO Radio 5. Waar is Bob?
1: De plek waar ik ben is...
0: Waar is

0: waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
1: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van Bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
2: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan, zoals bij een magazijnmedewerker.
3: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
4: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
3: Voor pallets van 100 kilo?
4: Zie het als een kans. Train die core, mensen.
5: Tijd voor gesponsorde vacatures.
2: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
6: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
7: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
8: NPO Klassiek presenteert de klassieke top 400. De mooiste klassieke muziek ooit gemaakt. Van Bach tot Beethoven en van Mozart tot Tchaikovsky. Je hoort ze de hele week in de klassieke top 400. Op NPO Klassiek. Dat voel je.
9: NPO Radio 5. Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
10: 7 uur. Sit van der Linde met het NOS Journaal. Vliegtuigmaatschappij KLM annuleert uit voorzorg verschillende vluchten. Veel toestellen kunnen tijdelijk niet worden gebruikt omdat ze stuk zijn. Ook duren onderhoudswerkzaamheden langer dan gedacht. Hoeveel vluchten geschrapt worden en om welke bestemmingen het gaat, zegt KLM niet. Het gaat om de periode van 26 oktober tot begin maart. Minister Jesselgus van Defensie heeft Rusland voor het eerst de vijand genoemd in de Tweede Kamer. Deskundigen gaven haar het advies om dingen te benoemen zoals ze zijn. Vandaar dat ze Rusland geen agressor meer noemt.
11: Rusland is onze vijand. En nee, dat betekent niet dat wij in oorlog zijn. Maar zorgeloze vrede is ook heel ver weg.
10: Voor het beleid betekent dat verder niets, zegt Jesselgus. In het Verenigd Koninkrijk wordt een medewerker van de marine verdacht van een spionagepoging. De 24-jarige matroos had toegang tot vertrouwelijke informatie en zou die door willen spelen aan de Russen. Hij werd al een tijd in de gaten gehouden, zegt deze journalist van Sky News.
12: Clearly, he is someone that has been under suspicion for a long time. He was arrested first last year and then rearrested again earlier this week at his parents' home in Bedfordshire.
10: Of de matroos ook informatie heeft kunnen doorspelen is onduidelijk. De man zit voorlopig vast. Flevoland, Gelderland en Overijssel ontbinden het contract met de busvervoerder. Het bedrijf EBS zou tot 2035 stads- en streekbussen rijden, maar de provincies moeten financieel bijspringen omdat het bedrijf grote verliezen draait. Zo zijn er personeelstekorten en verloopt de overgang naar elektrische bussen niet volgens afspraak. EBS voert meerdere concessies uit, verspreid over het land. Het weer, vanavond nog een bui, vannacht gaat de wind liggen. Morgen is het bewolkt met soms regen of motregen. Het wordt 14 graden in Limburg tot 18 graden aan zee. Dit was het NOS Journaal.
9: De avondstart. Simone Walraven.

donderdagavond start. Gezellig dat je luistert. Zometeen heb ik een liedje voor je uit 1935. Dat werd geïnspireerd door een schip met rode zeilen in de Ierse Zee. Maar je hoort het in de versie van Fats Domino. Verder gaan we wat cowboymuziek opvissen uit de vergetelheid. En de huisband warmt zich op om je uit te dagen straks bij de Notenkraker. Hier is de laatste grote hit voor

0: daar was hij hoor. Fats Domino. Red Sails in the Sunset. Over de zeilen van het schip Kitty of Coleraine.
1: De catacombe der vergetelheid.
0: Soms is die vergetelheid niet zo heel oud. Ik heb hier een single uit 2004 van een duo genaamd Big and Rich. Vaste standplaats Nashville, Tennessee. En ik lees hier dat John Rich inmiddels ook speciaal gezant is geworden voor de huidige Amerikaanse regering. Hij is gezant voor grondeigenaren. Zullen we het bij de muziek houden? Want die zegt namelijk ook al heel veel over hoe de heren de wereld zien. Hier zijn ze met Save a Horse, Ride a Cowboy. Dum, da, da, dum, da, da, dum.

0: Sly and the Family Stone. Dance to the music, y'all.
1: De Avondster.
0: Een jaar of 10 geleden ontmoette ik Janice Ian en ze vertelde me toen over haar stichting, de Pearl Foundation, waarmee ze studiebeurzen verstrekte aan mensen op latere leeftijd die nooit de kans hadden gehad om hoger onderwijs te volgen, maar dat wel heel graag wilden. Want zoals ze het zelf zo mooi zei, kennis is het grootste geschenk dat je iemand kunt geven. Het hele idee voor die stichting was geïnspireerd door de moeder van Janice, Pearl. In 1975 kreeg zij de diagnose MS en toen zei Janice: "Mam, ga nou studeren, ik betaal het." Nou, dat heeft mam gedaan en het gaf Pearl een compleet nieuwe golf levenslust, zo bijzonder. En inmiddels heeft die stichting meer dan 150 andere studenten geholpen. Nou, ik heb Janice een tijdje geholpen met de verkoop van haar cd's, waarvan de opbrengsten naar die stichting gingen. En weet je welke cd ik toen het vaakst in envelopjes heb gestopt om de hele wereld over te sturen? Dat was Between the Lines uit 1975, het jaar dat Pearl ging studeren. En daarvan hoor je nu At 17.

Simple Minds. Zanger Jim Kerr en gitarist Charlie Burchill die kennen elkaar al sinds hun 8e. Hun vriendschap begon letterlijk in een zandbak in Glasgow. En Jim heeft later gezegd: eigenlijk zitten we nog steeds in die zandbak, alleen draait het nu om muziek. En ruim 50 jaar later bouwen ze nog steeds samen aan liedjes. Zometeen is het tijd voor de notenkraker. Ben je klaar voor de hint? Reminded me of you. U hoort hier Granny Milovic himself. Zo, nou, ik zou zeggen, blijf gekluisterd. Zometeen krijg je het hele fragment. Kun je eventjes met ons bellen. Maar eerst gaan we genieten van Bertolf. Fijn dit. Still have you.

Stone, I Got You, I Feel Good. Pak je telefoontje erbij, typ in 0800-3000-555, want jij gaat dit raden als je even goed luistert naar de tekst. Ik ben op zoek naar de titel van een hele bekende evergreen, die is omgetoverd door onze huisband. En ik hoop je zo meteen te spreken.

0: komen ze hier toch bij? Ik vraag me echt af hoe ze op deze ideeën komen. Ik heb net even overlegd met de dirigent, want onze telefoonsystemen die zijn een beetje langzaam. Daarom moeten we nog een beetje blijven praten, maar er hangt iemand. Hallo, goedenavond.
1: Ja, goeiedag met Rob de Ruiter.
0: Dag Rob de Ruiter, heb jij enig idee welk nummer dat is?
1: Nee, maar wel de band.
0: Oh, vertel maar dan de band.
1: Nou, ik denk Dire Straits.
0: Ja, dat klopt, maar ik denk je bent zo dichtbij, Rob.
1: Ja, man, dan zit ik op mijn tong, dat liedje. Dat is Lady of...
0: Ja, dat is al één woord. Dat is het eerste, het heeft twee woorden, de titel. Je hebt het eerste al binnen. Lady... Dire Straits, Lady... Ja.
1: Lady...
0: Ja, je bent er bijna. Je bent er bijna, Rob.
1: Ja.
0: Je weet het.
1: Je wordt een dagje ouder, hè?
0: Ja, joh, maar ik vind het al briljant. Ja. Het is briljant.
1: Ja, ik ben er heel snel in wel.
0: Ja.
1: Maar nou zit ik op de tong, lady.
0: Ja. Nou, aan de bellen inmiddels een heleboel.
1: Mijn vrouw ligt ook apathisch in die bank. Die moet ook reageren. Hé, kom eens overeind, man.
0: Ja.
1: Is het even scherp? Dire Straits, lady.
0: Ja.
1: Meestal geeft zij het setje wel, maar...
0: Ja.
1: Ik kom net terug uit Rotterdam van het ziekenhuis, dus ik ben al helemaal over de rooien.
0: Je bent helemaal over de rooien. Nou.
1: De rooien niet, maar ik ben aan het bijkomen.
0: Je bent aan het bijkomen. Wacht even, Rob.
1: En dan zit ik verdorie, ik denk, ja.
0: Ja. Rob, ik reken het gewoon goed. De titel is Lady Writer.
1: Ja, natuurlijk.
0: Vanmiddag had ik
1: de Sultan of Swing ervoor en daar werd ik zo vrolijk van, hè. Van die Dire Straits.
0: Ja, geweldig. Ik ga nu voor je draaien.
1: Ik hier in die kamer te springen.
0: Nou man, hey, ik zou zeggen, kom lekker even bij. Hier is die voor je. Blijf even aan de lijn, Rob. Je krijgt onze sleutelhanger toegestuurd. Dank voor het bellen.
1: Hij is zwaar vervolgd.
0: Hij gaat zo zingen, Rob.

ook alweer 82 jaar jong. En Release. En wij stuiven meteen door met de Rolling Stones. Want na het enorme succes van Satisfaction in 1965... wilden ze niets liever dan even rust in de tent. Maar de platenmaatschappij die klopte alweer op de deur... want er moest een nieuwe hit komen. Dus de Stones die dachten... en nu opgesodemieterd met jullie gezeur.

Headphone met op de flugelhorn trompet. Randy Brecker staat op het album Passion Fruit uit 83. Tot zover je avondstart. We hebben er ontzettend van genoten. Ik hoop jullie ook. Morgenavond zijn we er weer en ik wens je veel plezier zo met Gerja Wolf.

0: dame Max.
1: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
2: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
1: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
3: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op prestonpalace.nl.
4: En dan de verkeersinformatie. Het is redelijk rustig op de weg. Eén uitzondering bij knooppunt Noorderloos. Daar staat 4 kilometer file door pneumokokken.
5: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
4: Een initiatief van Pfizer.
6: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
7: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
6: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
8: Ah, hier kan het.
6: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
9: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
10: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
11: Hallo, eet smakelijk voor straks.
10: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
12: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
10: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
12: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
13: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
14: 8 uur zit Van der Linde met het NOS Journaal. Een man van 33 moet 4 jaar de cel in voor het verkrachten van een internationale student uit Zuid-Korea 2 jaar geleden. De man deed zich voor als politieagent en belde aan bij een studentencomplex in Den Haag. Hij zei dat hij de kamer van de vrouw moest controleren op drugs. Eenmaal binnen verkrachtte hij haar. Na het incident is de vrouw teruggekeerd naar Zuid-Korea. Een paar maanden later probeerde de man opnieuw toe te slaan op exact dezelfde wijze. De huiszoekingen bij de voormalig prins Andrew begin dit jaar waren onwettig. Volgens een rechtbank in Londen heeft de politie fouten gemaakt bij het aanvragen van de huiszoekingen van Andrew's huizen in Sandringham en Windsor. Dat zegt deze verslaggever van de BBC.
15: Thames Valley Police have had to admit that the search warrants they used when they went to arrest him were unlawful. And they have admitted that and those search warrants have been quashed. So that is a victory for Andrew Mountbatten Windsor at this point in the legal proceedings.
14: Het is een succesje voor de ex-prins Andrew, maar het is niet dat het onderzoek tegen hem moet worden gestopt, zei de rechtbank. De provincies Flevoland, Gelderland en Overijssel ontbinden de busconcessie met EBS. Het bedrijf heeft grote financiële problemen en de provincies moeten bijspringen. Ook in Utrecht verloopt de concessie van het busvervoer van Keolie en Trandef niet naar wens. Alexander Seferin wil toch langer voorzitter blijven van de Europese voetbalbond UEFA. Eerder liet hij weten dat hij zich niet meer verkiesbaar zou stellen, maar de Sloveen is van gedachten veranderd. Dat liet hij de nationale bonden weten tijdens een bijeenkomst in Berlijn. Severin wil zich niet mengen in de strijd om het voorzitterschap van de FIFA. De UEFA zoekt nog een kandidaat die het in maart wil opnemen tegen Gianni Infantino. Het weer, vanavond nog een bui, vannacht gaat de wind liggen. Morgen is het bewolkt met soms regen en motregen. Het wordt 14 graden in Limburg tot 18 aan zee. Dit was het NOS Journaal.
13: De avond van 5. Gerja Wolf.

Miss Dolly Parton en 925. Ja, als je zegt 925 in Amerika, dan heb je het over de negende maand, de maand september. En 25 is de 25e september. En 25 september is in Amerika te ere van haar nalatenschap Nationale Dolly Parton-dag geworden. Sinds het overlijden van haar eind augustus, 25 augustus van dit jaar. Dus 925 zal voor eeuwig doorleven als Dolly Parton-dag.

0: Ja, het is donderdagavond, 8:10 precies. En bij mij zit Tijn. Goedenavond, Tijn.
1: Hey, goedenavond.
0: Fijn dat jij er ook weer bent.
1: Ja,
0: gezellig.
1: Ik vind het leuk om er weer te zijn.
0: Ja. Ter ere van jou heb ik ook iets kleurrijks aangedaan.
1: Ja, ik vind het een hele leuke outfit.
0: Ik heb
1: het
0: wel pak.
1: Ik zag het net en toen hadden we het over allemaal andere dingen. Dus ik heb het nog niet gezegd. Maar bij deze, ik vind het een hele leuke outfit.
0: Ja, want jij bent altijd heel kleurrijk. Dat vind ik ontzettend leuk aan jou. Heel authentiek. Dus bij deze.
1: Het
0: staat ook altijd leuk. Dus ik dacht van, nou, laat ik eens even meedoen een keer. Ja, tot 11:00 zijn Tijn en ik bij je. Houden we jouw gezelschap. En Rens die appt net al naar de NPO Luister-app. Hij zegt, goedenavond, wat een lekkere start. Nou, dat was het inderdaad. En dat belooft veel voor de komende 3 uur. En ik zou inderdaad lekker blijven luisteren, want Bob is weer voor ons op pad. En voor jou een kans om die waterfles van de avond van 5 te winnen. De avond van 5 douche gaat vanavond natuurlijk ook weer aan. Kun je die boodschappentas winnen. En omdat dat allemaal natuurlijk een beetje afloopt, zijn mensen heel keen om die prijzen nog even in de wacht te slepen voordat het niet meer kan. Dus dat snap ik. Dus gewoon lekker blijven luisteren. En natuurlijk, want ja, het is een muziekzender en het is een muziekprogramma. De hoofdrol is en blijft voor de allermooiste muziek hier op NPO Radio 5. Bijvoorbeeld Blackbird van het legendarische Beatle-album The Beatles. Beter bekend als het White Album uit 1968. En wat mij betreft misschien wel, ja, je durft het nooit hardop te zeggen, doe toch, een van de mooiste Beatle-liedjes. Die vogel uit het nummer is meer dan alleen maar een merel, hè? Paul McCartney liet zich inspireren door de Amerikaanse burgerrechtenbeweging. En het lied werd een soort beeld van vrijheid. Heel klein, heel intiem opgenomen, maar met grote betekenis.

0: only waiting for this moment to arise. You are only waiting for this moment to arise. You are only waiting for this moment to arise.
1: Volgspot. Bij de audities die ik deed dacht ik, oh, dit wakkert een enorm plezier in mij aan.
2: Met Heelco Span.
3: Maak er een prachtige voorstelling van.
2: Maar ik vind het zo'n heerlijk ouderwets prachtig liedje.
4: Volgspot. Iedere zaterdag en zondag vanaf 18:00 op NPO Radio 5.

0: Geboren als Sebastian Charles op Trinidad en hij verhuisde als kind naar Engeland. Ik heb het over Billy Ocean, grote soul-popzanger van zijn generatie. 30 jaar samen muziek maken, dat is niet niks. Nou, de Rotterdamse R&B-groep Replay, die viert dit jaar zijn 30-jarig bestaan. En dat doen de mannen morgenavond op een plek die voor hen extra bijzonder is, namelijk Ahoy in Rotterdam. In de jaren 90 brak Replay door met Nederlandstalige R&B en nummers als Kijk om je heen, Never Nooit meer en natuurlijk Alade, Ik leef alleen voor jou. En al die jaren zijn ze eigenlijk altijd blijven optreden. Morgen wordt dus een hele speciale avond om terug te kijken. Maar stoppen, dat is er bij Replay nog lang niet bij. En zanger Mark de Kriet, die hebben we aan de telefoon. Goedenavond, Mark.
1: Een hele goede avond.
0: Dag.
1: Hoe is het?
0: Ja, met mij gaat het goed en met jou.
1: Ja, heerlijk. Maar ook een beetje spanning heb ik al een beetje.
0: Ja,
1: hoor.
0: Voel je het een beetje in je buik?
1: Ja, dat voel ik wel.
0: En waar is die spanning voor? Kan ik het allemaal nog? Kunnen we het met elkaar nog?
1: Of? Nee, we hebben. Ja, dit is echt voor het eerst dat we echt een grote show gaan geven. Dus ja, je moet gewoon op veel dingen letten, maar dat hoort erbij. Hè? Weet je, welk nummer? Je moet naar rechts lopen. Wat moet jij daar? Wanneer praat jij? Wanneer praat jij? Je moet aan heel veel dingen denken, maar het is alleen maar leuk. En ik heb er echt van zin in.
0: Want hoeveel mensen kunnen er in Ahoy ook alweer? Help me even.
1: Ja, je hebt de grote Ahoy, dat is 14.000 man. En wij zitten in het RTM, stage van Ahoy. En daar kunnen 8800 man in. Dus dat is ook te gek.
0: Ja, super.
1: Nee, ik krijg nu al kippenvel als we daar al die mensen horen. En dat ze allemaal die nummers mee gaan zingen.
0: Ja, want dan doe je je ogen dicht en dan zie je jezelf op het podium staan met de band. En dan zie je de hele zee van mensen voor je die dan jullie nummers meestaan te zingen. Dat moet echt zo apart zijn, denk ik.
1: Ja, het is gewoon. Ja, wie had het ooit durven dromen eigenlijk, weet je, 30 jaar geleden.
0: Ja.
1: En dan sta je nu hier met al die fans die ons eigenlijk al die jaren, niet eigenlijk, altijd liefde hebben gegeven.
0: Ja.
1: En die gaan. Ja, het is ook hun feestje, snap je? Het is ook ons jubileum, maar we doen het met de mensen. Samen, onze fans, gaan we dit gewoon echt een mooi feest ervan maken.
0: Ja, wat mooi. Want 30 jaar met elkaar muziek maken, dat is eigenlijk zoiets als een huwelijk. En wat is nou het geheim van het goede huwelijk van Replay?
1: Ik zeg, elkaar respecteren, elkaar de ruimte geven. Ook de liefde voor de muziek wat we hebben, dat is ook erg belangrijk.
0: Mm-hmm.
1: En misschien wel het allerbelangrijkste wat ik vind nu wat we met elkaar hebben, is dat wij nog steeds met elkaar kunnen lachen.
0: Ja.
1: En zolang je met elkaar kan lachen en samen kunt zingen, dan zit het gewoon goed. Dat vind ik gewoon mooi.
0: Want het is niet iedereen gegeven, niet elke band om 30 jaar zo op deze manier bij elkaar te zijn. En als
1: dat
0: je nou eens teruggaat naar het begin, hè? Jij kwam bij Replay, maar jij had op een verjaardagsfeest, moest je even voorzingen. Vertel eens, hoe ging dat precies?
1: Sam. Dat was Sam. We hadden allebei eenzelfde vriend en we hadden een verjaardagsfeest. En hij hoorde dus van, hé, Mark kan zingen. En Replay was toen nog op zoek naar een vierde lid.
0: Ja.
1: En toen kwam hij naar me toe, Mark, ik hoor dat je kan zingen. Zou je een klein stukje willen voorzingen? En toen zijn we naar boven gelopen. het klinkt een beetje raar, maar ik ben naar boven gegaan.
0: Ja. Ja.
1: En heeft toen gezongen voor Sam. En toen zei hij gelijk, heeft hij die jongens gebeld. Jongens, dit is hem. En toen heb ik volgens mij binnen 2 dagen ben ik naar Rotterdam gegaan.
0: Ja.
1: En toen zaten ze daar allemaal. En toen heb ik daar gezongen. En toen, het was een warm bad. En het was gelijk, het klikte gelijk.
0: Hey, weet je nog wat je gezongen hebt op dat feestje?
1: Dat was Guy. Let's Chill. Ja, dat was een ballad.
0: Och,
1: ja, dat heb ik dan gezongen. Ja,
0: wat mooi, hè?
1: Ja,
0: en moet je nagaan. Toen nooit kunnen vermoeden hoe die komende 30 jaar zich zouden uitrollen.
1: Dus dat.
0: Wat ik ook zo mooi vind, er komen kinderen en zelfs kleinkinderen van fans naar jullie optredens. Hoe is dat?
1: Ja, het is eigenlijk, weet je, dan besef je pas dat muziek echt een onderdeel is geworden van het leven van al jouw fans, van de mensen.
0: Ja.
1: Dat vind ik gewoon echt te gek. En heel vaak met optredens, dan komen de moeders met hun kinderen. En dan zeg ik altijd als eerste, goed opgevoed. Heel goed, zeg ik dan.
0: Oh, heerlijk. Ja.
1: Maar dat is gewoon mooi. Ja, je bent een onderdeel van de mensen geworden, van de fans. Dat is echt het mooiste wat er is.
0: Hey, en is er in die 30 jaar nooit een moment geweest waarop je dacht van nou zou het wel eens een keer voorbij kunnen zijn?
1: Nou, ik ben heel even eruit geweest. Mm-hmm. Ik was in 2003. En toen wilde ik gewoon even een ander pad bewandelen. Toen ben ik ook solo gegaan. Heb ik een soloalbum ook uitgebracht. Maar ik ben nu weer samen. Dus we kunnen niet zonder elkaar.
0: Ja.
1: En het klikte weer. Het was allemaal goed. Het is altijd positief geweest.
0: Want die ruimte die kreeg je dus ook, hè, van die jongens, om dat te doen.
1: Ja, precies.
0: Nou, mooi, hè.
1: dus dat voelt gewoon nog steeds goed. De energie is goed.
2: Ja.
1: En het zijn schatten van mannen. Henk en Sam, ik hou van ze.
2: Ja, nou ja, als ik jou zo hoor, is het ook een en al positiviteit in die stem van jou.
1: Altijd.
2: Hey, als je nou aan morgenavond denkt, hè, het is 11 uur, het zit erop het concert. Wanneer ga jij nou als een hele blije Mark naar huis?
1: Ik ga naar een blije man naar huis. Ik hoop dat de mensen met een grote glimlach en een warm hart naar huis gaan. En dat ze gewoon alles hebben meegezongen, gelachen, misschien een traantje hebben gelaten.
2: Mm-hmm.
1: Weet je, het is een reis van alle herinneringen. En dat ze misschien ook tegen elkaar zeggen van, hey, weet je nog dat nummer? Waar waren we toen?
2: Oh,
1: weet
2: je,
1: dat zijn mooie verhalen.
2: Ja. Muziek is herinnering,
1: hè? Dat hoop ik.
2: Ja,
1: en we zijn iedereen dankbaar. Dat is het ook, weet je?
2: Mooi, hoor. Mooi. Ja. Ik hoor een dankbare Mark. En ik wens jou
1: sowieso
2: een geweldig mooie avond morgenavond met Replay.
1: Hartelijk dank.
2: Ik heb natuurlijk een nummer van jullie klaarstaan. Dus we gaan ervan genieten.
1: Ik ben benieuwd.
2: Dankjewel, Mark.
1: Doei.
2: Doei.

0: Veel te lang niet gehoord, dit nummer. Geweldig. Mike Oldfield samen met de Schotse zangeres Maggie Reilly. Het nummer komt uit 1983. Enorme internationale hit. En toch eens wat vaker op het lijstje zetten, want wat is het lekker.
1: Waar is Bob?
0: Het is sowieso alweer genieten vanaf het eerste moment van de lekkere muziek vanavond. Fijn is dat. En wat doet muziek dan goed? Nou, ik zou zeggen lekker binnen blijven, want hier en daar regent het in Nederland. De kachels zijn aan, zie ik op de app. Er komen foto's van brandende houtkachels. Vliesdekentjes worden erbij gepakt. En ik zie jullie zo zitten als ik mijn ogen dicht doe. Op de bank, opgekruld met een bak koffie of thee erbij. En de radio lekker aan. En dan mag je nu ook mee gaan doen met Waar is Bob? Want ik heb 3 hints voor je klaarstaan. Waar, oh waar, staat hij vanavond? 1 ding, niet in ons eigen land. Dus zoek het ergens in Europa vanavond. Dit is verder hint, de officiële hint nummer 1.
2: Ik ben onderweg naar iets groots. Daar aan de overkant van de rivier ligt het. Rode baksteen met nog rodere daken. Een imposant gebouw. Maar hier zetelden dan ook kruisridders. Spannend.
0: Spannend. Ja, spannend. Iets groots, rode daken, rode bak.

0: heen. Waar zou dit kunnen zijn? Als jij een idee hebt, een donkerblauw vermoeden, of is het een donkerbruin vermoeden? Tijn, weet jij dat?
1: Donkerbruin.
0: Donkerbruin? Ja. Waarom kom ik dan met donkerblauw?
1: Ja, nou ja, misschien de pak.
0: Ja, ja. Zou kunnen. Heb jij nou een donkerblauw vermoeden? App dan je vermoeden. Toch?
1: Nee, of ze... Bruin.
0: Bruin, oké. Okay. Ja. Heb jij nou een donkerbruin vermoeden? Pak dan de NPO Luister-app erbij en laat het maar weten via die app waar jij denkt dat Bob vanavond staat. En je hebt tot 10:30 de tijd.
2: Bob gaat dagelijks op reis in de avond van 5. En hij neemt jou mee naar die iconische plekken.
3: In de avond van 5 reizen we kriskras door polders, dorpjes, wilde natuur en steden.
2: Weet jij waar hij zich vanavond bevindt? Waar is Bob nou? Speel vanavond mee in de avond van 5 en maak kans op schitterende prijzen. Iedere werkdag op NPO Radio 5. Waar is Bob?
3: De plek waar ik ben is...
2: Waar is Bob?
4: Je suis dauphin de la place Dauphine et la place Blanche à mauvaise mine.

Wham! Ja hoor, Freedom. In de jaren 80 niet van de radio weg te slaan. George Michael en Andrew Ridgely. Ze maakten met Freedom opnieuw een enorme pophit. George Michael zong het ook als iemand die zijn eigen weg wilde gaan. En Wham! Stond op het hoogtepunt van hun succes. En George Michael zou zich kort daarna steeds nadrukkelijker presenteren als solo-artiest. En oh, we weten met z'n allen wat daarvan geworden is. De ene hit na de andere kwam eruit. Prachtig. Stel je eens voor, je zit op een zonnige zomerdag in een leeg huis in Toronto in Canada. Je huwelijk loopt op zijn einde en om die pijn te verwerken grijp je naar je gitaar. Dat is precies hoe de Canadese legende Gordon Lightfoot in 1970 zijn allergrootste klassieker schreef, If You Could Read My Mind. Het is een prachtig melancholisch liedje waarin hij zijn relatie vergelijkt met een griezelfilm en een goedkope roman. En het is een plaat met een enorme erfenis. Wist je bijvoorbeeld dat die melodie zo ijzersterk is dat Simon Le Bon van Duran Duran openlijk toegaf dat hij het refrein van hun grote hit hierop heeft gebaseerd? Luister maar eens naar dit bekende stukje van Duran Duran.

0: Ja, ik hoor het er wel in terug. Ik hoop jij ook. Nou, Gordon Lightfoot, hij was zeker niet de enige die zag hoe mooi dit nummer is. Talloze grootheden hebben het gecoverd. Zo maakte Johnny Cash deze prachtige doorleefde versie.
1: If you could read my mind, love, what a tale my thoughts could tell. Just like an old-time movie about a ghost.
0: Prachtig, met die doorleefde stem van Johnny Cash. Ja, en wat denk je van deze betoverende samenwerking tussen Diana Krall en Sarah McLachlan?

gedaan. Ook heel sfeervol. Ja, en iedereen die geeft er zo zijn eigen draai aan. Maar toch, er gaat niks boven het origineel. De man over wie Bob Dylan ooit zei: elke keer als ik een nummer van hem hoor, hoop ik dat het voor altijd duurt. Ik zou zeggen, pak er lekker een kop koffie bij, doe je vliesdekentje om je schouders. Hier is Gordon Lightfoot met het onvolprezen If You Could Read My Mind, Love.

still haven't found what I'm looking for, you too. Vorige maand zijn ze 50 geworden, de band. Ook geweldig. Net als Replay eerder dit uur, 30 jaar, vierde U2 dit jaar 50 jaar bestaan. En net had ik al even over hem, Johnny Cash. Hier is hij met Custer.

0: maken portretten van de kinderen in zijn leven. Maak kennis met een persoonlijke en verrassende kant van Jan Sluiters. Nu in het Noord-Brabants Museum.
1: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
0: De kinderen van Sluiters. Nu in het Noord-Brabants Museum.
2: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
3: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
4: Social deal, beauty deals, take one en actie, bo!
5: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
4: Sorry bo, het is beauty.
5: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social deal, deals die je niet mag missen.
3: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
5: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
6: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
7: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van Bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
8: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
9: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
10: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
11: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
10: CoreDate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op coredate.nl/nalatenschap.
12: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
13: Zit van der Linde met het NOS-journaal. De Britse politie heeft fouten gemaakt bij de doorzoekingen van woningen van voormalig prins Andrew. De doorzoekingen waren volgens de rechtbank onwettig omdat ze gebaseerd waren op een verkeerd wetsartikel. Toch betekent dit niet dat het onderzoek tegen hem wordt gestopt, zegt deze verslaggever van het Britse Sky News.
14: But, said the judge, the fact that the warrants were quashed does not bring an investigation to an end or mean that the whole of the investigation was unlawful.
13: Het onderzoek draait om ambtsmisbruik en de vraag of Andrew geheime informatie had gedeeld met de Amerikaanse zedendelinquent Jeffrey Epstein. 7 publieke omroepen willen opheldering van de NPO over de Nederlandse deelname aan het Songfestival volgend jaar. Eerder maakte de NPO bekend dat er toch een Nederlandse inzending zou komen waar verschillende omroepen in het bestel aan mee zouden werken, zonder te noemen welke. Bijna alle omroepen willen nu weten hoe dit is besloten en of Nederland zich nog kosteloos kan terugtrekken uit het Songfestival. Avrotros trok zich vorig jaar terug uit de wedstrijd vanwege de deelname van Israël. President Trump zegt dat de VS Iran niet zal aanvallen voor de tussentijdse verkiezingen volgende maand. Volgens Trump verlopen de gesprekken tussen beide landen productief. De oorlog in Iran is niet populair onder Amerikaanse kiezers. En de daardoor veroorzaakte hogere brandstofprijzen zijn een belangrijk verkiezingsthema. De afgezette Venezolaanse president Maduro en zijn vrouw hebben in de VS een nieuwe aanklacht tegen zich ingediend gekregen. Ze worden er nu ook van beschuldigd politieke tegenstanders en Amerikaanse burgers te hebben gemarteld. Hiervoor waren ze al vervolgd voor corruptie en het faciliteren van cocaïnehandel. Maduro en zijn vrouw werden begin januari opgepakt tijdens een Amerikaanse inval. Het weer, vanavond nog een bui, vannacht gaat de wind liggen. Morgen is het bewolkt met soms regen of motregen. Het wordt 14 graden in Limburg tot 18 graden aan zee. Dit was het NOS Journaal.
12: De avond van 5. Gerja Wolf.

0: naar de NPO luistert heb en zegt, ach, alweer kippenvel. Want net met Gordon Lightfoot, If I Could Read Your Mind, Love, had hij ook al kippenvel. Want ik weet, Michael is een enorme Gordon Lightfoot-fan. En hij zei ook van, kunnen we niet zorgen dat hij in de Evergreen Top 1000 komt dit jaar? Door er gewoon met z'n allen op te stemmen. Wat dacht je ervan? Goed idee?
1: Ja, goed idee. Ja.
0: Oké. En dan met z'n allen op dit nummer, hè? If You Could Read My Mind.
1: Zeker. Maar komt die kippenvel door mijn uithaal of komt het door...
0: Nee. Hij tikte het al voordat jij ging zingen.
1: Oké, dat is goed.
0: Ja, ik ben
1: dan wil ik
0: bang,
1: wel afstemmen.
0: Ik ben bang dat ze nu boos op ons gaan dat wij door dat mooie nummer heen gingen zingen aan het einde. Maar ik denk het niet. Michael, die kan wel wat hebben. Maar die Evergreen Top 1000 komt er natuurlijk weer aan. En straks mag je weer gaan stemmen in november. Dus een goed idee om dan eens met z'n allen op Gordon Lightfoot te gaan stemmen. Want die goede man met zijn prachtige muziek heeft nog nooit in die lijst gestaan. Dus, en ik kan het, hè. Vorig jaar heb ik een Stevie ingekregen. Die heeft er ook nog nooit in gestaan. En nu wel. Dus misschien als we nu hard maken voor Gordon Lightfoot, dan komt hij er misschien ook wel in.
1: Nou, ik ga
0: mijn nalatenschap, ja, zeg maar, voor de Evergreen Top 1000. Ik ga er ook op stemmen, Michael. Dus al twee stemmen heb je al. En gezien het aantal appjes wat er over binnenkomt, denk ik dat er zomaar eens heel veel mensen op zouden kunnen gaan stemmen. Want het lied maakt enorm veel los bij mensen. Hé, hey, fijn dat je luistert naar de avond van 5. Je hoort hem al, Tijn, en hij en ik, wij houden jouw gezelschap tot 11 uur vanavond. Zometeen gaat de avond van 5 douche aan, spelen we Shower Power. En wil je nou die te gekke boodschappentas winnen, dan moet je even meespelen. En Bob heeft natuurlijk een tweede hint over de plek waar hij vanavond staat. Ga ik door met de dansmuziek, jawel. De Barts, een echte muzikale familie. Vooral El de Barts, hij viel op met die hoge, soepele stem. En dit nummer werd geschreven voor de film, alweer een film, The Last Dragon. En groeide daarna uit tot een klassieker op die dansvloer. Ik zou zeggen, stoelen aan de kant, tafel.

0: Heerlijk, de Les Humphries Singers. Ik krijg er een heel feestelijk gevoel bij. En je kunt er ook niet stil bij blijven staan, toch, als je dit hoort, Mexico. Het is trouwens geen extra hintje voor Waar is Bob, hoor. Dus denk dat niet, voordat je een donkerblauw vermoeden krijgt.
1: Shower Power. Doe mee en raad de plaat.
0: Ja, je hoort hem al, de avond van 5 douche is weer aan. En er wordt naar hartelust onder gezongen. En wat er wordt gezongen is aan jou om te raden. Als je meespeelt, maak je kans op die avond van 5 boodschappentas. Dan moet je even aan mij doorgeven. En dat mag via de telefoon 0800 30555. Of via de NPO Luister-app. De titel en de uitvoerende van dit fragmentje.
2: You lose yourself, don't have to finish it.
0: Oeh, is kort maar krachtig. Zal ik hem nog één keer laten horen? Komt hij nog één keer?
2: You lose yourself, don't have to finish it.
0: La la la la la la la la. Die, zo gaat het toch verder, ja? Ja, ik zou zeggen, we zingen hem gewoon even lekker door. Als jij weet wie dit is en ik wil de titel en de uitvoerende van je horen, bellen 0800 30555 of even een appje sturen naar de NPO Luister-app.

als jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel voor alles wat jij doet.

0: Ja hoor, heerlijke Duitse klassieker. Eerst Stef Bos met Papa, het prachtige nummer uit 1991. En daarna werd het feest met Marianne Rosenberg en Ich bin wie du.
1: Sour Power, doe mee en raad de plaat.
0: Goedenavond, André.
2: Hoi, goedenavond.
0: Hi, hoe is het ermee vandaag?
2: Ja, uitstekend.
0: Heb je een goede dag gehad vandaag?
2: We hebben een prima dag gehad. We zijn een paar dagjes aan zee.
0: Ja,
2: aan zee.
0: Ja, oh heerlijk.
2: En daar was het vandaag nog goed weer. Winderig, maar zonnig zoals nog wel.
0: Ja,
2: dat wordt morgen minder. Maar...
0: Oké, okay. Nou winderig is helemaal niet erg. Hè? Als het maar lekker droog en zonnig is. Dan, maar het is natuurlijk vaak aan zee, hè, dat het sneller open waait, zeg maar.
2: Heerlijk, even uitwaaien.
0: Lekker hoor. Want waar woon je de rest van het jaar?
2: De rest van het jaar woon ik in Tannerden.
0: Moet je even helpen.
2: Dat ligt helemaal in het oosten van het land, achter Arnhem.
0: Ja, ja, ja, ja.
2: Maar waar de Rijn zich splitst in Rijn en Waal.
0: Oh, dat mooi. Ja, ja, mooi. Ja, mooi gebied ook. Maar nu dus even lekker een paar dagen aan zee. En dan ben je dus op vakantie en dan denk je... nou, we gaan toch gewoon lekker naar NPO Radio 5 luisteren.
2: Natuurlijk, boekje erbij, wijntje erbij.
0: Oh, lekker. Oh, heerlijk.
2: Ja, precies.
0: Ik zie het helemaal voor me.
2: Goed zo.
0: En vertel eens, jij hoorde het fragment langskomen onder de douche. Wat wordt er gezongen volgens jou?
2: Volgens mij is dat Owner of a Lonely Heart van de formatie Yes.
0: Yes! Die. Ja hoor, helemaal goed.
2: Oké.
0: Okay. Ja, leuk hoor. Nou, die boodschappentas van de avond van 5 komt jouw kant op.
2: Dat is fantastisch.
0: Ja, leuk. Ja. Fijn dat je hem gewonnen hebt. En ja, leuk om je even te spreken, André. En hoe lang blijf je nog in Egmond?
2: Tot zaterdag. Dan gaan we weer lekker richting het oosten.
0: Richting het oosten. Nou, heb nog een paar mooie dagen. Geniet ervan.
2: En
0: nog een hele gezellige, fijne avond vanavond, hè?
2: Dankjewel. Van hetzelfde gewenst.
0: Dag, André. Doei.
2: Hoi. Doei.

0: Zaterdagochtend komen ze langs. De sterren van toen en nu. Berry, hey, goedemorgen.
1: Hallo, goedemorgen.
0: Anita Meijer, gefeliciteerd.
2: Dankjewel.
0: Eva de Rover.
3: Goedemorgen.
0: Boudewijn de Groot.
4: Goedemorgen, Felix.
0: Oscar Harris. Goedemorgen.
5: Hey, goedemorgen.
0: Elke zaterdag tussen 10 en 12 een goedemorgen. Dankzij FM op 5 met Felix Murders en
6: Jacqueline uit Loon op Zand.
0: NPO Radio 5.
6: Adieu.
0: Met de beste evergreens.

0: Ik moest er heel even aan wennen aan het nummer, maar hoe vaker ik hem hoor, hoe mooier ik hem ga vinden. Gilbert O'Sullivan met een spiksplinternieuw liedje. Growing Old Disgracefully, zo heet hij. Met de nodige humor over ouder worden. En zelf blaast hij dit jaar 80 kaarsjes uit op 1 december. En daarmee is hij een heuse veteraan in de popmuziek. Maar zijn gevoel voor melodie en ironie, ja, die hoor je nog in elke noot door.
1: Waar is Bob?
0: Ja, Tijn, is het nodig dat we een tweede hint gaan geven of niet? Want er komen zoveel goede antwoorden binnen.
2: Nou ja, nee, eigenlijk niet. We kunnen uren vullen met belletjes, denk ik. Ja? Maar voor de mensen die het nog niet hebben, is het wel zo leuk om ook gewoon een kans te maken.
0: Dat is waar. Ja. Heb je helemaal gelijk in. Ja, we gaan het ook gewoon doen hoor, natuurlijk. Maar ja, we stonden er echt wel allebei van te kijken. Hè? Van, hoe kan het nou met één zo'n hint?
2: Ja, ik weet het echt zelf niet eens. Ik heb het antwoord voor me staan.
0: Ja, precies. Je ziet het voor je en je weet nog niet waar het is. Zeg maar. Nee. Dat snap ik ook helemaal. Maar kan je nagaan. 1 hint en dan bijna alleen maar goede antwoorden die binnenkomen. Nou, als jij nou een van die mensen bent die later heeft ingeschakeld of die misschien, nog nooit die kant op is geweest, dat kan natuurlijk ook, dan krijg je van mij hier de tweede hint.
3: Ik ben naar binnen gegaan om alles te bekijken. Maar je komt ogen tekort, joh. Het is echt mega groot hier. Dit kasteel bestaat zelfs uit een hoogslos, een mittelslos en een voorslos. Hier kun je uitstekend riddertje spelen. Haha!
0: Nou, ik zie het hem doen, onze Bob, met zijn zwaars. Oké, dit was de tweede hint. Is het jou iets duidelijker geworden? Dan hoor ik heel graag van jou via de NPO Luister-app. Dan mag je je antwoord naartoe appen. En als die goed is, gaat hij in de rode hoge hoed. En rond 22:30 trekt hij naar een winnaar uit. Dan rammelen we eens even goed aan die hoed. En eens kijken wie eruit gaat vallen vanavond. Dus ik zou zeggen, pak de NPO Luister-app erbij. En laat het ons maar weten waar jij denkt dat Bob vanavond staat.

0: Het heerlijke jaren 70 geluid van Boss Kags met Lowdown. Je bent iets ouder, misschien niet meer zo heel mobiel, maar je wilde wel graag op uit. Ja, wat doe je dan? Familieleden bellen, peperduur vervoer bestellen of toch maar thuis blijven? Nee hoor, helemaal niks van dat alles. In Vleuten begonnen de broers Tom en Pim Bosma hun gratis taxiservice. U-mobiel of U-mobiel, ga ik zo even vragen. Als 60-plusser kun je er kosteloos gebruik van maken. En je wordt gebracht en gehaald in Vleuten, De Meern en Leidse Rijn. Allemaal rondom Utrecht. Goedenavond, Pim.
1: Hoi, goedenavond.
0: Zo, is het U-mobiel, U-mobiel? Wat wil je dat ik zeg?
1: Ja, het is de U-mobiel inderdaad, van Utrecht.
0: Ah, tuurlijk. Ah, nou snap ik hem. Ja, wat super. Zeg, hoe zijn jullie op dit idee gekomen van die gratis taxiservice?
1: Ja, dat komt uiteindelijk vanuit onze oma. Die maakt van zo'n gelijksoortige dienst gebruik in IJsselstein.
0: Ja.
1: Dat heet De Gouden Koets.
0: Oh, wat leuk.
1: Ja, dat is ook een hele mooie naam natuurlijk.
0: Ja. Geweldig.
1: Maar zij gebruikte dat voornamelijk toen ze minder mobiel werd. En dan kon ze toch alsnog naar het tuincentrum of naar de Bridge Club. En soms ging ze ook wel met vriendinnen ergens heen.
0: Ja.
1: Nou, en we zagen gewoon dat ze daar zoveel plezier in had. Dat we dachten, zoiets moeten wij ook gewoon hier in Vleuten, De Meern en Leidse Rijn hebben.
0: Ja.
1: Want dat was er gewoon nog niet.
0: Oké, okay. Maar dat is dan een idee. En dan, hoe ga je dan over tot uitvoering ervan?
1: Ja, dat is een goeie. Dat is eigenlijk, om het zo maar te zeggen, lobbyen bij heel veel verschillende partijen voor financiering.
0: Ja.
1: En nu hebben wij dan een eigen onderneming. Dus dan kennen we ook veel ondernemers in de regio. En die helpen ons ondertussen met dit allemaal opzetten. En ook de gemeente Utrecht die steunt ons.
0: Oké, want die zien ook wel in. Want zodra je niet meer mobiel bent, dan loert natuurlijk ook altijd een beetje eenzaamheid om de hoek, of niet?
1: Nou, zeker weten. Het isoleert mensen wel als ze gewoon niet meer echt lekker naar buiten kunnen. Als ze echt beperkt zijn met hun mobiliteit.
0: Ja. Dat zag je bij je oma misschien dan ook gebeuren. Die was dus jullie inspiratiebron.
1: Ja.
0: En die taxis, hoe zien ze eruit? Want ik weet van mijn eigen moeder, die is 92 geworden. En die had op het laatst best wel, nam ze veel plek in. Want er kwam een rollator mee, er kwam van alles en nog wat mee.
1: Ja.
0: Hoe is dat bij jullie taxis? Kan dat er allemaal in?
1: Nou, niet erin, maar wel er achterop. Dus we hebben een rek achterop. En daar kunnen rollators en rolstoelen die opvouwbaar zijn... gewoon achterop gespannen worden met spanbanden.
0: Oh, okay.
1: Dus die zitten hartstikke goed vast.
0: Ja, maar geen rolstoel denk ik, of wel? Dan heb je echt apart vervoer nodig.
1: Ook wel een rolstoel als ze opvouwbaar zijn.
0: Zo, wauw.
1: Ja. Ja.
0: En ja, met die, het is misschien een lullige vraag, maar met die huidige benzine... Ik heb net vandaag weer getankt, ik schrok me echt rot. Hoe is dat voor jullie? Ja, hoe doen jullie dat?
1: We hebben een elektrisch voertuig. Het is een speciaal voertuig. Dus die kunnen wij ook gewoon opladen bij een ondernemer die we kennen, bij het tuincentrum.
0: Ja.
1: Dus dat is allemaal hartstikke goed geregeld.
0: Ja, maar jullie doen dit allemaal vrijwillig, hè?
1: Ja.
0: En hoe wordt dat dan verder bekostigd? Hebben jullie sponsoren?
1: Ja, dus inderdaad, met die ondernemers die ons al helpen, financieel gezien. En dan heb je ook zoiets als het Ondernemersfonds Utrecht. Dat is hier in Utrecht. En de gemeente, die sponsoren ons allemaal, waardoor dit mogelijk gemaakt wordt.
0: En hoe ver van tevoren moet ik dan een ritje boeken?
1: Ja, een dag van tevoren.
0: Oké. Okay.
1: Dus, zodat de chauffeur dezelfde dag nog weet welke rit hij allemaal moet maken, of zij.
0: Ja.
1: En dat er niet zomaar eentje tussendoor geschoten nog kan worden die diegene net over het hoofd ziet, bijvoorbeeld.
0: Ja, precies. Ja. Hey, en bestaat het nou op veel plekken in Nederland, of niet?
1: Ja, best wel toch. Nou, in IJsselstein dus.
0: Ja.
1: Wij weten ook in Zeist rijdt er ook zoiets. En in Hilversum. Best wel op veel verschillende plekken.
0: Hey,
1: ook trouwens.
0: Ja, en stel dat er iemand zit te luisteren die woont... nou, misschien wel in Limburg of in Zeeland of in Friesland... en die denkt, nou, dat is voor ons zou dat ook wel eens iets zijn. Wat heb je ervoor nodig?
1: Ja, dat is een hele goede vraag. Ik denk voornamelijk heel veel kennen of connecties... om de financiering voor elkaar te krijgen.
0: Okay.
1: Of als de gemeente dat in één keer zo mee wil doen... dan kan dat ook natuurlijk.
0: Ja.
1: En voor de rest ook wel echt goede software. Software, dat is wel echt hartstikke belangrijk om het allemaal gestroomlijnd te krijgen.
0: Maar je bedoelt goed computerprogramma?
1: Ja, klopt. Ja.
0: Oké. Voor een taxi, ik denk goed mobiel, een goede taxi in je auto. Maar jij zegt goede software.
1: Ja, voornamelijk goede software, zodat je toch aan je woord kan houden richting de passagiers. Zodat je echt op tijd aankomt.
0: Nou, mooi. Want wat zien jullie nou, wat het doet met mensen die jullie vervoeren?
1: Ja, natuurlijk dat ze het hartstikke leuk vinden. Het is ook een mooi kleurrijk voertuig, dus dat vinden ze in eerste instantie al heel leuk.
0: Ja.
1: En het is ook een apart voertuig, het is net anders dan een gewone auto. Het is heel licht van binnen en het, ja, het rijdt gewoon anders. Het rijdt haast als een kart.
0: Ik zie een soort pausmobiel voor me.
1: Ja, nou, dat zou best wel eens een goede vergelijking kunnen zijn. Alleen dan met kleuren.
0: Ja, want die is wit, hè. En daar staat hij vaak dan met zijn hoofd boven het dak uit en dan zwaaiend. Maar geweldig. Ja. Nou, ik vind het een heel mooi initiatief. Dankjewel, Pim, voor je toelichting. En woon je nou in de omgeving van Utrecht? Kijk dan eens op www.u-mobiel.nl. Dan kun je er ook gebruik van maken. En app maar naar de NPO Luister-app als jij zit te luisteren in een ander deel van Nederland waar het nog niet is. Dan gaan we jullie met elkaar in contact brengen om eens te weten van elkaar hoe je dat nou aan moet pakken. Pim, nogmaals hartelijk dank.
1: Jullie ook, bedankt.
0: Oké, fijne avond.
1: Hetzelfde.

0: megajackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Gisteren lag je lang uit bij de beauty salon. Maar nu zit je krap bij

0: anders doet.
1: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de Kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
2: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
3: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
4: Klinkt lekker, hè? Als je zelf de controle over je werving hebt. Tenminste, als alle profielen gecheckt en geschikt zijn. Met Randstad Direct ben je zeker van het juiste talent. Zo heb je jouw HR under control. Randstad, partner voor talent.
5: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei-doei tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
6: Vergeet je niet in te smeren.
5: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
4: Het beste talent, gecheckt en geschikt, vind je op randstad.nl/direct.
5: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
7: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
8: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
7: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
9: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
10: 10:00, Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Houthis in Jemen hebben een raketaanval uitgevoerd op de internationale luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh. Correspondent Daisy Moore.
11: 2 ballistische raketten van de Houthis werden daar onderschept, maar die hebben wel nevenschade veroorzaakt. Want als zulke raketten onderschept worden, komen er alsnog allerlei brokstukken naar beneden. En we horen dat een kinderopvang en een kliniek beschadigd zijn.
10: Een aantal luchtvaartmaatschappijen heeft vanwege de explosie de vluchten op Riyadh gestaakt, waaronder het Duitse Lufthansa en Air India. Een man van 33 uit Den Haag is veroordeeld tot 4 jaar cel voor het verkrachten van een internationale student uit Zuid-Korea 2 jaar geleden. De man deed zich voor als agent om bij het slachtoffer binnen te komen. Eenmaal binnen verkrachtte hij haar. De vrouw is na het incident direct teruggekeerd naar Zuid-Korea. De huiszoekingen bij de voormalige prins Andrew begin dit jaar waren onwettig. Volgens een rechtbank in Londen heeft de politie fouten gemaakt bij het aanvragen van de huiszoekingen van Andrew's huizen in Sandringham en Windsor. De doorzoekingen gebeurden in het onderzoek naar ambtsmisbruik door de broer van koning Charles en of hij geheime informatie had gedeeld met de Amerikaanse zedendelinquent Jeffrey Epstein. Hoewel de huiszoekingen niet volgens de regels gebeurden, wil dat volgens de rechtbank niet zeggen dat het onderzoek naar hem moet worden gestaakt. De afgezette Venezolaanse president Maduro en zijn vrouw hebben in de VS een nieuwe aanklacht tegen zich ingediend gekregen. Ze worden er nu ook van beschuldigd politieke tegenstanders en Amerikaanse burgers te hebben gemarteld. Hiervoor werden ze al vervolgd voor corruptie en het faciliteren van cocaïnehandel. Maduro en zijn vrouw werden begin januari opgepakt tijdens een Amerikaanse inval. Het weer, vanavond nog een bui. Vannacht gaat de wind liggen. Morgen is het bewolkt met soms regen of motregen. Het wordt 14 graden in Limburg tot 18 aan zee. Dit was het NOS Journaal.
9: De avond van 5. Gerja Wolf.

Leuk hoe ze zo'n kinderliedje erin fietsen. It's raining, it's pouring, the old man is snoring. Kinderliedje in Engeland. Ja, leuk. En het klinkt heel opgewekt, dit nummer. Terwijl het gaat eigenlijk over helemaal niet zoiets leuks. Supertramp maakt daar vaker gebruik van. Een opgewekt nummer over een sombere dag die uiteindelijk, en dat mogen we dan allemaal wel weer weten, ook weer voorbij gaat. Luister naar de avond van 5. We hebben nog een heel uur te gaan. En Tijn en ik, we zijn tot 11 uur bij jou. Met de allerfijnste muziek, want wat is het genieten vanavond. En zometeen Bob met zijn derde en laatste hint over de plek waar hij vandaag staat. En natuurlijk de oplossing. En over 2 voor de prijs van 1, daarvoor gaan we vanavond naar Brabant. Dat is dan een dikke vette hint. En daar zometeen vertel ik je er nog even iets meer over. We gaan eerst terug naar het jaar 1977, naar Al Stewart, een echte verhalenverteller. Hij kon in een lied zomaar een historisch figuur of een gebeurtenis verwerken. En dit nummer, On the Border, laat een hele andere kant van hem horen. Het is heel sfeervol, melodieus en een vleugje, beetje mysterieus, beetje mysterie.

0: Geert zegt, de volumeknop staat hier weer heel hoog met het pareltje van Elvis. Het kwam uit een belangrijke periode uit zijn carrière. Want na jaren waarin hij vooral in films had gespeeld, keerde hij weer terug helemaal naar de muziek. En nou, hij kon het nog hoor.
1: Welke muziek maakt jou vrolijk? 2 voor de prijs van 1.
0: Ja, Brabant, hè. Zijn grote doorbraak voor Guus Meeuwis. Die kwam eigenlijk een beetje bij toeval. Als student schreef hij samen met zijn vrienden het liedje Het is een nacht. Ze traden ermee op tijdens een studentenfeestje en al snel bleek dat het nummer veel meer was dan alleen maar een leuk liedje voor een avondje uit. Het werd een enorme hit in 1995. En Guus Meeuwis was in één klap een bekende naam. Nou, daarna kwamen er nog veel meer hits. Per spoor, Geef mij je angst, Brabant, Dat komt door jou. En natuurlijk nog heel veel andere liedjes. Ga maar eens op zoek dus in je platenkoffer of cd-kast. Ik draai zoals eerste Tranen gelachen. Maar welk nummer van Guus Meeuwis kan ik daarna voor jou draaien? En die suggestie die mag je net als alle andere berichtjes appen naar de NPO Luisterapp.

0: Ik zei net, een beetje zorgeloze muziek dit. Heerlijk om zo lekker te draaien later op de avond. En het doet mij een beetje denken aan die serie Love Boat. De Love Boat uit de jaren 70. Jij zag het, hè? Tijn, het was 19. Wat zei je nou?
1: 75.
0: Ja, nou, dit nummer dus, komt daar toevallig ook vandaan. Stylistics, heerlijk. Lekker, past goed bij elkaar.
2: Waar is Bob?
0: Het is tijd voor de derde en laatste hint. Dus heb je nou nog geen flauw idee? Dan hoop ik dat dit je verder brengt.
3: Dit qua oppervlakte grootste kasteel ter wereld is helemaal gerestaureerd in de 19e eeuw. Toen men met dit inmiddels vervallen bouwwerk de grootsheid van het Duitse verleden wilde laten zien. Tegenwoordig ligt het in Duitslands Oosterbuur en is het een bekende en geliefde toeristische trekpleister.
0: Nou, ik zou zeggen, kom maar door met de goede antwoorden. Dit was een gigantische hint. Dit is goed te doen, denk ik zo. Je krijgt van mij, wat zou ik zeggen, 3 plus 3, 6... ja, een kleine 7 minuten de tijd om te laten weten wat jij de plek waarvan jij denkt waar Bob staat vanavond. Ik hoor graag van je en misschien bel ik je dan zo op. Hè, dus hou ook je telefoon in de gaten als je meespeelt.

0: liedje hoor van Douwe Bob. En helemaal terecht de schijf van NPO Radio 5 deze hele maand. En ja, super fijn om te horen. Een liedje vol met levenslessen, zou je kunnen zeggen.
1: Waar is Bob?
0: Ja, waar is die? Waar zou die staan? Dat is aan jou de vraag. Ja, ik ga eens even kijken. Ergens in Nederland gaat er nu een telefoon over, waarvan ik heel erg hoop dat die wordt opgenomen. Eens even kijken of het zo is.
2: Met Sjoukje.
0: Ja, goedenavond Sjoukje. Je spreekt met Gerja van de avond van 5. Hoi.
2: Hoi.
0: Hoe is het ermee?
2: Ja, hartstikke goed.
0: Nou, je hebt vast wel een idee waarvoor ik jou bel, of niet?
2: Ja, zeker.
0: Zo laat op de avond. Ja, voor waar is Bob? Je bent uit de Hoge Hoed komen vallen.
2: Nou, hartstikke leuk.
0: Ja, want vertel eens, waar denk jij dat hij staat vandaag?
2: In Polen staat hij.
0: Ja, en?
2: Bij het Marienburg-kasteel.
0: Ja, precies. Want Polen alleen is natuurlijk niet voldoende, hè? Want we hadden meer mensen gehad.
2: Ja.
0: Maar ja, je wordt waarschijnlijk overvallen dat we je nou zomaar even bellen laat op de avond.
2: Ja,
0: dus
2: zeker.
0: Inderdaad, in Marienburg in Polen. Nou, we gaan het eens even checken bij Bob. Hier komt het antwoord.
3: De plek waar ik ben is kasteel Marienburg in Malbork, Polen.
0: Ja hoor. Ben je er ooit geweest, Sjoukje, of niet?
2: Nee, ik ben nooit in Polen geweest nog.
0: Nee. Staat het op je lijstje om er ooit heen te gaan? Want het schijnt heel mooi te zijn, hè?
2: Ja, nee, misschien wel. Ja, we moeten er nog eens heen gaan, maar we zitten nu op de camping, dus.
0: Oeh, waar sta je nu? Waar staat die camping?

0: in Garsoeten.
1: Oh, mooi. Ook een hele mooie omgeving.
0: Ja, zeker weten. Het is in Drenthe, tussen Gieten en Borger in.
1: Ja, geen kasteel in de buurt, hè?
0: Dat niet. Nee, geen kasteel, nee.
1: Maar wel
0: zo'n bos.
1: Ja, en mooie fietsroutes.
0: Dus, ja, zeker.
1: Hey, en zitten jullie in de caravan?
0: Ja, we zitten nu in de caravan. Ja, het zou wel de laatste week zijn, denk ik, want het wordt nu koud.
1: Ja, hè? Ja. Maar goed.
0: Dus, maar we maken ons best.
1: Nou, heel fijn. Lekker een spelletje doen, een beetje lezen, een beetje knutselen.
0: Ja, zeker.
1: En ondertussen naar NPO Radio 5 aan het luisteren.
0: Tuurlijk, hoor, elke avond.
1: Nou, heel gezellig. Fijn om te horen, Sjoukje. En de waterfles vanavond van 5 komt jullie kant op.
0: Nou, hartstikke leuk.
1: Ik beloof niet hartstikke dat hij er bedankt. Is als je thuis komt, maar hij is onderweg. We gaan hem naar je opsturen. Ik geef je even terug aan Tijn en dan gaat hij even jouw gegevens noteren.
0: Ja, is goed.
1: Ja, oké. Okay.
0: Dankjewel,
1: Gea. En geniet nog even van je vakantie en tot de volgende keer, hè.
0: Dankjewel.
1: Oké, okay, dag Sjoukje.
0: Hoi.
1: Ja, en het is even over 11 en dan ben je ondertussen van ons gewend dat we een heerlijke, lekkere, lange track gaan draaien. Want dat kan s'avonds. En dat kan helemaal in de avond van 5. Dit is er zo eentje. Elton John, Tiny Dancer. Ik zou zeggen, dikke 6 minuten. Geniet ervan.

Dat is al de tweede 9 to 5 van vanavond. Want we begonnen met Dolly Parton 9 to 5. En deze was van Sheena Easton. Je hebt mij nog heel even de tijd om mij te laten weten welk tweede nummer ik van Guus Meeuwis voor jou kan draaien. Zo in twee voor de prijs van één. Ik begin met tranen gelachen. Maar welke wil jij daarna horen? En dan krijg je een minuut of drie de tijd voor om me dat te appen.

0: Three Degrees and When Will I See You Again. En dat brengt ons bij...
1: Welke muziek maakt jou vrolijk? Hey, voor de prijs van één.
0: Zeker weten vrolijk. Guus Meeuwis is dus ooit begonnen met Het is een Nacht als student in Tilburg. En jaren later is hij uitgegroeid tot een van de populairste Nederlandstalige zangers. En zijn liedjes die zijn geen ingewikkelde, moeilijke verhalen, maar heel herkenbaar voor iedereen, zoals dit. Tranen gelachen. Een avond met vrienden, thuis op de bank of in het café. Een oude liefde, een herinnering aan vroeger en dan lachen. Lachen tot de tranen over je wangen stromen. Heerlijk dat je met buikpijn uiteindelijk weer 's avonds naar huis gaat van het lachen. Geniet ervan. Zometeen hoor je welke jij wil horen van Guus Meeuwis. Maar eerst deze. Tranen gelachen.

0: meer, jongens. Tijn, deze was voor mij. Deze had ik gezegd kunnen. Ik ben nergens zonder jou. Ja.
1: Nou, wat lief.
0: Ja, dus fijn dat je er weer was vanavond.
1: Fijn dat jij er weer was.
0: Het zijn echt weer omgevlogen, die uren.
1: Zeker.
0: Het klinkt altijd zo cheesy, maar het is echt waar. De ene avond duurt het langer dan de andere avond. En vanavond is het weer heel snel voorbij gegaan. Dus fijn.
1: Nou,
0: fijn daarvoor.
1: Vind ik ook.
0: Hey, fijn, dank ook voor het luisteren. Dank voor alle berichtjes naar de NPO Luister-app. Voor alle gezelligheid. En morgenavond zit Jeroen hier. Is er weer een nieuwe avond van 5. En maandagavond ben ik er weer. En krijg je nu nog niet genoeg van de muziek? Dan blijf dan vooral lekker luisteren naar de NPO Radio 5 Muzieknacht. Er staat genoeg moois voor je klaar. Ik zie Ilse de Lange, de Bee Gees, Dave Edmonds, Lionel Richie, om er maar eens een paar te noemen, Gene Pitney, The Police, die komen allemaal langs het volgende uur. Dus kun je nou niet slapen, blijf dan lekker luisteren. En je weet het, hè, waar jij ook bent op deze wereld en wat je ook doet, er is altijd wel ergens die engel die over jou waakt. En misschien ben jij hem wel eens voor iemand anders. Maar één ding is zeker, je bent niet alleen.
2: EO, de omroep van geloof, hoop en liefde.

0: Met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt met of zonder vlam in de pijp, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
1: Van de Honda-dealer mochten we thuis even proberen of de Honda CR-V plug-in hybrid 100% vakantieproef is. Fijn, met alles wat wij meeslepen naar Frankrijk.
2: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €3000 Dream Days voordeel op een Honda CR-V plug-in hybrid.
3: Honda, the power of dreams.
4: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen corona, griep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
1: De jackpot van

0: Eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Ik wil geen verzekeringsgedoe.
2: Ik ook niet.
3: Verzekeringsgedoe? Nee joh. Verzekeren kan ook Allianz Direct. Even een foto maken van de schade. En door. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl.
4: We kunnen door.
3: Direct door. Allianz Direct.
5: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
6: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot 400 euro per persoon. Doei, live happy.
7: Social Deal Beauty Deals, Take One en actie Bo.
8: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
7: Sorry Bo, het is beauty.
8: Oh ja, en waarom staat er dan boti? Social Deal. Deals die je niet mag missen.
6: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Aruba bijvoorbeeld. Met korting tot 400 euro per persoon. TUI. Live happy.
8: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
9: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
10: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
9: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
11: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
12: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
13: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
14: Get ready for the OG.
15: All y'all bitches wanna look like me.
16: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
17: With OG's.
18: NPO Radio 5. Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
19: 11 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. De Houthis in Jemen hebben een raketaanval uitgevoerd op het vliegveld van de Saoedische hoofdstad Riyadh. Volgens Saoedi-Arabië is een raket onderschept en vernietigd, maar kwamen er brokstukken op de luchthaven neer. Die zouden schade hebben toegebracht aan een kinderopvang en een medische kliniek. Persbureau Reuters meldt ook dat er een burgervliegtuig in brand is gevlogen. Daar zou niemand in hebben gezeten. Het vliegverkeer zou zijn stilgelegd. Ook hebben luchtvaartmaatschappijen vluchten op Riyadh gestaakt, waaronder Lufthansa en Air India. De Gouden Televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS6-reality-serie De Bondgenoten. De andere genomineerden waren consumentenprogramma Kassa van BNNVARA en de dramaserie Woeste Grond van Avro Tros. Jan Versteeg won de televisiering voor beste presentator. Hij presenteert ook het programma De Bondgenoten. Annette Malherbe won de televisiering voor beste acteur voor haar rol als Emma in de serie Rust en Vreugd. En Paardenpraat TV, het YouTube-kanaal dat over paarden gaat, won de prijs voor het populairste kinderprogramma. President Trump zegt dat hij geen aanvallen zou uitvoeren op Iran voor de tussentijdse verkiezingen in de VS volgende maand. De oorlog in Iran is niet populair onder Amerikaanse kiezers. Trump heeft al vaker beloofd dat de olieprijzen na de midterm zullen zakken, maar een akkoord tussen Iran en de VS lijkt nog ver weg. Opnieuw waren in Frankrijk tienduizenden demonstranten op de been bij onderwijsprotesten door het hele land. Ze eisen hervormingen in het onderwijs. Op een aantal plekken raakten demonstranten slaags met de politie. Er zijn vandaag 500 mensen opgepakt en zo'n 50 agenten raakten gewond. Zeven publieke omroepen willen opheldering van de NPO over de Nederlandse deelname aan het Songfestival volgend jaar. Eerder maakte de NPO bekend dat er toch een Nederlandse inzending komt, waar verschillende omroepen in het bestel aan mee zouden werken zonder te noemen welke. Bijna alle omroepen willen nu weten hoe dit is besloten en of Nederland zich nog kosteloos kan terugtrekken uit het Songfestival. Avrotros trok zich vorig jaar terug uit de wedstrijd vanwege de deelname van Israël. Vier astronauten zijn na 8 maanden teruggekeerd naar aarde vanuit het internationale ruimtestation ISS. Ze zijn met een ruimtecapsule van SpaceX geland in de Stille Oceaan voor de kust van Los Angeles. Het ging om 2 Amerikanen, een Rus en een Française. Ze werden in februari met spoed naar het ruimtestation gebracht om 4 andere bemanningsleden te vervangen, omdat 1 van hen ziek was geworden. De ruimtereis duurde 237 dagen. De Franse astronauten is de eerste Europeaan die zo lang onafgebroken in de ruimte verbleef. Het weer, vannacht nog kans op een bui. Het koelt af naar 7 tot 10 graden. Morgen vooral in het midden en westen veel regen. In de rest van het land iets droger. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
18: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
1: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
2: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
1: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
3: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
4: Waarom ik als schilder Sick & Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sick & Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sick
3: & Probeer ED Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.

0: 32 euro per jaar. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
1: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
2: Waan je in een andere wereld. Metershoge wandtapijten, ongekende luxe en verborgen verhalen. Wonderwalls. Nu in Museum Gouda.
1: Bloesem. Met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
2: Wonderwalls. Geweven meesterwerken. Nu te zien in Museum Gouda.
3: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
4: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
3: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
5: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
6: Zeker weten.
5: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
7: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
8: Middernacht, het begin van vrijdag 9 oktober. Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De Gouden Televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS-reality-serie De Bondgenoten. De andere genomineerden waren consumentenprogramma Kassa van BNNVARA en de dramaserie Woeste Grond van Avrotros. Jan Versteeg won de televisiering voor beste presentator. Hij presenteert ook het programma De Bondgenoten. Annette Malherbe won de televisiering voor beste acteur voor haar rol als Emma in de serie Rust en Vreugd. En PaardenTV, het YouTube-kanaal dat over paarden gaat, won de prijs voor het populairste kinderprogramma. Bij de Tweede Kamer zal zondag toch een regenboogvlag wapperen. Een meerderheid van de Kamer stemde vanavond voor het hijsen van de LHBTI-vlag op Coming Out-dag. Het wel of niet hijsen van de vlag leidde de afgelopen dagen tot discussie in Den Haag. Na verzet van de christelijke SGP trok het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer het besluit om de vlag te hijsen terug. In de hoofdelijke stemming die volgde waren vanavond 90 Kamerleden voor en 36 tegen. Bij onderwijsprotesten in Frankrijk zijn de afgelopen dag meer dan 500 mensen opgepakt. Door het hele land waren zo'n 70.000 mensen op de been. Voor de derde week op rij worden onderwijsinstellingen geblokkeerd door studenten en scholieren. Ze eisen hervormingen in het onderwijs. Op een aantal plekken kwam het tot confrontaties met de politie. Zo'n 50 agenten raakten gewond. De Franse onderwijsminister heeft al gezegd dat hij duizenden extra leraren wil inzetten om de crisis aan te pakken. Maar de demonstranten vinden dat niet genoeg. President Trump zegt dat hij geen aanvallen zal uitvoeren op Iran voor de tussentijdse verkiezingen in de VS volgende maand. De oorlog in Iran is niet populair onder Amerikaanse kiezers. Trump heeft al vaker beloofd dat de olieprijzen na de midterm zullen zakken. Maar een akkoord tussen Iran en de VS lijkt nog ver weg. Het weer nog. Vannacht zijn er opklaringen en het koelt af naar zo'n 9 graden. Vanaf de vroege ochtend gaat het op steeds meer plekken regenen. Het wordt 18 graden aan zee en 14 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
7: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 1 uur, Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij de Tweede Kamer zal zondag toch een regenboogvlag wapperen. Een meerderheid van de Kamer stemde afgelopen avond voor het hijsen van de LHBTI-vlag op coming-out-dag. Het wel of niet hijsen van de vlag leidde de afgelopen dagen tot discussie in Den Haag. Na verzet van de christelijke SGP trok het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer het besluit om de vlag te hijsen terug. In de hoofdelijke stemming die volgde waren 90 Kamerleden voor en 36 tegen. De brand bij het Olympisch Stadion in Amsterdam is onder controle, dat meldt de veiligheidsregio. In de kruipruimte van de parkeergarage onder het historische stadion was brand uitgebroken en daarbij kwam veel rook vrij. Het duurde enkele uren om bij de brandhaard te komen. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. De Gouden Televisiering is dit jaar gewonnen door SBS-reality-serie De Bondgenoten. De andere genomineerden waren consumentenprogramma Kassa van BNNVARA en de dramaserie Woeste Grond van Avro Tros. Jan Versteeg won de televisiering voor beste presentator. Hij presenteert ook het programma De Bondgenoten. Annette Malherbe won de televisiering voor beste acteur voor haar rol als Emma in de serie Rust en Vreugd. En PaardenTV, het YouTube-kanaal dat over paarden gaat, won de prijs voor het populairste kinderprogramma. Bij onderwijsprotesten in Frankrijk zijn afgelopen dag meer dan 500 mensen opgepakt. Door het hele land waren zo'n 70.000 mensen op de been. Voor de derde week op rij worden onderwijsinstellingen geblokkeerd door studenten en scholieren. Ze eisen hervormingen in het onderwijs. Op een aantal plekken kwam er tot confrontaties met de politie. Zo'n 50 agenten raakten gewond. De Franse onderwijsminister heeft al gezegd dat hij duizenden extra leraren wil inzetten om de crisis aan te pakken. Maar de demonstranten vinden dat niet genoeg. Het weer. Vannacht zijn er opklaringen en het koelt af naar zo'n 9 graden. Vanaf de vroege ochtend gaat het op steeds meer plekken regenen. Het wordt 18 graden aan zee en 14 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 2 uur. Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil de executie van legerpsychiater Nido Hassan live uitzenden. Hassan schoot in 2009 op de militaire basis Fort Hood in Texas 13 militairen dood. Ze zouden worden uitgezonden naar Afghanistan. Meer dan 30 mensen raakten gewond. Eerder deze